0: belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: liep.
1: Geniet van de muziek.
2: Dit is Noord Non-Stop.
1: Radio Noord.
3: Als je luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, Christ gelijk aast ongelijk est. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer: vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
0: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
4: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober. De Mens is 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt.
6: Timpweg.
5: Eigen productie- en montagedienst.
6: Timpweg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
7: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
9: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rollo.
10: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
11: Radio Noord.
12: Noord en Ommeland.
13: Met Marcel Nieuweweg.
14: Zotragmeuk, fijne gelusten in Noord en Ommeland. Wiegonne, Vrijsgelo, Mundam en Martijn is onderwegs met Gunnige Kauk.

0: Is het ook in de mood voor dancing, Petra, of niet?
1: Jazeker, altijd, hè?
0: Hartstikke mooi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mark Boogma, die is er ook al. Die gaat straks het Nijs voorlezen. Die zit druk aan het voorbereiden. En Martijn Volkers is onderwegens richting Vrijsgelo. Hij is hier voor de reden, dus is nou in een ander deur aankomen in onze provincie. Martijn, goedemorgen.
2: Goeiedag, Marcel. Marmion. Mooi.
0: Mooi. Waar bist?
2: Waar ik ben? Ik sta Bino Hartje Westerwolde. Ik sta in Wedde.
0: Kiek.
2: En ik heb al tien jaar. Ik kom van Knol, hè? Ja. Ik kom van oorsprong van Musselknol natuurlijk. Ik ben een verdwolde man in de stad, kist van stel. Maar als dan weer in Oost-Gun bent, dan is misschien Westerwolde wel het mooiste, hè? Eigenlijk.
0: Dat
2: moet je eigenlijk wel eerlijk weten, hè?
0: Westerwolde is prachtig, klopt.
2: Ja. Ons. Dus dan, en dan wist hij, en dan liep net alsof de tiet een beetje, nou ja, wat langzamer gooit of zo. En toevallig een aantrekker, een landbouwer, die gewoon aan het werk. Maar ik parkeerde hier de auto en kon je de vogeltjes flirten en zo. En direct stonden twee mensen op je droog te kijken van, welkom hier mee, die is op mijn verstoren.
0: Wat modder hier.
2: Ja, wat modder hier.
0: Yeah.
2: Dus ik gooi eens even kijken en ik bel eens even aan hier aan de hoofdweg in Wedde. Want ik wil wel eens even kijken wat hier allemaal gebeurt eigenlijk.
0: Ja, wat er loos is.
2: En dat die mensen
0: waar ons bezig.
2: Van plan ben deze dag. Dus kom ze hier eigenlijk helemaal tot rust. En dat is altijd wel een lekker. Ik wil net mannen door de deuren gewoon.
0: Deuren van slot.
2: Rommelt aan deuren.
0: Ja, dubbel slot erop.
2: Goeiedag, Radio Noord. Ja. Goeiedag, mooi. Met wel heb ik het genoegen.
3: Engel.
2: Engel, goeiedag. Hello. Mooi. Ik parkeer hier de auto en je kijkt direct al in de boet van... wat komt hij maar hier dan?
3: Ja, hij mag nog nooit parkeren.
2: Ik mag nog nooit parkeren. Ik ben gauw bezig, zeg maar.
3: Tegelpas, ja.
2: Ja, op tegel, ja, ik denk, nou ja, ik keer nog net op plek hier.
3: Dat is
2: wel
3: mooi,
2: ja. Precies. Dus het is zonder dat wat meer van plan vandoor.
3: Ja. Wat vandoor nou? Je boodschap nou? En dan gewoon van Noord Vrijsgelo weer.
2: Noord de oldtimer daar?
3: Ja.
2: Dan gaan we straks de Radio Noord gaat er ook nog niet meer, maar dan gooi je hem kiezen, zeg maar.
3: Ja, ik heb wel ons nieuws dan. Wat er staat.
2: Want wat heb je door met? Vind je dat mooi?
3: Ja, ik vind het gewoon mooi te doorspoelen, ja. Dus,
2: Maar kom je zelf ook uit de landbouw, heb je zelf door in waakt ook? Of helemaal niet?
3: Nee? Helemaal niks.
2: Nee? Wat heb je door, wat doe je voor de kost?
3: Ik ben afgekeurd.
2: Je bent afgekeurd, oké. Okay. En wat doe je, wat deed je dan precies?
3: Dakdekker.
2: Dakdekker, ja, dat is wel zwaar waak, denk ik, of niet?
3: Dat knijpt wel kost.
2: Dan heb je de knijpt wel kost, zeg ik, ja. En zo'n dag als vandoor, je gewoon boodschap naar door en heen. Geniet je dan ook even wat mooie weer vandoor? Ja?
3: Natuurlijk wel door wat mooie weer genieten, dat bewust bent toch?
2: Ja. Want je woont, ik zei net, denk maar, je woont in Westerwolde. Ja, beter kan je jongens niet wonen, hè, zoals hier.
3: Ja, mooiste plekje van Nederland, ja.
2: Ja.
3: Hoe Nederland als van staan is. Hier achter bij de beurs bij de planetaire markt. Voor de ene van de 80-jarige oorlog. Dus ja. Dat wil dan nog meer.
2: Ja. Je kent je historie ook nog, hoor ik.
3: Alles al uur een beetje, hè?
2: Ja. Precies. Nou ja, wat wie down op Zotterdam voor Radio Noord. Wie geeft elke Zotterdam een grunnige kouke voort. En bij deze geven we die aan jou. Zodat je er daar goud kunt behunnen met een kop koffie en een grunnige koukenplaak.
3: Dat kop goud.
2: Ja, kom goud.
3: Ja.
2: Ja, wens ik je een hele schieren daar.
3: Ja, doe ook.
2: En veel plezier in Vrijsgelo.
3: Ja, dat lukt wel.
2: Groet, hè? Jo, hè? Mooi, mooi. Nou, yeah. Dus Grunnige Kou komt wel goud terecht. Want die man die gaat straks één een kopje koffie drinken en dan op weg naar Vrijsgelo.
0: En dan komt er die weer tegen.
2: Ja, misschien rijden we wel achter me aan, zo denk ik. Want ik mag hier nooit parkeren, nu ringen. Nee. Dus ik word gaaf voor weten.
0: Heel goud. Mooi, dankjewel. Martijn dus in het prachtige Westerwol. Over Westerwol gesproken, Alex Vissering.

0: Runaway. Runaway, ja, had er ook, dat moeten ze ook bieden. VV Muntendam, dat deden ze 100 jaar geleden al. 1926, dan wij namelijk Muntendam opricht. Boye Loter volgde de eerste grote successen. Kampioenschap in promotie, Noordare klasse van de KNVB. In 1954 beholde de club op eigen titel en promoveerde door de Noordoostelijke Eerste Klasse. Tegenwoordig speelt VV Muntendam, ja, zeg maar een beetje afwisselend in de daden- en vaderklasse. Een geschiedenis van 100 jaar en dat wordt vanmiddag viert. En wel in 1957 zijn eerste stap zetten bij de VV Muntendam. Dat was Nanko Borma. Nanko, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mooi. Wat herinnerst u nog van die eerste stap, Dobby Muntendam?
1: Ja, je moest met 9 jaar lid worden en ik was het nog nooit.
0: Nee.
1: Het zou mogen bestuurslid en zijn beuken, maar ik gaf mijn paar toestemming. Ik mocht met de pupil Noordbrauk op fietsen.
0: Zo.
1: Ik zat er nog veel meer. Ik moest aan de binnenkant rijden, maar mijn moe bij Jan Vaster, die was een mooie roller als mij.
0: Ja.
1: En zo hingen we met 2 teams nog aan de pupil Noordbrauk en door de minister Wessie speelt. BZNC, omkleden bij Café Gerieven. Azing, de beroemde keeper.
0: Ja.
1: En trainer, daar zien we dat we een café doen, we moeten rondtreden, optrekken. En door heb ik ministerwedstrijd gespeeld. Uitslag 1-1, ik word het nog.
0: Echt mooi, want dan wist je nog precies hoe die allereerste dag was.
1: Ik word nog wel die doelpuntje mocht, dat was Klaas Bentje. Die was ook een 3 jaar ouder dan die jongen is Lotte van Ongeluk op de lijn van Wieke bij Framboos. Maar die had die doelpunt mocht, dat was, ik sta er nog voor mee.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Hoe ging het dan?
1: Ja. Ja, met boog over de keeper.
0: Geweldig. Ja, mooi. Dat is nou dik 70 jaar geleden dus.
1: Ja,
0: elk kind van die leeftijd.
1: Nou, ja, allemaal lachen 60 jaar geleden. Dan ben je nog 69 jaar geleden.
0: Ja, zeker. Zeker 70 jaar geleden. Hey, nog altijd betrokken bij de club, hè?
1: Ja, ik ben van al mijn achterleven. Ik heb natuurlijk de glorie zit met me ook als keeper. Zowel bij de jeugd als bij de eerste helftal. Ja. En ook ben ik nog 10 jaar verzorger geweest. Ook bij Chuck van Nederland van de KNVB. En bij de club Loter, toen ik stap was het verder worden, gebruikte me om voorzitter te worden. Dat heb ik 10 jaar doen. Ik had ook al 6 jaar eerder in het bestuur gezeten. Ja, je bent vergroot met die voetbalclub van Kleinerland tot nou toe. Ik kom er nog altijd in.
0: Ja, ja.
1: Alle uitwetteringen als kind, dan ben ik erbij.
0: Wat maakt dat Muntendam zo bijzonder is voor die? Wat maakt die club zo bijzonder?
1: Ja, die bijzonder. Alleen al dat shirt. Dat is er bijna nooit in Nederland, dat zware dit shirt. Er zijn maar 2 of 3 clubs in Nederland die zo'n shirt hebben. Fuck Den Haag. Onder meer was een keer in Overijssel, maar ik wou natuurlijk nog een stel in Gramsbergen, geloof ik.
0: Ja.
1: Maar dat is alleen al bijzonder, je kent ze altijd weer terug, en zeg ik altijd. En die saamhorigheid binnen die club, het is gewoon een speel in de deur. En natuurlijk de sportieve prestaties, die ben de eerste jaar niet zo geweldig van het hoogste elftal. Maar ja, je natuurlijk ziet naast dat die duizenden mensen van aan de kamer, dat over Muntendam, die ging naar die voetbalclub.
0: Ja.
1: Dus het is altijd nou een belangrijke speel is in de zonbeleving. Het begon eigenlijk in 1926, opgericht door Sander Hoving. Met Matthijs Jorgen en Jan Polder en andere landen. Ja, die met dubbeltjes en kwartjes die club opricht. En dat, ja, die binding met de bevolking die er altijd is.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En hoe staat de club er nou weer? Want er zijn ook wel verschillende clubs die valt nam. Vrijwilligers, jonge aanwas. Hoe staat men dan erop?
1: Nou, er is de Joden even uitval. Dan zeg maar, jonge aanwas, druk ik naar de senioren. Daar heb ik een boel geleden al voorspeld. Dat is de jongen naar de vader klas. Misschien wel naar de vijfde. Maar ik zei weer potentie bij de jeugd. De jeugd is, ja, die mensen daar weer betrokken met een halve raak. Ik zou er ook wel weer veel talentjes in van de volgende kijken. En dan denk je, ja, maar staat die doorgaan. Als het in 16, 17, 18 jaar bent, als het in echt geurst dan. Of ze nog wilden, van ja, ze hebben vanochtend daar ook allemaal andere dingen.
0: Ja.
1: Maar ik zou er heus wel weer toekomst in. En te meer, dit sportpark van ons ligt in het centrum van Deurp. Maar dat is een kondeurp. Dus ja, ze kunnen zo inlopen. Met 4 minuten zijn ze minder voetbal.
0: Ja,
1: en dat is het mooiste, denk ik, ook van deze club. Van alle clubs die liggen boeten de deur. Aan de rand is ik in de stad. Ik vond het gewoon zinnig dat sommige clubs allemaal elkaar dingen maken. Nu wat ik wil ringen.
0: Ja.
1: Hier is een voetbalclub in het centrum van Deurp. Daar boven je dat nog.
0: Boven je dat nog. Ik heb zelf ook Jodelijn voetbal. En ik was wel een als u naar Muntendam was, dan was ik dus gewoon tegen de vuur en achterdam.
1: Maar we hadden natuurlijk handen ook. Ruurbol, de blanke pit, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen wat dat wel minder. Natuurlijk ben hier ook wel incidenten geweest en die heb ik ook met nog gestoken wedstrijden. Maar ook de andere dingen, ook de kampioenschap met de 60 en 70 joh, die waren natuurlijk geweldig. promotie nodig. We hebben 11 uur op het hoogste niveau gespeeld van het noordelijk amateurvoetbal. Doe dat maar zo goed, met dames over Kingers. Ja. Nou, dus in koop nu. En koopwaarden van vrouwen met appelsien in individuele weg. Maar vooral ook door die voetballerij.
0: Ja, mooi,
1: een enorme tempel er ook op dit deur.
0: Ja. Vanmiddag wordt het 4 vanaf een uur, 2 bij de club.
1: We zijn daar ook al bezig. We zijn donderdag al begonnen met de jeugd. Ja. En zo'n toernooi. Het ziet er zelfs bijna niet al eens met een Zoutsbroek. Vanmiddag is dus de wedstrijd van wat oudere voetballers tegen FC de Rebellen. Dat zijn alle profvoetballers.
0: Ja.
1: En wel allemaal middag, waar ik net een Dick Jol, de scheidsrechter, is.
0: Ja.
1: Die dan een 2e minuut, geloof ik. En dan is de vlaggeising van 100 jaar bestaan. En de receptie volgt.
0: Kijk, nou, en dan reken ik dat er nog een glasje bier vloeit.
1: Ja, het Chanticoor, die wat muzikale begeleiding.
0: Ja.
1: En dan vanochtend met de feestavond, met het orkest Melrozen en wat ze op me houden.

0: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda.

0: te lang. De Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Even overal denken in stad en om het land. De les en herskringen verdoor van Mark Bogema. Mooi Mark.
6: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen uit de gemeente Stadskanaal aangehouden. Hij wordt verdacht van vernielingen aan de Oranjestraat. Het onderzoek naar de vernielingen aan de Julianastraat en de Koninginnenlaan gaat door, laat de politie weten. In de betreffende straten zijn donderdag meerdere ruiten van woonhuizen ingegooid. Dat gebeurde na het nieuws van de mishandeling van 2 jonge kinderen. De burgemeester kondigde als gevolg van de onrust een noodverordening af. Een 24-jarige stadjer is gistermiddag op straat aangehouden in Stad. De man zou verschillende instanties met een vuurwapen hebben bedreigd. Volgens stadsblog Sikkom was de man met een pistool op weg naar het Martini ziekenhuis. Een speciaal arrestatieteam was ter plekke om de man in te rekenen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Bij de nieuwe Boteringenstraat in Stad zijn vandaag 2 demonstraties gepland. Een actiegroep organiseert een zogenoemd nationaal protest tegen het asielbeleid op de Ossenmarkt. Vanuit links is er een tegendemonstratie aangekondigd. Die vindt plaats aan de andere kant van de straat op het Guillotplein. Beide demonstraties zijn aangemeld bij de gemeente Groningen. De gemeente ziet geen reden om 1 of beide demonstraties te verbieden. Volgens de gemeente verwacht de rechtse actiegroep 200 betogers in Groningen. Het is onduidelijk hoeveel betogers de linkse actiegroep verwacht. Thijs Oosting zet zijn voetballoopbaan voort bij PEC Zwolle. De 26-jarige middenvelder vertrekt definitief bij FC Groningen. Oosting kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor PEC, dat nu de koopoptie ligt die in de huurovereenkomst was opgenomen. In het seizoen 2024-25 kwam Oosting voor FC Groningen tot 24 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 4 keer. En de vrouwen van Dr. Anders Vijfje hebben de eerste kans op het kampioenschap niet benut. De tweede wedstrijd in de play-offs om de titel werd in een bomvolle struikhal in Groningen met 6-3 verloren van Futsal Haaglanden. Die beslissende wedstrijd is volgende week wederom in Groningen. Vijfje kwam nog wel op gelijke hoogte na een 3-0 achterstand. Meer zat er gisteravond niet in, zegt aanvoerder Laurien de Jonge.
7: Als we gewoon rustig aan de bal gaan voetballen, dan hebben we een goed plan. En dan kunnen we dat ook goed bestrijden. We komen er voetballend gewoon 3 keer goed uit. En dan komen we denk ik verdiend op 3-3. Maar ja, je maakt het jezelf gewoon zo ontzettend moeilijk. En dan kost het inderdaad gewoon wel heel veel energie om die 3-3 gelijk te maken. Dan krijg je een 4-3 om de oren. Nou ja, dan heeft er misschien ook al wel heel veel energie gezeten in die 3-3 gelijk maken. Ja, en dat merk je dan wel, dat je misschien wat energie tekort komt in de tweede helft.
6: En dan nog het weer. Vandaag is er kans op een bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 14 graden met een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En vanavond en vannacht klaart het op met een minimum van 4 tot 7 graden.
5: En als je denkt, ik wil nog meer van het weer, dat ken Harma daarmee over een minuutje of 10. En Martijn in Vrijsgelo dus, bieden oldtimer door.

0: die vogels nou wel goud parkeren. Het net kregen op Sodomieter door in Wedde. Is er nou wel goud parkeren in Vrijsgeloo meteen of nee?
1: Ik kreeg duidelijke instructies. Dus ik heb hem keurig vooraan hier de ingang heb ik hem met de rug erin heb ik hem erin zet. Dus,
0: goud. Ik reken dat zo ongeveer de jongste auto door Eston van Apmol. Klopt dat?
1: Ja, want ik rie ook nog elektrisch. Ja. En ik kist veel van doorgesteld. Maar ik denk nooit dat hier heel veel tractoren binnen. Ik denk gewoon ooit, zelfs hij elektrisch is. Nee. Of wel Johan achteraf.
2: Nou ja, dan zeg ik gewoon ooit niet elektrisch. Er rolde er niet zo van.
1: Want Johan, die organiseert die som met die breuien. Voor het eerst in Vrijsgeloo een oldtimerdag. Oldtimerdagen eigenlijk, hè, want ik ben de poordong achter mijn koor. Waarom eigenlijk?
2: Nou, het is meer een beetje voor de hobby, zeg maar. Nou, het leek ons wel mooi om te doen. Vrijsgeloo te doen. Ja, en hier, mooi dat maar doen, hè.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het is voor het eerst hier, hè, ook een beetje een logistieke renkist zoals stel. Komst van oorsprong uit, of komst uit Schildwol. Door deze ja. Dan 20 jaar. Ja, maar is verhuisd hierin?
2: Ja, ja, hier in verhuisd in lekker, ja.
1: En toen dacht ze, moet hier ook een keer gebeuren?
2: Ja, dat moet gebeuren, jazeker, ja. Jazeker. Dat is allemaal een beetje down, hè. Dus ik heb daar weer heel veel trekkerclubs zo binnen geweest. De RST-club is hier, Stichting Boven is hier. Nou, met mijn koren proberen een mooi visje van te maken. Ja, ja zeker.
1: Want dus oldtimers, allerlei soorten en moorten, zeg maar. Wat is hier vandoor te zijn? Nooit alleen tractoren, wat is hier vandoor te zijn?
2: Nou, een stuk wat vrachtauto's, zeg maar. Er zijn Unimas, gewoon demonstratieveldjes. Beetje plauwen en zo. Nou, en dan gaan we een beetje boomstam slepen en straks nog een trekkerbaan slepen. Er is een dustmachine te zijn. Nou, er is van alles wat.
1: Precies. En wat maakt dat voor die zo leuk? Wat voor gevuil krijg je hierbij?
2: Nou, gewoon dat je gewoon mooi met elkaar bent, zeg maar, ja. Mooi ploegje volk zo. Nou, en elke keer net dezelfde hobby, dus kun je met elkaar er ook over broden, ja. En dat is gewoon hartstikke mooi, ja. Ja.
1: Dus, want ik kijk wel even naar het veldje, gisteren was de eerste dag voor mij. Dan is er alleen ploeg, kist wel zeggen, eigenlijk. Ja. Hoe is de grond?
2: De grond is hartstikke mooi, er is er ook zo overheen, het is eigenlijk gewoon droog, ja.
1: Ondanks de regen, zeg maar.
2: Ondanks dat er zoveel regen valt, is verwoest bij ons dat we er overheen kunnen. Ja, zeker.
1: Precies. Dus gisteren, de eerste dag hier, wat waren de reacties? Wat kwam er boven?
2: Nou, al lange positieve berichten, zeg maar. Ja, dat we gewoon niet negatief was.
1: Nee, hè?
2: Nee, dat is wel nice. Ja, dat is hartstikke mooi. Door deur voor, hè?
1: Ja, precies. Dus, want als wie nou hier en hier lopen, hè? Want hier stort nou een heulol trekker. Dit is, how old is deze? Dit is een McCormick.
2: Nou, ik denk dat een dikke 40 jaar oud is ongeveer. Ja, dus, dat is gewoon een geweldige machine, zeg maar. Ja, en door deed je vrouwen de landbewerking met. Ja, en de schoffelwerktuigen en zo zaten er allemaal. Ja, door deed de boeren het eerst met, hè, in plaats van met GPS en dat soort dingen allemaal. Ja,
1: dat was veel meer met de kop eigenlijk nog.
2: Ja, dat veel meer met de kop. Ja, dat is ook wel zeker.
1: Maar dit is van die of niet?
2: Nee, ja, die is van mijn buurman, van mijn moeder, zeg maar, door dit ding van. Dus ja, en ze maken het ook inzet. Ik zie alles is welkom. Ja, ja zeker.
1: En want toen kent natuurlijk die mensen, dus is er dan een tien in Schildwolle, zeg maar. Dus dan baast er ook wel netwerk op van wie doet nou in Vrijsgeloo. Dus die mensen melden zich dan ook of waar dus staan.
2: Ja, ja zeker hoor, zeker hoor. En we hebben over Cameroon, die had ook wel weer connecties. Nou, en daar heb ook wel weer connecties. Ja, dat wordt wereldje wat al groter, hè? Ja. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi dat je met elkaar dan kunt. En door Dummert voor.
1: Ja. Het is nog vandoor en Meurden nog?
2: Ja, het is nog twee dagen, zeg maar. Gisteren hebben we dan, de eerste dag gehad, dus dan nog twee dagen. Dus dan, dan hebben we twee dagen maken we een mooi feestje van. Ja, zeker.
1: En ik huur in de verte al wat rommel, er komt alweer een trekker aan in, zeg maar. Dus, en vanaf hoe laat gaat die leur straks?
2: Ja, 10 uur, zeg maar, is opening. Nou begint het al een beetje te rieden. En als een beetje op veld komt en zo, zeg maar. Dus alle dagjes mensen die met een trekkertje komen, die ben ook van harte welkom. Nou, die zetten gewoon daar dag trekkertje neer. En die gaan zo op schoon weer in de roestouw. En dan waarschijnlijk komen ze meurden, dan komen ze ook weer.
1: Ja,
2: ja, dus die panel gaat dan weer met trekker. Ja. Ja.
1: Maar doe stoos hier met de caravan, is nog vernikkeld vannacht of niet?
2: Nee, ja, ik heb nooit kool daar hoor. Als je bel me gaat verder, dan heb je er ook geen last van. Ja, zeker.
1: Kijk, dat is heel goud. Nou ja, ik hoop dat de komende nacht ook nog nooit te kolen daar zien slepen. Want meurden is het ook nog, en straks om 10 uur hoort hij dus leus hier aan de Durpstrode in Vrijsgeloo.
0: En elke is welkom. Dankjewel meteen. Ja.

0: Soul Sister. Kom maar door het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik reef meuk de schade op. Ik denk, dit kon wel eens een fantastische dag worden. Zonnig geschiend. Blijft dat zo?
1: Nee. We zijn nog nooit allemaal kloor met het wisselvallige weer. De lange termijn zucht er wel heel gauw uit. Want Pinksterweekend, dat verloopt echt prachtig. Alleen, ja, daar hebben we op dit moment niks aan. Want het hemelvoortsweekend, waar we nou in zitten... Ja, die wil eigenlijk graag ook wel mooi weer. Maar laat ik het zo zeggen. Het is nooit regen, dus nooit een hele dag. Maar het blijft zeker niet droog. We hebben wel regelmatig te maken met buien. Maar tussen de buiendeur is het dus wel droog. En dan hebben we volk lange droge perioden. En is er ook wel wat zon. Ja, in Muiden qua temperatuur ligt ook al een stukje hoger als vandaag. Ja, in maandag ook. En toen nog had die temperatuur geleidelijk aan al in de lift. Maar dan wordt het hoge druk nog even misschien waak gewoon down. Want op dit moment hebben we dat lege drukgebied nog altijd in de buurt liggen. Maar zo vanaf dinsdag, woensdag, dan komt vanuit het zuiden van Europa hoge druk. En dat drukt eigenlijk alle lege drukgebieden aan de kaart. En dan liep erop dat we inderdaad een toch weer langere, droge periode tegemoet gaan. Met ook, nou in ieder geval temperaturen boven de 20 graden. Dus het zucht er inderdaad voor volk weekend echt fantastisch goed. Gisteren... Het werd 10,5 groot in visvlies. Ja, dat zijn ook temperaturen die hun nijbied is het ziet van het jaar. 5,5 mm is de vaal. Op dit moment wat wolkjes en zon. En 7,5 groot met een motige zuidwestenwind. Roodschaal, half bewolkt op dit moment. Dikke 8 graden. 30 km zicht. Gisteren een maximum van 11 graden met zo'n 3,5 uur de zon. En 5 mm is de vaal. En ja, op dit moment. Ja, ik had zo net nog even weer een bui. Maar nou schien de zon. Dat is eigenlijk een beetje het beeld van vandaag. Vandaag komt voornamelijk verspreid over de provincie een paar buienvuur. Er is regelmatig zon. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt zo'n 11 tot 13 graden. Vanochtend verdwijnt de buien kloot op. Vannacht neemt de bewolking in weer toe. Wordt de kans op buien weer groter. Met zo'n 5 tot 7 graden als minimum. In maanden hebben we het met buien. Pittige buien, mogelijk met hogel en onweer. De temperatuur die ligt ook wat hoger. Dat komt omdat de wind in het zuidwesten zit. Die is maar eens matig. Met 13 tot 15 graden. In de ochtend nog buien. S'nachts liep droog te blijven. En ja, maandag kans op een paar buien. Voor de rest ook ruimte voor de zon, vat die 50 graden. Dinsdag regelmatig zon, neemt de bewolking touw en in de nacht volgt hij weer onige regen. En woensdag blijft nog nooit al wel droog, maar donderdag wel. En de temperatuur die loopt al op richting 18, 19 graden. Nou ja, vooruit het Pinksterweekend kan zelfs boven de 20 graden nu komen.
0: Zo.
1: Dus ja, de vooruitzichten zijn heel best. En ja. Het is nou nog een beetje deurbekend, hè?
0: Ja, klopt. Maar tussen de deur schieten ze dan ook, hè?
1: Ja, vind ik wel. En dan is, als het nou je haalt te hard waait, dan is het best lekker.
0: Dan is het goud te down. Harma, dankjewel. Ik wens je een goud weekend.
1: Ja, net zo.

Monique Schuring, Beelden van Vrouwen op Radio Noord. Ja, het is weekend en in het weekend dan willen de mensen wel eens een glasje bier of een wintje pakken. Dat is lekker. Even rustig aan, achterover zitten. En bier, dat is eigenlijk iets wat veel mensen denken van dat zal wel uit België, zuid van het land. Nee, maar hier in het noorden wordt ook heel lekker bier gemaakt. Er staat een heel mooi stuk bij ons op de site. Schreven de Loek Mulder en Theo Sikkema. Dat gaat over bier. Meet in Grun, het streekgevuil van Westerwol.

0: we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gewoon wie op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.
0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Al ruim 40 jaar dé specialist in kozijnen en deuren.
10: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
12: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
13: De toegang is gratis.
12: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
20: Die nemen we mee.
21: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
19: Dat is handig.
21: Zo, klaar.
19: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer, mooi gewoon.
22: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
23: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
24: Kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
25: Ga nu naar Koken en Wonen.
24: In het stadshart van Appingedam.
26: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
27: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
28: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
29: Radio Noord.
30: Noord en Ommeland.
31: Met Marcel Nieuweweg.
32: In dit uur van Noord en Ommeland proor ik met Steven Bleker over de FC. Gewoon het hebben over cultuur en... Grotes betaalt, echt betaalt, vergees. Serieus.

0: Marty and the Wailers, Iron Lion Zion. Ja, het is 9:10. De betekent dat we in gesprek gaan met een kunstenaar. Dat we elk weekend. Deze week is het Mattie de Vries uit Eisen. Ze zingt, speelt, illustreert, dicht, geeft vorm en schildert. En dat laatste doet ze nooit met een penseel, maar met haar hand. Mattie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nooit met een penseel, maar met de hand. Waarom met de hand, Mattie?
1: Wat ik wat je op beeld al een beetje kon zien, dat is voor mij het dichtst erbij. Dan kan ik voelen wat ik doe.
0: En hoe ben je, kijk, als kind hebben we het allemaal ooit gedaan. Op de kleuterschool, kan ik me nog herinneren. Vingerverven noem je dat?
1: Ja.
0: Is het daar ontstaan? Hoe ben jij daarmee? Heb je het ooit met een penseel geprobeerd?
1: Oh ja, zeker wel. Op de academie wel. Maar kijk, vingerverven. Aan je vingers zitten je handen. Daaraan zit je armen. Daaraan zit je zelf vast. Dus uiteindelijk doe je het zelf.
0: Ja.
1: Maar op de academie was dat voor mij de manier om het dichtste erbij te zijn.
0: Oké. Okay. En als jij, even voor de luisteraars die jouw werk niet kennen. Hè, als je het zelf moet omschrijven. Hoe zou je dat doen?
1: Als ik mezelf zou moeten omschrijven?
0: Nee, je werk.
1: Mijn werk.
0: Ja,
1: kijk, ben je een mooie term, lyrisch abstract, maar ik hou niet zo van ontzettend van woorden, het zijn beelden. Ik geef mijn werk ook nooit titels, omdat ik vind dat je binnen een fractie van een seconde bepaalt hoe iemand kijkt. Het is poëtisch. Ik schilder met een aantal basisvormen, vierkant, cirkel, driehoek, en daar speel ik mee en daar komen dingen uit. En ja, vaak is dat een soort huisvorm op een of andere manier, omdat huizen mij integreren. Een huis is meer dan een huis, het is een thuis. Nee, je verzamelt de meest gekke dingen erin en van daaruit trek je de wereld in. En binnen het huis is jouw sfeer. En ik ben heel sfeergevoelig, dus...
0: En dat is ook te zien in de kunstwerken die je maakt. Dat je, kan je aan het eind van een kunstwerk, als het kunstwerk af is, zien in wat voor stemming jij was, als je zeer gevoelig bent?
1: Nou, dat weet ik niet, want ik schilder heel lang aan schilderijen. Ik schilder en ik zet het weer weg en dan pak ik het weer en ik schilder aan een paar schilderijen tegelijk. Mijn stemming kan je er niet direct in aflezen, maar ergens schittert het er wel doorheen, denk ik. Maar dat is niet het meest belangrijke, want een kijker heeft ook zijn eigen emoties. En die, als iemand een schilderij koopt, dan krijgt hij iets met dat beeld. En die hangt het op in zijn huis en die komt het tegen als hij... 's nachts niet kan slapen, als hij moet plassen, als hij de krant leest, als het regent, als de zon schijnt. Het licht doet heel veel. Het licht, een bepaalde kleur.
0: Ja.
1: En dat doet ook heel veel aan de stemming.
0: Oké, dus het licht doet veel, maar ook de kijker zelf. Dus als Petra of Mark, die hier naast me zit, als die naar het beeld kijken, dan kunnen zij er een hele andere emotie bij krijgen dan dat ik heb.
1: Zeker weten, ja.
0: Klopt het ook dat jij eigenlijk niet weet waar... Het eindigt als jij begint aan een kunstwerk?
1: Nee, dat klopt, ja. Ja, het ontstaat onder mijn handen. En dan doemt er een beeld op.
0: En is er dan ook een moment dat jij denkt van... ja, nu is het klaar?
1: Dat voel ik meestal. Ik ben niet zo denkerig als ik schilder. Maar ik schilder me ergens doorheen. Elk schilderij is in die zin ook een soort... gevecht is een groot woord, maar...
0: Het is eigenlijk een worstelpartij.
1: Nou, daar komt het wel op neer. Dat klinkt een beetje zwaar, maar ja. Ik moet wel ergens doorheen voordat ik tevreden ben. Ja.
0: Geldt dat ook voor al die andere kunstvormen die jij hanteert? Want ik zei het in het begin al, je zingt, speelt, illustreert, dicht.
1: Een gedicht, daar denk ik ook langer over na. Maar een illustratie, dat gaat heel spontaan. Het hangt een beetje van af voor wie ik iets moet illustreren.
0: Ja.
1: He, maar als ik voor mezelf een tekening maak, dat gaat heel direct en spontaan.
0: Ja.
1: Nu
0: heb jij, je bent kunstenaar. Een kunstenaar die maakt werk. Is het belangrijk voor jou dat mensen jouw werk zien?
1: Ik denk het is uiteindelijk communicatie. Als ik alle schilderijen die ik maak in mijn atelier zet, op een rijtje, dan zie ik alleen maar de zijkantjes. En verder niks. Want anders heb ik geen ruimte ervoor.
0: Oké.
1: Het is uiteindelijk toch communicatie. Als je alleen maar schildert en wordt er niemand gezien, ja, daar wordt niemand echt gelukkig van, volgens mij.
0: Nee.
1: Kijk, het is niet met woorden, maar het is met een beeld. En dat roept bij iemand anders weer iets op. Ik hang het op in mijn huis. Als iemand hier komt, dan ziet hij dat. Dat doet iets. Al dan niet. Als ik dat allemaal in een doos zou stoppen, ja, daar word ik niet heel gelukkig van.
0: Als mensen jouw werk willen zien, waar is het te zien, Mattie?
1: Ik doe mee met Atelierroute.
0: Ja.
1: Dat is net geweest in maart aan de Lauwerslandroute. Die gaat door Noord-Groningen en Noord-Friesland. Of in een galerie. Ik heb net 4 exposities gehad, dus het is nu even rustig. Ik wil eerst weer nieuw werk maken en dan gaat het weer, gaan er weer dingen de deur uit. En in mijn atelier.
0: En in je atelier. Goed. Mattie de Vries is uit Ezingen. De schilderijen gemaakt met de handen. Dank voor dit gesprek, Mattie. En succes met de volgende worstelpartijen die je op het doek gaat neerleggen.
1: Ja, kom wel goed.
0: Oké, ik wens je een goed weekend.
1: Ja, doei.
0: Mattie de Vries, uit Ezingen. Een bijzondere kunstenares. Met de handen zoals het vroeger abmoleerde. Hier is Teddy Swims. Bad Dreams op Radio Noord.

0: Groningsgoud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n

0: Chavez, gewoon. Van Bert Schaap, Birdie dus. Wie gond de natuur in Van Doog. En dat durven met de boswachter van de week. Elke noise zit aan de radio gekluisterd. Jouka Valen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jouka. Ja, vanmorgen was Martijn al in Wedde. Die was net in Vrijsgelo, in prachtige Westerbol. Ja, en Thomas toe boswachter wezen.
1: Ja, wat een mazzelaar ben ik, hè?
0: Ja, precies. Ja, geluksvogel. Hey, je wilt vandaag hebben over biodiversiteit. Dat is een woord, een onderwerp dat ik denk van... Ja, daar gaat het vaker over, biodiversiteit. Maar welke kant wil je ermee op?
1: Ja, klopt. Nou ja, deze week is het ook nog de week van de biodiversiteit.
0: Oh, echt waar? Is daar een week voor?
1: Ja, dat klopt, ja. En dan 22 mei is het zelfs de internationale dag van de biodiversiteit.
0: Zo.
1: Dus, nou, het geeft al aan hoe belangrijk biodiversiteit is.
0: Ja.
1: Ja, maar wat betekent het nou eigenlijk? Ja,
0: geen idee.
1: Nee. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Het is de rijkdom aan leven om ons heen. En ja, die rijkdom is belangrijk, want in de natuur, we hebben het al vaker over gehad, hè? Ja. Alles hangt met elkaar samen. Een bloem trekt insecten aan. Insecten zijn voedsel voor vogels. Schoon water zorgt voor vissen, libellen, amfibieën. Niets staat op zichzelf. En maar daarmee is biodiversiteit eigenlijk ook de basis van ons bestaan. Want bijen, insecten die bestuiven fruit. Bodemleven die zorgt ervoor dat we als je een gezond bodemleven hebt, dat we daar voedsel kunnen verbouwen. Bodem. Waterplanten, die houden water vast, zuiveren water. Dus een soort natuurlijk filtersysteem. Mm-hmm. Dus kortom, biodiversiteit is belangrijk. En dan niet alleen diversiteit tussen soorten, maar ook genetische diversiteit binnen een soort. Want als dat heel arm wordt, ja, dan word je als soort natuurlijk heel zwak.
0: En even wachten, genetische diversiteit binnen een soort? Kan je het even concreet maken voor mij?
1: Ja, nou ja, als je populatie heel klein wordt en hij is genetisch arm. We zeggen altijd, we moeten eigenlijk geen inteelt hebben. Hè? Want dan word je genetisch gewoon heel zwak. Ziektes worden dan sneller de basis. Dus krijg je hele zwakke dieren. En je wil een diversiteit aan genetica hebben binnen je soort, zodat je sterk blijft.
0: Dat betekent dus ook dat die populatie groot genoeg blijft. Dat is dan daar belangrijk voor, ook, toch?
1: Ja, dat is zeker. Ja, daarom zijn bijvoorbeeld die natuurnetwerken ook zo belangrijk. Hè? Dat dieren van de ene plek naar de andere plek kunnen komen om daar weer zich voor te planten.
0: Ja. Ja.
1: En als ik dan even kijk naar Westerwolde en het heb over nou, een mooi voorbeeld van diversiteit, vind ik dan bijvoorbeeld de ijsvogel. Want nou ja, als je langs de Uit-A wandelt, dan kun je hem dus wel zien. En die ijsvogel die leeft dus graag bij helder water, stromend water. En dan zit hij dan boven op het dak en dan jaagt hij op kleine visjes. En zodra hij dan beweging ziet, duikt hij naar beneden om zijn prooi te vangen. Ja. En dat klinkt heel simpel, maar daarvoor moet er in de natuur wel heel veel kloppen. Dat water moet helder genoeg zijn, anders ziet die vogel zijn prooi niet. Er moeten genoeg kleine visjes zijn. Die visjes zijn weer afhankelijk van waterinsecten, ander klein leven. En dat kleine leven heeft weer schoon water nodig. Waterplanten, natuurlijke oevers. Er moeten bomen met overhangende takken zijn. Dus dan laat je eigenlijk wel zien dat biodiversiteit gaat niet over één soort. Het gaat over een heel systeem daaromheen. En als één schakel verdwijnt, dan zal alles nog niet instorten, maar wordt het wel steeds moeilijker.
0: Ja.
1: Ja, en deze week nodig je eigenlijk gewoon uit om eens beter te kijken, ook naar die natuur dichtbij. Hè. Het zit niet alleen in die grote natuurgebieden,
0: nee,
1: maar ook die natuurlijke oevers, de berm, de tuin. Uiteindelijk profiteert een heel soort, ik bedoel als de bloemen in je tuin groeien, profiteert daar een heel netwerk van leven.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
3: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog

0: Vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Over half 10, Leers de Nijs, kring je ook nou van Mark Boogma. Mooi Mark.
4: Goedemorgen. De zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal blijft de komende tijd onder de aandacht van de rechtbank. Donderdag kwam naar buiten dat een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen door 2 vrouwen zijn mishandeld, vernederd en opgesloten. De moeders werden die avond aangehouden en blijven voorlopig vastzitten. Ook zijn de kinderen uit huis geplaatst. Volgens persrechter Sabine Timmermans buigt de rechtbank zich de komende tijd opnieuw over de genomen maatregelen.
5: Ja, de zaak zal onder de aandacht blijven van de rechtbank, want maatregelen die zijn uitgesproken, die moet je opvolgen. Dus die worden voor een aantal maanden uitgesproken en daarna moeten er ook weer nieuwe rapporten geschreven worden om te kijken of ze nog steeds uitgevoerd moeten worden of ze moeten worden verlengd. Dus zowel de uithuisplaatsing als de schorsing van het gezag zullen opnieuw voor de rechtbank komen om te kijken of ze nog langer nodig zijn.
4: Het onderzoek naar de vernielingen aan de Julianastraat en Koninginnenlaan in Stadskanaal gaat door. In die straten werden donderdag meerdere ruiten van woonhuizen ingegooid na het nieuws over de mishandeling van de 2 jonge kinderen. De burgemeester kondigde als gevolg van de onrust een noodverordening af. De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen uit de gemeente Stadskanaal aangehouden. Hij wordt verdacht van vernielingen aan de Oranjestraat. Een bestuurder die in de nacht van donderdag op vrijdag bij de Punt door een afzetting reed, is een 18-jarige Groningse. Ze had een wegafzetting over het hoofd gezien. De jonge vrouw raakte niet gewond, maar werd wel meegenomen naar het politiebureau omdat ze werd verdacht van rijden onder invloed. Ook kreeg ze een rijverbod opgelegd. Morgenmiddag speelt FC Groningen zijn laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen. Uit bij Heracles Almelo heeft de FC aan 1 punt genoeg om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Heracles is al gedegradeerd, maar volgens trainer Dick Lukien moet FC Groningen van zijn eigen kracht uitgaan.
6: Als wij iets willen met deze groep, dan gaat het erom, dan moeten wij de play-off halen. Wij moeten doen wat we kunnen. En dat zit vooral in iedere keer dingen uit jezelf halen. Elke dag opnieuw, elke training opnieuw, elke wedstrijd opnieuw. Als wij dat doen, dan hebben wij een grote kans om ook een resultaat te halen.
4: Bij winst of gelijkspel morgenmiddag speelt FC Groningen aanstaande donderdag in de halve finale van de play-offs. De finale van de play-offs staat gepland voor zondag 24 mei. En de winnaar van die wedstrijd krijgt een plek in de tweede voorronde van de Europese Conference League. En VV Muntendam bestaat dit jaar 100 jaar. De voetbalclub werd in 1926 opgericht en in 1955 promoveerde de club naar de noordoostelijke eerste klasse. Tegenwoordig speelt VV Muntendam afwisselend in de derde en vierde klasse. Nanco Boddema zette in 1957 zijn eerste stappen op het veld van VV Muntendam.
7: Je mag met 9 jaar lid worden en ik was het nog nooit. Want het toenmalige bestuurslid Lenze Beuken, maar ik gaf een paar toestemming. Ik mocht met de pupil naar Noordbrauk op fietsen. Ik zei er nog voor mij, ik moest aan de binnenkade rijden naar mijn moe, bij Jan Vaster, die was een pooie roder als mij. En zo ging ik met 2 teams nog aan de pupil Noordbrauk en door mijn eerste wedstrijd gespeeld. Uitslag 1-1, ik word het nog.
4: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Mark, kriegen we nog het weer van Harma.
8: Droog kan verspreid over de provincie Po buitenvuur, maar de zon laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 11 tot 13 graden. Vanoven verdwijnt de buien kloot op. Vannacht neemt de bewolking weer toe en later wordt de kans op buien weer groter, met zo'n 5 tot 7 graden als minimum. En buiten brengt buien mogelijk met hoogel en onweer. Met een motige zuid-zuidwestenwind wordt dat 10 tot 15 graden.
3: Het is 5 minuten over 9:30. Als ik zeg een bakje patat, Mark, is er al zin in of nee?
2: Nou, nog 1 bak.
3: Echt hoor?
2: Ja.
3: Ik zal hem wel lusten. Maar het zijn volkers ook. Die gaat namelijk door Zuidbrauk. Er is grote patat. En Stefan Bleker, die pro ons bij over de FC.

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Wie gewoon patat eten. Ja, het is 9:40. Mark Bogema, die had er nog geen zin in. Petra, lust toe, want bakkie of nee?
1: Oh ja, lekker hoor.
0: Ja, kijk, dat dacht ik wel. Martijn Volkers, avond is al op.
2: Nou, ze steek je net de stekker in het stopcontact. Dus de, ze groeit straks eerst de friet in het vetkist van Stel.
0: Ja.
2: En dan, dan hopen we dat dat er snel wat is. Want ik ken, nou ja, mag die smeren ze wat de vrouw. Maar voor de rest ken ik op het moment van de dag, vanaf de uur of tien, ken ik wel bij Ivri Patale.
0: Ja, de wist er in Zuid-Brouw wel grunnige eerappeltelers die hem te maken met een eerappel overschot. En Anne Willem, die heeft er veel last van. En die heeft hem ooit beloofd bij ons, dat is even van, dan ga ik grote patat bakken. Ja, en belofte hem ook schuld.
2: Ja. Want hij zei net tegen mij, Anne-Willem Dallinga, hij zei van, ik heb beter te grote mond aan. En zo is het eigenlijk wel, hè, Anne-Willem?
3: Ja, ik heb gezegd dat we gratis patat gingen bakken. En toen kwam Mark Begema met het idee van, dat gaan we gewoon even doen. Ik zei, nou, gaan we organiseren, een open dag erbij en patat bakken. Je kan je eigen aardappels hier snijden, dan kan je patat van bakken.
2: Dus, dus als mensen niet komen, ze moet nog wel even naar de bak, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. Hallo.
2: Toen was niet al die aardappels zelfs niet.
3: Nee. Daar hadden we niet zoveel zin in.
2: Want, we zeiden het net al even, van boer in Broeder zijn ook hier in de provincie en de last van. Hè? Er is eerappel overschot, door hem je ook met de man.
3: Ja, dit is vooral de frietindustrie, zeg maar, waar overschot is. Er zijn gewoon veel te veel aardappels en er te weinig vraag naar friet. En dat resulteert in de prijzen van nul. Dus of we nou 1000 ton hebben of 100 ton, is altijd nog nul.
2: Ja, schiet niet op.
3: Schiet niet echt op, nee.
2: Hoeveel is die nog liggen?
3: 1400 ton.
2: Godverdorie, dat is een beeld.
3: Ja, dat is waar ik gezegd heb. Hoeveel miljoen bakjes patat is dat? Ja, heel waar in ieder geval. Ja. Ja.
2: Maar doe best een man die zit niet bij de pak neer, zeg maar. Doe max van een nood en deugd en dacht van, dan mag ik er direct. Ja, het is niet anders. Ik mag er maar wat moois van.
3: Ja, nee, we maken er gewoon een gezellige dag van. En het is niet zo dat we die 1400 ton hier gaan bakken. En ik denk als we 1000 kilo bakken, dat al heel, heel veel is. Maar het is leuk. Het wordt mooi. We maken er gewoon een gezellige dag van. En het is niet zo dat we die 1400 ton hier gaan bakken. En ik denk als we 1000 kilo bakken, dat al heel, heel veel is. Maar het is leuk. Het wordt een mooie dag. Dus
2: Ja, en want open dag erbij, mensen kunnen ook even kijken van wat voor bedrijfsherst. Is het een parcoursje ook mogelijk voor kinderen, zag ik, die met trekkers in rond kunnen rijden. En een kind pruimen en boeren leempjes voorstellen.

0: Max daar gewoon wat moois van eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, we hebben alle machines voor de aardappelen. We gebruiken de aardappelteelt daar weer staan. En ja, springkussen erbij. De boerderijwinkel is open. En ja, we maken gewoon een leuke dag van. Open dagje, ja.
0: Eerste mensen die bij je al binnen, eigenlijk, je bent bij je te vrouw toch? Om 10 uur als ze echt, hè, eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk om 10 uur, ja. Maar ja. Om 10 uur beginnen we patat te bakken, dus dat was de bedoeling, ja.
0: Ja, dus die mensen, die man, nou, die kent alvast wel eerappels niet, dus daar kennen ze in elk geval meer aan de slag. Hoe groot was de teleurstelling dat maakte van Town de eerappel maakte in Steurde?
1: Ja, de signalen waren natuurlijk in het hele teeltseizoen er al een beetje. Maar ja, je gaat aan die hendel ernaar. Je doet alles eraan zeg maar, om toch nog een plek ervoor te vinden. Maar zelfs AVB lukte niet. Nou, en ja, nou ja, nou wordt het veevoer of biogas. Daar gaat het nou heen.
0: Ja, en toen zei het net, mijn inschatting is, of onze inschatting is, Fonkio wordt nog nooit veel beter.
1: Nee, dat denk ik niet. Het areaal krimpt wel wat, maar er zijn zoveel voorraden. En als, vooral als de export naar Azië niet weer op gang komt, dan ben ik bang dat er nog weer te veel aardappels zijn. Het ligt eraan, als we een heel droog jaar krijgen en dat er te weinig aardappels groeien, kan het ook in één keer de hele andere kant weer op gaan hoor. Hoeft niet negatief te zijn, maar ja, het is zoals het is.
0: Het is zoals het is. We gaan even kijken of er al mensen ook in de korren binnen. Ik zucht nog geen beweging, maar de barrel komt wel een beetje op gang. Ik zucht hier een maan lopen. Ik zeg, goeiedag. Je komt ook even kijken van Doren.
2: Duitsland.
0: Je bent van Duitsland?
2: Ja.
0: En je ziet daar...
2: Urlaub.
0: Urlaub?
2: Ja.
0: Ons, machen Sie patat?
2: Friet.
3: Ob du Pommes
2: machst.
0: Pommes, ja?
2: Manchmal.
0: Manchmal, oké, okay, manchmal. Dus ik ben zelfs Duitsers hier vandoor.
4: Speciaal voor de patat. Omdat vergeet je dat
0: ook patat.
4: Ja, zoenige poort is die Duitsers. Ja. Die denken groot. Dankjewel Martijn. Hartstikke lekker. En mensen komen zelfs uit Duitsland. En ook vast en zeker uit Zoutmeer. Jan Henke Groot.
5: Op stroot is het mooi. Hou is het kom minder. Die slogen kreeg nogal een plakje worst.

0: Hot Chocolate Girl Crazy op Radio Noord. Voor mij is het 10 minuten voor 10. En wie gewoon door morgenmiddag 2:30. Het klassieke tijdstip voor de voetballiefhebbers. En dan worden alle wedstrijden in de Eredivisie tegelijk speelt. Het is de laatste ronde namelijk. En de FC speelt in Almelo tegen Heracles. En Stefan Bleker is door morgen bij. En ik heb hem nou aan de telefoon. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, gisteravond in Noord Vandaag had je het item ook gemaakt. Puntje heeft de FC genoeg. Maar zoals Tom van Bergen zei, ja, we gaan voor de volle winst.
1: Ja, en eigenlijk mag dat ook helemaal geen probleem opleveren, hè, voor FC Groningen. En dan kijk ik puur even naar hoe Heracles het doet de laatste tijd. Hè. De laatste 10 wedstrijden. Daarvan hebben ze er 8 verloren, 2 gelijk gespeeld. De laatste 4 wedstrijden hebben ze niet eens een doelpunt weten te maken. Missen ze ook nog een aantal spelers morgen. En ja, volgens mij gaan er morgen ook alleen maar spelers spelen bij Heracles, hoorde ik. Die volgend seizoen nog bij de club onder contract staan. Dus ja, dat moet toch eigenlijk een walkover worden voor FC Groningen, als we het eventjes sec bekijken.
0: Even daar naartoe naar Heracles, want hier kijk ik wel van op. Van alleen spelers die volgend jaar nog bij de club spelen. Het is ook vaak zo, dat zo'n laatste wedstrijd, dat dan ook mensen afscheid mogen nemen. Dat is daar niet aan de orde?
1: Nou, je moet het denk ik een beetje vergelijken met toen FC Groningen gedegradeerd was. He, en dan speel je natuurlijk nog een aantal wedstrijden. Maar de geest is natuurlijk al lange tijd uit de fles.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat Groningen toen de laatste thuiswedstrijd, en dat was vanwege alle ongeregeldheden, in een lege Euroborg. Maar zij speelde toen tegen Sparta. Ja, het is eigenlijk kansloos. En Sparta won die wedstrijd met 5-0. Nou, Groningen verloor toen natuurlijk ook echt elke wedstrijd. Ja, het is wel een beetje klaar. En natuurlijk hoor je Le Queen zeggen van, zij willen het seizoen op een soort van goede manier afsluiten. Maar neem van mij aan, dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, nou die is duidelijk. FC Groningen wint morgen. Dat betekent dat zij, ze staan nu op plek 9. Dan ook afhankelijk van de andere wedstrijden natuurlijk.
1: Ja, nee, dat wordt natuurlijk wel heel leuk. Hè? Want Groningen kan nog tegen Twente, kan nog tegen NEC. En zoals het er nu uitziet, kunnen ze nog tegen Ajax spelen. Ajax staat op dit moment 5e. Nou ja, als het allemaal zo blijft staan, hè, dat is best wel mogelijk. Ajax gaat op bezoek bij Heerenveen. NEC ontvangt Go Ahead Eagles. Nou, dat is ook natuurlijk wel te doen, zou je zeggen, hè, voor NEC.
0: Mm-hmm.
1: Helemaal omdat Go Ahead Eagles al uitgevoetbald is. Nou, Heerenveen wil graag het thuisvoordeel hebben in de play-offs. Zij spelen dus ook nog ergens voor. En Twente moet op bezoek bij PSV. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel een wedstrijd, hè, wat best wel spannend kan worden.
0: Ja.
1: Dus dat is heel leuk. Blijft alles dus zoals het nu is. Ja, dan gaat Groningen komende donderdag op bezoek bij Ajax in Volendam.
0: Ja, en alle scenario's zijn mogelijk. Kijk je naar Twente PSV. De PSV-supporters zullen het prima vinden als PSV verliest. Want dat betekent dat Twente die derde plek heeft. En dan kunnen ze Ajax een loer draaien. Daar zijn ze al heel blij mee daar in Eindhoven. Peter Bos daarentegen, die zal zeggen, niets mee te maken. Natuurlijk wil ik deze laatste wedstrijd ook winnen.
1: Ja, en ik denk die spelen ze ook wel, Marcel, eerlijk gezegd.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar wat dan ook nog weer interessant is, en ik vraag me af hoe dat gaat, is dat Volendam zomaar nog play-offs kan spelen om na competitie. Dan krijg je een bizar schema in Volendam. He, want dan speelt eerst Ajax komende donderdag in Volendam. Dan speelt Volendam zelf zaterdag de finale wedstrijd van de play-offs. En voor promotiedegradatie dan op zondag.
0: Mocht Ajax winnen.
1: Ajax daar weer moeten voetballen. Als zij winnen inderdaad, hè, zoals het nu uitziet van Groningen. Dus ja, dat veld is dan volgende week maandag goed naar de knoppen waarschijnlijk.
0: De mensen die het voetbal niet volgen, die denken, wat gaat hier in vredesnorm over? De mensen die wel voetballiefhebber zijn, die zitten morgen op het puntje van de stoel.
1: Ja, dat denk ik wel. iPadje erbij en ja, continu een beetje in de gaten houden hoeveel het ook op de andere velden staat. Hè. En dan is zo'n schakelprogramma van ESPN natuurlijk ook hartstikke leuk. Hè. Dan, dat wordt smullen, denk ik, morgen.
0: Dat wordt absoluut smullen. Maar het schakelprogramma dat staat op. Maar daarnaast natuurlijk de radio aan. Met commentaar vanuit Almelo van Stefan Bleker. Dat luisteren we allemaal.
1: En van Elwin Baas, want hij wordt dus niet volledig live uitgezonden. Dus wij hebben besloten om dat wel op de radio in ieder geval te doen.
0: Heel goed. Met je beide dus. Succes morgen.
1: Ja.
0: En
1: bedankt.
0: FC, dankjewel Stefan. Hier zijn de Stones in de Stars. Okay,

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everys in Zuid-Laren.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 10 uur.
18: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit... moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt... maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat... is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam... en een synagoge in Rotterdam... en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld... keerde een groep demonstranten zich tegen de politie... waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man... maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan... om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menzies 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
21: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep.
21: Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
26: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
27: Radio Noord.
28: Noord en Ommeland.
29: Met Marcel Nieuweweg.
30: In dit uur van Noord en Ommeland speelden we straks de weekquiz. Maar we beginnen, zoals altijd, met deze dag met Pieter de Hart.

0: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Het is 10:10. Ik zeg goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Het is vandaag de 16e mei 2026.
1: Zo is het.
0: Wat gebeurde er zoal?
1: We beginnen op 16 mei 1920.
0: Heel lang geleden.
1: 1920 was er een vliegshow op het vliegveld in het stadspark, in de stad. Nou ja, een vliegveld moet je niet te veel bij voorstellen. Dat was een veredeld weiland. Maar toch, we hadden een vliegshow destijds. Terwijl er pas, want ik heb het nog even, de datum nog even opgezocht. Pas in 1903 gingen de gebroeders Wright voor het eerst de lucht in. En in 1920 hadden wij dus een vliegshow hier op een vliegveld. Maar dat ging niet helemaal goed. Er was een ongelukje en een passagier, mevrouw Nanninga uit Loppersum, die liep daarbij een dubbele beenbreuk op.
0: Oei, en een vliegshow, wat moet ik me voorstellen? Hoeveel vliegtuigen waren daar?
1: Nou, een stuk of 5 misschien. Maar het was, kijk, in die tijd, wie had dat nou gezien?
0: Nee,
1: eigenlijk van dichtbij.
0: Nee.
1: Weinig mensen, dus heel bijzonder. Maar korte tijd later werd ook dat vliegveldje weer weggehaald.
0: Ja.
1: Het was nog een beetje aan de vroege kant, denk ik. We gaan naar 1958, toen werd geboren een man, dus wij moeten hem van harte feliciteren. Dat is Michiel Hoogeboezem.
0: Kijk.
1: Werkte, ik noem een paar grote hoor, werkte met Mick Jagger, werkte met Prince, werkte met De Dijk, werkte met Jan Akkerman, werkte met Ten Sharp, met Normaal, met Is Ook Schitterend en met ons hier allemaal, want hij was gewoon radiotechnicus bij Radio Noord.
0: Ja.
1: Ja. Leuke man. Bijzondere man.
0: Ja. Een absolute vakidioot. Die is enorm veel. Ja, mooi. Komen we straks nog even op terug.
1: Goed. 16 mei 1967 werd nog iemand geboren. Of eigenlijk twee. Maar dat leg ik zo uit. We feliciteren van harte Erik Hulsinger.
0: Kijk.
1: Die hier zoveel voetsporen heeft liggen.
0: Is een broer,
1: die hier verslaggever was. Ja. Redacteur was. Prachtige column schreef, op Radio Noord op stap ging met Wiebe Kleinstra. Samen vormden zij de Noordmannen. Wat kan ik er verder nog zeggen? Nou, toen hij 17 was, kreeg hij ineens te horen, toevallig. En het was eigenlijk was notabene de schuld van Ede Staal. Die praatte een beetje zijn mond voorbij, maar die wist helemaal niet dat dat een geheim was. Maar het bleek dus dat Erik had een broertje. Had een tweelingbroertje, een een-eijig tweelingbroertje, wat hier in de provincie woonde, Peter Annema. En toen kwam dat hele verhaal uit. En dat is eigenlijk het verhaal van zijn leven.
0: Ja.
1: Het is dus dat iemand, dat twee van die jongetjes bij de geboorte uit elkaar zijn gehaald. En dat had natuurlijk nooit gemogen. En het is ook de frustratie van Erik. Aan de andere kant, ze hebben elkaar gevonden. En het zijn fantastische broers en... Dat is toch een rijk bezit.
0: Absoluut.
1: En dan tenslotte nog een sterfdag. En wel in 2003, 16 mei, overleed journalist Fred van Garderen. Als je dat nog iets zegt. Fred schreef over radio en televisie voor het Nieuwsblad van het Noorden. En Fred was was heel kritisch op ons.
0: Ja?
1: Ja, was heel kritisch op ons.
0: Wat deden wij niet goed?
1: Nou, ja, dat voert misschien een beetje ver om dat hier te doen. Maar hij vond dat wij af en toe wel eens wat leukere programma's konden maken. Was er niet altijd. Aan de andere kant, als we een compliment verdienden, dan gaf hij dat ook wel.
0: Ja.
1: Dus, maar Fred was wel een bijzondere.
0: Haatliefde.
1: Ja, haatliefde, dat was het. Ja. Maar wel iemand die bevlogen zijn vak bedreef. En zijn vak was tenslotte televisiejournalistiek.
0: Ja, en dan moet je kritisch zijn.
1: Zeker. En hij overleed in 2003, want hij kreeg kanker. En dat was pijnlijk. Hij schreef daar nog een mooi boekje over. De smaak van kanker heette dat in 2003. Ja. Ik heb gekozen voor een verhaaltje. Dat kwam naar voren op 16 mei 1998. Waaruit blijkt dat Groningers het minst van alle Nederlanders in het loonzakje krijgen. En niet zomaar een beetje minder, maar het ging destijds liefst om 8000 gulden minder. Wij kregen hier 38.600 gulden gemiddeld. dat is best veel. Ja. Maar als je rekent dat we hier natuurlijk wel wat dikke salarissen hadden van de universiteit of van het ziekenhuis soms met specialisten. En dat je dan op zo'n... wij stonden er het slechtst voor van alle Nederlanders. En ik heb natuurlijk ook in dat stukje gekeken van hoe is dat tegenwoordig? Nou, het is nog net zo. Het is nog erger geworden. Ja. We staan 10.000 euro achter, gemiddeld, op de beste verdieners. En die wonen in Noord-Holland.
0: Ja, dat is een gemiddelde van 46.500 euro, zie ik hier staan.
1: Ja, ja. En wij zitten op, ik geloof,
0: 26.000.
1: 36.
0: Oh, 36, excuus,
1: ja. Ja. Ja. Ja, en dan denk je...
0: Ook wel bijzonder om te zien trouwens dan. Maar dan is het eigenlijk hetzelfde bedrag wat het destijds in guldens was. Dus dat de inflatie precies ook zo, toen wij ooit begonnen, was 1 euro was 2,20 euro. En nu is dat dus hetzelfde bedrag wat er toen...
1: Ja, hebben we wel bijna 30 jaar over gedaan. Maar dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat blijft een beetje... Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, de huizen zijn hier veel... Het leven is hier een stuk goedkoper dan in de Randstad.
0: In het leven, ik wil veel gold...
1: Zo is dat. We hebben hier zo'n mooie provincie.
0: Om Alex Vistering te citeren: voor geen gold wil ik ruilen voor de stad met mensen.
1: Zo is het. Mooi. Hij heeft die mooi gezegd.
0: Ja, dat dacht ik ook. Hey, we gaan nog even terug naar wat jij net zei, hè? Die collega van ons.
1: Michiel Hogeboezem.
0: Juist.
1: Jarig.
0: Groten der aarde gewerkt.
1: Absoluut.
0: En je hebt net een hele mooie rij opgenoemd. Ten Sharp heb jij nog niet genoemd.
1: Die hadden een hitje.
0: Ja.
1: Met dank aan producer Michiel Hogeboezem. Met...

0: Noord- en Ommeland.
1: Weekquiz.
2: Zit hier de kloven, het is 20:20. En Petra die het de weekquiz bedocht. Ja, het is al een paar dagen vanaf woensdag. Feest in bepaalde plek in onze provincie. Op meerdere plekken is trouwens feest. Maar waar hier bedoeld wordt, gaat het over de Snikkerweek.
1: Ja, voor de 33ste keer wordt die al gehouden.
2: Kijk aan, ja. Dus als je gek bent op historische schepen, shanties, zeemansmuziek, dan moet je er zeker wezen.
1: Ja, maar ja, waar moet je dan wezen, hè?
2: Ja, welke plaats is dat?
1: Nou, we hebben meer keuzevragen. Dus A, is dat in Stadskanaal? Is het B, in Musselkanaal? Of is het C, in Delfzijl?
2: Ligt alle drie in het water.
1: Ja. Ah, maar zo moeilijk is het niet, toch?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nog een keer. A.
1: Stadskanaal.
2: B.
1: Musselkanaal.
2: C.
1: Delfzijl.
2: 050-3188-288. Wat kennen ze winnen trouwens?
1: Oh, een paraplu.
2: Ja, die kennen we wel gebruikt.
1: Ja, denk ik ook wel, ja.
2: Dit weekend in het rood goud. De eerste rij de deur komt. Die krijgt zo'n paraplu, mits je het gooie antwoord wordt.

0: Kapsalon Anita, Erwin de Vries.
1: Weekquiz.
0: Ja, gewoon een weekquiz terwijl we veel belt, Petra.
2: Ja, heel veel. Alle lijnen vol, appjes stromen binnen.
0: Kijk eens, ja, helemaal ramvol. Maar de eerste die de deur was, is Henk Gloosburg uit Pekel. Mooi, Henk.
3: Morgen.
0: Goedemorgen, ja, goedemorgen, Henk. Als ik zeg Pekel, dan heb ik drijfrogen. Nee?
3: Ja, yes, vertel.
0: Ol of boom?
3: Ol.
0: Ol Pekel. Kijk aan, door bij Noordster in de buurt.
3: Juist hem.
0: Bist ook fan van Noordster of nee?
3: Oh nee, maar ik ben geen fan, maar ja, ik maak wel een keer zo. Vind het mooi.
0: Ja, kijk, hartstikke goud. Hé, bist ook een beetje gek op bootjes?
3: Ik ben gek op bootjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Waar vindt die snikker weet en ploos? Weet je dat?
3: In Musselknol.
0: Op Musselknol, zegt hij. Ik kijk even naar de jury, hoor. Gefeliciteerd, het is helemaal goud.
3: Dank je wel.
0: Dat betekent dat een paraplu die kaart opkomt. Bist er wel eens geweest, Pieter Snikkerweek?
3: Wat zegt u?
0: Bist er wel eens geweest, Pieter Snikkerweek?
3: Ik ben er wel geweest. Ik vraag ook bij die Shanti-coördinator. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, mooi is dat, hè?
3: Ja, gaat het maar.
0: Ga je dit weekend nog hier of nee?
3: Dat was wel een broeding naar hem vanmiddag.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan elk die doorloopt, die zucht niet dat ze zeggen van verrek Henk. Toen was vanmorgen toch die weekquiz won. En dan zit
3: ja,
0: toen
3: zei... en die paraplu erbij.
0: Ja, kijk, hartstikke goed. Nou, ik weet niet of die paraplu dan al binnen is, maar hij komt nee. In elk geval dien kade op richting Ol Pekel.
3: Ja, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Gefeliciteerd en een goud weekend.
3: Ja, goed weekend, hè.
0: Mooi.
3: En bedankt. Doei.

0: Hey, waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Even over half elf, tijd voor het Leerste Nijs met Mark Bogema.
16: Goedemorgen. Bij een kruising op het industriepark in Leek zijn drie voertuigen op elkaar gebotst. Het gaat om een busje en twee personenauto's. De inzittenden worden nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Wel raakten de voertuigen flink beschadigd. De politie onderzoekt hoe het al ongeval precies kon gebeuren. De bestuurder die in de nacht van donderdag op vrijdag bij de Punt door een afzetting reed, is een 18-jarige Groningse. Ze had een wegafzetting over het hoofd gezien. De jonge vrouw raakte niet gewond, maar werd wel meegenomen naar het politiebureau omdat ze werd verdacht van rijden onder invloed. Ook kreeg ze een rijverbod opgelegd. De gemeente Groningen gaat haar beleid rondom openingstijden van winkels volledig evalueren. Dat zegt wethouder Philip Broeksma naar aanleiding van vragen van D66. Onlangs verloor een supermarkt in Hoogkerk een rechtszaak over een verruiming van de openingstijden. Die super wilde de deuren graag om 8 uur 's ochtends openen. Volgens de huidige regels mogen winkels in de gemeente pas om 12 uur open. Die regeling stamt uit 2021, toen de gemeenten Ten Boer en Haren onderdeel werden van de gemeente Groningen. Volgens Broeksma wordt die regeling later dit jaar of volgend jaar opnieuw onder de loep genomen. Nog altijd hebben Groninger aardappeltelers te maken met een

0: aardappeloverschot. Als gevolg van een perfecte oogst kunnen veel boeren hun aardappelen nu niet kwijt. Zo ook boer Anne-Willem Dallinga uit Zuidbroek.
1: Dit is vooral de friedenindustrie, zeg maar, waar overschot is. Er zijn gewoon veel te veel aardappels en er te weinig vraag naar friet. En dat resulteert in de prijzen van nul. Dus of we nou 1000 ton hebben of 100 ton, is altijd nog nul.
0: Dallinga heeft nog 1400 ton frietaardappelen over. En weggooien is zonde, dacht hij. En dus deelt hij vandaag gratis patat uit. Daarvoor kunnen patatliefers tot 5 uur vanmiddag terecht op Spitsbergen 4 in Zuidbroek. En de vrouwen van Dr. Anders Vijfje hebben de eerste kans op het kampioenschap niet benut. De tweede wedstrijd in de play-offs om de titel werd in een bomvolle struikhal in Groningen met 6-3 verloren van Futsal Haaglanden. De beslissende wedstrijd is volgende week wederom in Groningen. Vijfje kwam nog wel op gelijke hoogte na een 3-0 achterstand. Meer zat er gisteravond niet in, zegt aanvoerder Laurien de Jonge.
2: Als we gewoon rustig aan de bal gaan voetballen, dan hebben we een goed plan en dan kunnen we dat ook goed bestrijden. We komen er voetballend gewoon 3 keer goed uit en dan komen we denk ik verdiend op 3-3. Maar ja, je maakt het jezelf gewoon zo ontzettend moeilijk. En dan kost het inderdaad gewoon wel heel veel energie om die 3-3 gelijk te maken. Dan krijg je een 4-3 om de oren. Nou ja, dan heeft er misschien ook al wel heel veel energie gezeten in die 3-3 gelijk maken. Ja, en dat merk je dan wel, dat je misschien wat energie tekort komt nog in de tweede helft.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Mark. Krijgen we nog het weer van Harma.
4: Vroeg kwam verspreid over de provincie in Pool buitenvuur, maar de zon laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 11 tot 13 graden. Vanochtend verdween de buien kloot op. Vannacht neemt de bewolking weer toe en later wordt de kans op buien weer groter, met zo'n 5 tot 7 graden als minimum. En buiten brengt buien mogelijk met hoogel en onweer. Met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 13 tot 15 graden.
3: Te koop kleding, speelgoud, antiek meubels, huisrood, bouken, brokant, curiosa, planten, apmol, bi. De opritverkoop in Beurkom Nij. En Martijn is onderweg.
5: Hup de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: Raamdecoratie op maat gemaakt.
8: Timpweg.
7: Eigen productie- en montagedienst.
8: Timpweg.
7: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
5: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
9: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shop lekker.
6: Ga nu naar koken en wonen.
10: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
6: Ga nu naar koken en wonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
11: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
13: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.

0: voor 11 en we gaan naar Beukum Nijven. Als je de honden van Snoesteren, je bent op zoek, dan heb je wat brokante antiek meubels. Alles verkopen ze door bij de oprit verkoop. Zit er wat voor die tussen, Martijn of nee?
1: Nou, ik heb gisteren net Uzo opruimd. En ik heb al een
0: mag niks meer nemen.
1: Een bult klooien wegbrand naar het leger der zeils. En ik heb nog een paar deuzen staan die nog naar de kringloop. Dus ik kan me nooit te veel op de hals houden. Maar als er mensen binnen die wel die liefhebberij hebben om te zeggen van nou, ik gooi hem aan de snoesterij en ik wil hem bijvoorbeeld een klokje kopen van een antieke klokken, stel je hier bijvoorbeeld. Binnen mensen die kennen nog, als ze willen leren skielen, dan stel je nog een paar skielers. Dus er is van alles hier te kopen. Er zijn allerlei adressen hier in Beukum Nijen aan de lange, eigenlijk de lange stroden waar ze deur binnen. Marianne Kuipers, want ja, brokante markt hier, veuren ja. Allerlei woningen.
2: Ja. Er doen zo'n beetje 28 woningen doen er mee. En we hebben het gezorgd dat er overal vlaggetjes hangen. En dat iedereen dan kan zien waar ze heen moeten. Dus en de aanloop is eigenlijk best wel redelijk. Er komt al allemaal auto's die stoppen. En nou, de fietsers komen langzamerhand ook wel aan. En voor iedereen zit er eigenlijk wel wat bij. Voor wat je tenminste kan zien bij ons.
1: Ja, en want jullie staan hier met een aantal buren bij elkaar, hè?
2: Nou, wij, toevallig drie buren, zeg maar 126A, 126 en 128, die verkopen toevallig allemaal. En ik heb wat kennissen erbij, die zeiden van, mogen wij ook komen staan? Nou ja, gezellig, kom er maar bij.
1: Ja.
2: En er is echt, je kan niet van opnoemen of het is er wel, van platen tot kleding, tot speelgoed, tot klokken, boeken, je kan het niet opnoemen of het is er allemaal. Ja. En er is inderdaad veel animo. Ja, veel animo. Ja,
1: is het voor jou ook een beetje stiekem misschien ook wel te zeggen van nou, heb ik op aanleiding om nu eens een beetje op de rum of niet?
2: Nou, een beetje wel, eerlijk gezegd. Ja, toen de zolder leeg kwam, toen dacht ik van, ik hoop ook dat het allemaal wegkomt.
1: Ja,
2: ja, zeker.
1: Ik heb bijna wel elke week brokante markt. Ook, ja, als je ziet wat je hier af en toe op de hals haalt.
2: Dan kan ik het elke week wel neerzetten. Ja, ja, ja, want je blijft toch spullen verzamelen. En als je bezig bent met opruimen, dan merk je wel dat het handig is dat het een keer weer wegkomt.
1: Ja, want die ongeveer iets meer dan 20 adressen, hè, die met elkaar meedoen, hè, eigenlijk. Van, ja. Hoe komt dit tot stand? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, door de dorpsvereniging is dat bezorgd. Die begon daarmee van, zullen we dat weer eens een keertje oppakken? Jaren geleden, toen de school er nog was, hadden we elk jaar een rommelmarkt bij school.
1: Ja, en die school is er niet meer?
2: Nee, jammer genoeg niet. Dat is een mooie sportschool geworden. Maar sinds die tijd dat er niet meer is, hebben we het op een zeker moment, is het heel lang niet geweest. En toen de dorpsvereniging weer begon, weer echt aan het opbouwen waren, dan hebben ze gezegd, we gaan weer van alles organiseren. En dit was een van de dingen erbij die ze zijn gaan organiseren.
1: Yeah.
2: En dat is eigenlijk voor het eerst weer, ja, het is verleden jaar denk ik ook geweest, maar
1: moet er weer op gang komen, als ik dat zo hoor.
2: Ja. En er was echt heel veel animo voor. Iedereen die begon wel van, dat doen we aan mee.
1: Ja. Dus goed te horen. Nou, dan gaan we eens even kijken wat hier is. Want ik zeg hier nou wat mensen die aan de scharrelderij bent. Goeiedag, meneer.
3: Goeiedag.
1: Heb je al wat van wat je kind bekoren?
3: Nou, niet helemaal. Maar ik denk die banaan, is dat kunst? Kunst of is dat
1: of zal dat echte banaan
3: zijn? Ja.
1: Maar even naar de snoesterij?
3: Even snoesterij. Even kijken of er wat leuks tussen zit.
1: Ja, ben je nog specifiek nog wat op zuik?
3: Nou, wat mooie schaaltjes.
1: Mooie schaaltjes. Ja. En wat is dan mooi? Want dat is natuurlijk een rekbaar begrip.
3: Praktisch vooral. Ja, ja, dat.
1: En verder? Wanneer ik ook nog een paar bouken? Of zeg je van, dat slooi ik over dit keer?
3: Nee, bouken als een beetje nieuwer zijn. Of mooie kiekboeken, dan is het ook wel mooi.
1: Ja,
3: een beetje gereedschap natuurlijk, hè?
1: Ja, want je bent van de klusterij?
3: Ik ben van de klusterij, ja.
1: Zou je nog specifiek gereedschap?
3: Nee, het is altijd een beetje kijken wat je nodig hebt. Ja.
1: Precies. Kom je hier uit Durp of niet?
3: Veendam.
1: Oh, dus nooit zo ver.
3: Nee, dat is vlak in de buurt.
1: Nee, dus en dan toch even kijken wat er te vinden is, zeg maar. En als we naar dit toveltje kijken, staat hier al wat je kan bekoren?
3: Nee, niet echt. Je moet oppassen dat je niet te veel troep mee naar huis neemt, hè? Want dan moet je weer kwijt later.
1: Toen zit ik ook meer. Dus, nou ja, en als mensen wel daar ruimte hebben voor nog wat verzomel van allerlei pluimage, dat kan hier nog tot een uur of drieën in Beukum Nijen.
0: Dankjewel, meteen.

0: Miles Smith en Nile Horan, Drive Safe hier op Radio Noord. We begon weer tienduizenden gren. Maar dit moet net in baas. Maar Lot en Titus van de podcast Groningen Geschiedenis mag namelijk ook keutere actuele aflevering. En toch om het toch over hebben aan de telefoon heb ik Marlot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we houden deze kortere afleveringen, genaamd Tussentijds, precies in.
1: Nou, we waren begonnen met één keer in de twee weken zo'n hele lange aflevering releasen. En daar hebben we eigenlijk zoveel plezier in dat we dachten we willen naar één keer per week. En toen zijn we op zoek gegaan naar een ander format om die langere afleveringen aan te kunnen vullen. En dat is tussentijds geworden. Ja. En daarin bespreken we dingen die we hebben gezien, gehoord, gelezen of ervaren op het gebied van Groningen of geschiedenis. En dan nemen we allebei twee onderwerpen mee. En daar mogen we dan 5 minuten over praten.
0: Kijk, en een van die onderwerpen die de nieuwste aflevering aan bod komt is de Vrouwenmars in 1945. Ja. Hoe kwam jij daar recent mee in aanraking?
1: Nou, ik kende dat verhaal al heel lang en had daar ook al van alles mee gedaan. Ik heb er in mijn colleges ook al veel aandacht aan besteed. Maar er is een film gemaakt over die Vrouwenmars. En ik ging naar de première van die documentaire in het Forum. En dat is een documentaire die is gemaakt door Ted Alkemade. Hij is een kleinzoon van een van de vrouwen die mee moest lopen in die mars aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn oma heette Nonnie van Doorn van den Bosch. En hij heeft samen met zijn broer Bob Alkemade en zijn nicht Ika van Doorn een documentaire gemaakt. En ik wilde die documentaire natuurlijk heel graag zien. Dus ik ben naar de première geweest in het Forum. En daar heb ik over verteld omdat ik die documentaire zo ontzettend indrukwekkend vind.
0: Ja, even heel kort, hè. Wat hield die vrouwenmars van 1945 eigenlijk in?
1: Ja, dat was een tocht helemaal aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die moesten 116 vrouwen lopen die opgesloten zaten in kamp Westerbork vanwege verzetsactiviteiten. En helemaal aan het einde van de oorlog wisten de bewakers in kamp Westerbork eigenlijk niet zo goed wat ze met die vrouwen aan moesten. En toen hebben ze van hoger af hebben ze het bevel gekregen om die vrouwen elders opnieuw uit te leveren aan de dienst. En waarschijnlijk had dat in Leeuwarden moeten gebeuren, maar de vrouwen zelf hadden geen idee. Zij moesten in ieder geval gaan lopen. 3 nachten lang en 4 dagen uiteindelijk van Westerbork naar Grijpskerk. En na 3 ontzettend spannende, enge, nou ja, echt doodenge nachten, zijn ze uiteindelijk vrijgelaten in de buurt van Grijpskerk. En daar zijn ze heel liefdevol opgevangen door de inwoners.
0: Kijk, erg aangrijpend.
1: Ja, het is echt een ontzettend aangrijpend verhaal. Maar het heeft gelukkig wel een goede afloop. En dat maakt het wel ook wel een heel bijzonder verhaal om te vertellen. En ook een verhaal wat ik heel geschikt vind om ook aan kinderen te vertellen. En dat is ook de reden geweest dat ik er een lesbrief over heb gemaakt voor de bovenbouw. Dus nu ik je toch aan de telefoon heb, even een klein beetje reclame voor die lesbrief. Die is gratis te downloaden via www.vrouwenmars1945.nl. En dat is dus echt heel fijn educatief materiaal voor de bovenbouw van de basisschool over deze vrouwenmars.
0: Goed, dankjewel Marlot. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Insgelijks bedankt.

0: vier minuten voor elf. Dat betekent dat een stokje daarmee overgenomen gaat worden. Dus Sergei.
1: Mooi.
0: Mooi,
1: Mio. Mooi.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ben gewoon veel met muziek bezig. Onder andere vandoor op vinyl.
0: Ja.
1: Ik heb een tasje met. Er zit maar een ploor in.
0: Oh,
1: dan
0: ga ik keus?
1: Dan twee met. Maar de andere, hij heeft Petra metgenomen.
2: Ik heb ook één mee.
1: Collectie.
0: Serieus. Even kijken. Doe even Nick en Simon.
2: Ja.
0: En we... En doe? Imka?
1: Imka. Vanwege haar 84...
0: Geweldig, maar dit was... dit was een hele jonge Imka, of nee?
1: Ja, jongen 80.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. En welke ploeg bent het, hè?
1: Ik gof haar Kreet aan. Behoorlijk onbekend nummer, maar wel mooi nummer.
0: Griekse sfeer.
1: Ja, Griekse sfeer. Dat vind ik belangrijk. Ik wou net wat Petra met...
2: Ik ga voor Oostenwind van Nick en Simons. Een beetje Simon en Garfunkel geluid.
1: Dus ook de warmte of de kolen? Kreta lekker warm, oostenwind is altijd koud.
0: Ja.
1: Nou, waar je wil je zin in hem.
0: Wil je zin in hem.
1: En wie gewoon belde met Thijs, die is groot fan van Harry Styles. En is de night eenmaal maar tweemaal bij zijn concert.
0: Oh, maar hij staat hier 10 keer toch, die Harry Styles? Of nee?
1: Ik weet niet heel veel.
2: Ja, 10 keer. Ja, en Thijs gaat ook echt voor de deur liggen om als eerste naar binnen te gaan.
1: Dus dan ben je er wel één.
2: Hij is een groot fan.
0: Oh,
2: ja,
0: okay.
2: Snap je toch wel?
0: Nee.
2: Oké.
0: Okay. Ja,
1: we gaan het allemaal leuren.
0: Harry Styles.
1: Ja.
0: En meer.
1: Juist.
0: Mooi.
2: Mooi.
0: Ik ga eruit met Bert Harris.
1: Goed weekend.
0: En de Nozems. Waar blijft de zomer? Toepasselijk dit weekend. Mag er wat van?

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg, Groningen.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
11: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Radio Noord.
13: Noord en Ommeland.
14: Met Sergey in het Veen.
16: Thijs, Guide Night, Aymol, maar Twijmol, Noor, Harry Styles, een groot fan dus. En Martijn Volkers, die zucht ze flying, be the fly-in op Knol.

0: Elton John en Dua Lipa met Cold Heart in Noord- en Ommeland. Ja, voor vele fans van Harry Styles is het in sitcom zoiets. De Britse popster die trapt vandoor met zijn Together Tour of in de Johan Cruijff Arena. Dat duurde een night met één show, maar met een reeks van 10 concerten in Amsterdam. Denk je, Harry Styles, wat is dat ook alweer? Nou, je hoort hem vorig hier op Noord voorbij komen. Nog even een stukje om een beetje te wijten van, wel is dat ook alweer? Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Ja, watermelon sugar is... Watermelon sugar. Thanks Harry is een van zijn grote hits die je volk ook op Noord hoorde. Ja, en er wil heel wat mensen op afkomen. En anders van anders boek je als groot artiest ook gewoon 10 shows op m'n riegen. Veel fans stonden al in de online wachtrij voor al die tickets. En wel dat ook, ook zijn best heeft doen. En het is nog gelukt ook, dat is voor de Grunniger Thijs Hensema. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je gaat niet 1 keer, maar 2 keer. Waarom?
1: Ja, klopt. Ja, wij gaan 1 keer zitten en 1 keer staan. Dan heb je gewoon voor alle twee de ervaringen kan je meemaken. 1 keer ga je gewoon lekker zitten. Ga je gewoon lekker kijken, genieten van de show. En een andere keer sta je gewoon bij de staanplaatsen. Kan je springen en helemaal meedoen. En ook gewoon genieten.
0: Ja, want dat is dan een andere beleving. Beide keren.
1: Ja, op zich. Weet je, de show is natuurlijk wel hetzelfde. Alleen als je zit, dan is het gewoon, weet je, dat is ook gewoon leuk. En... Maar als je staat, dan heb je toch de hele ervaring en al die mensen om je heen bewegen en dansen en zingen. En dat zijn gewoon van twee hele andere perspectieven bekijk je dan die show.
0: Ja, en met wie ga je dan? Ga je ook bij de shows met dezelfde mensen?
1: Ik ga zondag met 3 vriendinnen. En ik ga 5 juni ga ik met 2.
0: Oké, wel van hetzelfde clubje, zeg maar.
1: Ja, wel van hetzelfde clubje, ja. Klopt.
0: Nou weet ik, met die grote concerten, en dat is in dit geval ook zo, zijn er mensen die staan daar echt uren of in de online wachtrij of uren ook voor de deur, gaan er zelfs slapen om een goede plek te krijgen. Ben jij er ook zo een?
1: Nou, ik ga zondag, omdat ik dan natuurlijk zitplaats heb, gaan we gewoon in de middag heen. Maar 5 juni gaan wij dus wel al heel vroeg in de rij staan, inderdaad. Om dus vooraan te staan.
0: Want dat kan niet online gekocht worden?
1: Nee, dat kan helaas niet online. Dat is gewoon voor de rij, voor de ingang waar je naar binnen moet. En dan kun je er gewoon in de rij gaan staan. En dan gaat het op volgorde naar binnen. En wie als eerste is, gaat natuurlijk, die staat meer vooraan dan degene die pas later komen.
0: Ja, precies. Dus met de staanplekken, dan is het echt belangrijk dat je er op tijd bij bent om helemaal vooraan te kunnen.
1: Ja, het ligt natuurlijk aan wat je wil. Maar als je natuurlijk helemaal vooraan wil staan, wat wij dus wel graag willen, dan moet je dus wel inderdaad vroeger bij zijn.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat iedereen dat wel wil, Thijs. Hoe vroeg moet je daar dan gaan staan?
1: Nou, wij hebben dus een camping geboekt voor het weekend in Amsterdam. Zodat wij dus die dag van tevoren er al zijn. En dan gaan wij gewoon in de nacht gaan wij weg. Ik denk dat wij rond 5 uur in de nacht gaan wij er ongeveer heen. Ja.
0: En het concert is 's avonds.
1: Het concert is 's avonds, ja, klopt.
0: Dus de picknickmand en allemaal spullen gaan mee natuurlijk?
1: Ja, zeker. Allemaal voorbereidingen. Allemaal eten en drinken en warmhoutspullen. Ja.
0: Bij Taylor Swift heb je de Swifties. Heeft Harry Styles ook zoiets? Zo'n eigen fanclub?
1: Nou, die heeft niet echt een eigen fanclub na, maar je hebt wel altijd fans natuurlijk, die hele erge fans. Ja. Die ook al om woensdag zaten ze er al.
0: Hoe zijn de fans onderling, Thijs? Gunnen die elkaar ook wat? Of is het echt, ik wil vooraan en jij moet opzij?
1: Ja, het verschilt heel erg. Het aantal is inderdaad van, ja, weet je, ik gun het wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van, ja, de mensen die er al vanaf woensdag zitten, dat is een beetje belachelijk. Dat denken mensen dan. Dus die denken dan van, ja, daar gaan we gewoon voor.
0: Ja, dat snap ik. Hoe ben jij zelf?
1: Ja, ik vind wel gewoon de mensen die er als eerste zijn, die mogen ook als eerste naar binnen. Dat is wel zo eerlijk. Dat zou ik ook fijn vinden als ze bij mij zouden doen.
0: Ja. Daar moet je dus op tijd voor echt in de fysieke rij gaan staan. Maar voor de kaarten, voor in ieder geval morgen van het concert, heb je ook in een online wachtrij gezeten.
1: Klopt.
0: Ik zie dat altijd voor me. Dan heb je 6 laptops op een rij en die zijn allemaal ingelogd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe is dat bij jou gegaan? Vertel eens.
1: Ja, dat was een drama. Want wij zaten in de klas, en we gingen al een klasgenoten, gingen we dan gewoon met de laptops klaarzitten. En gingen we in die wachtrij, in de pre-sale was dat. En toen waren er nog maar 6 shows aangekondigd. En ja, dat lukte gewoon niet. En toen waren we er gewoon niet doorheen gekomen door de pre-sale. Dus dat was echt niet makkelijk om daar tickets voor te krijgen.
0: Nee. Nee, maar het is je uiteindelijk gelukt.
1: Uiteindelijk is het gelukt.
0: Hij geeft wel 10 concerten. Dan zou je denken van nou, voor in een klein land als Nederland. Natuurlijk geeft hij genoeg fans. Maar 10 concerten in een arena, dat is natuurlijk enorm.
1: Ja, dat is heel veel.
0: Dan zou het toch helemaal niet moeilijk moeten zijn om aan een kaartje te komen?
1: Nee, en uiteindelijk was het dus ook niet meer moeilijk. Want hij begon dus met 6 shows. En toen kwamen er nog 2 bij. Toen waren het 8. En toen waren het dus 10. Ja, bij de 9e en 10e show, dat was het wel echt gemakkelijk om tickets voor te krijgen. Dus eigenlijk iedereen die heen wou, die heeft nu ook wel tickets kunnen krijgen.
0: Kijk, gelukkig maar. Voor iedereen is er een plekje uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: Wat vind je nou zo leuk dan aan Harry Styles, dat je daar zo graag naartoe wilt?
1: Ja, gewoon zijn muziek is heel leuk en de hele vibes wat je daar hebt bij het concert. Gewoon een hele gezellige sfeer altijd. Allemaal kleur en allemaal glitters en... Ja, het is gewoon heel gezellig en heel leuke muziek.
0: Ja. Heb je dan ook iets waar je het meeste naar uitkijkt? Een bepaald nummer of bepaalde liedjes?
1: Gewoon zijn hele nieuwe album. Hij heeft het laatste nieuwe album uitgebracht, die hij dus nu gaat doen. En het is gewoon een heel leuk album en heel anders dan andere albums. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het album live tot stand komt. Hoe het eruit komt te zien.
0: Je gaat het allemaal meemaken. Morgen is het, hè? In ieder geval.
1: Ja, morgen ga ik. Vandaag begint het en morgen ga ik.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier, Thijs. En het nieuwe album heeft Harry nog niet naar ons opgestuurd. Dus we moeten het nog even met een oudere hit doen.
1: Jammer.
0: Maar ik denk dat het net zo leuk is. En deze zal ook zeker niet ontbreken. We gaan As It Was draaien om alvast een beetje in de stemming te komen. Van het concert van Harry Styles. Dat dachten wij ook, Thijs. Heel veel plezier. Yes. En laten we maar even weten hoe het daar geweest is.
1: Komt zeker goed.
0: Yo, veel plezier. Hoi.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Bedankt.

0: Ja, dit is echt zo'n nummer dat in je kop zit wanneer je zelf het tegen de wind in moet fietsen. Hoe sterk is de eenzame fietser Boudewijn de Groot met Jimmy? We begonnen nou hem over de live dat we elke week op dit tijdstip in Noord- en Ommeland. Altijd bel met een grunniger. En net dat is van doorgegeven aan. Dus we gewoon naar het bel met een grunniger, maar wel met een. Daar heel wat met grun het en ook met onze tol het. En daarvoor moeten we naar Hengelo gaan. Daar woont Willem Hurt. Willem, goedemorgen, of moet ik zeggen beter mooi.
1: Mooi, Willem.
0: Ja, ja, mooi. Want dat mag je geen hun, hè? Mooi.
1: Mooi, ja, dat huur ik wel goed, ja.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, ja, weet je, de Grunse dialecten trekt me sowieso wel.
0: Ja.
1: En, mijn pa en Anneline van de telefoon, zeg maar, dan proeven we ook gewoon Grunners.
0: Ja, want voor een die in Hengelo woont en er ook vandoor komt, proost, oh, dan gaat Grunners.
1: Ja, ja, mijn nichtje zegt altijd, het is een beetje verbasterd. Met Twents en Grunners doen we cool.
0: Ja, want toen ben je opgeruimd, dus in de Twents dan.
1: Ja, we zijn in 64 in Hengelo komen wonen.
0: Ja, en waar komt zo oorspronkelijk dan voor?
1: Mijn paardje moet bellen wel, en mijn moeder gewoon op Hekel.
0: Oh.
1: En ik ben zo verboden in Annapolona-Polen.
0: Kijk, maar denk ik me wel voorstellen, Willem, daar is zo zeker wat met Grun het en zeker ook met onze tol.
1: Ja.
0: Ja. En door het liefdesverhaal van vandaag ook wat met te maken. Want ook de liefde heeft fun bin grunnigen, zeg maar, hè?
1: Ja, mijn vrouw die is. Wie heeft mijn koel leren kennen in Hengelo.
0: Ja.
1: En, die spreekt wel op, maar nooit zoveel grunnigen als ik daar dus, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. Maar kan het wel begrijpen?
1: Jawel hoor, jawel hoor.
0: Kijk. En ik heb ook begrepen, Willem, doe bist op dit moment ook bij ons in de provincie, hè?
1: Ja, ik ben in Temuntjeel.
0: Wat dus toen
1: hoor? Temuntjeel. Ik ben hier, ik sta met de camper op Camping Zeedijk.
0: Kijk.
1: Of Zeezicht uit hier, ja.
0: En dat vindt die vrouw Jolanda, want zo heet ze, dan hebben we dat ook even nuimd. Vindt ze geen probleem om met die nog run te gaan?
1: Nee, ja, nee. Dat vindt ze allemaal mooi. Dat is, dit is iets anders dan, ja.
0: Ja, ja. En, maar vertel eens even, die ontmoeting met Jolanda. Dat was dus in Hengelo, we moeten terug naar 1983. Waar was dat?
1: Dat was bij Café Neutje in de Beekstraat in Hengelo.
0: Ja.
1: Dus, een kameroot van mij, die had verkering met hun vriendin. Ja, die liet me koos zo een beetje kennen, ja. Nou ging er wel aan zijn tegenwoordig, maar.
0: Maar hoe ging dat in BD?
1: Ah ja, ik keek me goed aan, je moest wat drinken en. Dan kom je zo aan de proef. En op een gegeven moment ging ik een uur met me goed. En dan, nog enkele weken, en dan klik het wel, ja.
0: En dan ben je zomaar heel wat jaren verder. Een heel leumsom opbouwt. Je bent, heb ik gelezen, in 1992 ben je getrouwd. En je hebt er ook bewust voor verkozen om geen kinderen te nemen. Maar nee. dat is niet helemaal gewoon zoals je dochter had, hè? Dat vind ik wel een bijzonder verhaal vertellen. Hoe zit dat?
1: Ja, we eigenlijk geen kinderen. En we hebben in die jaren 80 door die werkloosheid en zo allemaal op. Maar toen werd er een nichtje van mij, die was zwanger. En dat kindje is bij je weggehaald. En door dat iemand en wie dat kindje eigenlijk kreeg, want wie het vijfde Peters gezien had.
0: Want hoe kwam dat? Het kind van nichtje, dat werd hoesploot, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat is bij jou terechtgekomen.
1: Ja, dat alleen maar duurde. Want wie ben vijfde Peters gezien? Maar het kindje had hem een beetje rondzwarm. Hier en door. En,
0: dat ging uit goud, niet, zeg maar.
1: Dat ging, nee, dat ging. Nee. Dat kind kon naar zijn aan, zeg maar. Hoe zeg je dat, hè?
0: Ja, maar hoe gaat dit in? Want er zitten wel instanties bovenop, natuurlijk. Je moet wel. Je kiest niet zomaar zeggen van wie neemt er in de hoes. Dat kind toch niet zomaar?
1: Nee, dat kind niet. Dat gaat er half vooraf. Je moet overal aan middel en. Je hoeft geen moeite. Geen kindermishandeling, dat wordt die buur allemaal last. dan moet je wel allemaal hebben. En dan moet je, ja, moet je cursus hebben volgt.
0: Dat wel, ja.
1: Ja.
0: Het is de familie, misschien ook wel vanzelfsprekend dat je door en op wil pasen. Ken je haar dan ook zijn als een dochter, of hoe ligt hij baan op dit moment?
1: Nou, ze is nog bij ons. Ze woont nog steeds bij ons in Utrecht. Ja, ze zegt gewoon van papa, mama.
0: En, ja,
1: ja, ja. En wie zeggen altijd, ja, ze is niet van ons, maar ze huurt wel bij ons.
0: Kijk, ja. En zo valt dat ook, hè?
1: Zo valt dat ook, ja.
0: Wie draait altijd Willem en Ploort aan het einde van zo'n gesprek? En toen zegt, aan het begin is toen zegt, ik heur graag het woord mooi. Ik wil graag met mooi aansproken worden.
1: Ja.
0: En door heb ik een plootje bij van, ook in het Grunnigs. En toen ben je ook fan van Edestol. Het heeft ook wat met Edestol te maken. Het is greep door Edestol. En het gaat ook een beetje misschien wel over die gevaal. Van ze zingen van alles en wat, nog wat. Maar het liefste hoor ik gewoon dat ze zingen mooi.
1: Ja.
0: Daar kun je wel in vinden, hè?
1: Ik kun je wel in vinden, ja.
0: Zet de radio maar lekker hard door in de camper in Te Mutterziel. Dan gaan we hem voor die draai. Nog heel veel luivenvolle Jon. En ook bijzonder dat je zo ontfermd hebt over Jasmijn. Die bonusdochter, zo kun je wel stellen. En mooie tijd hier nog in de provincie, je touw wenst.
1: Ja, kom er allemaal goed.
0: Bedankt, hè.
1: Ik ben even in de beeld.
0: Jo, mooi, hè?
1: Jo, mooi.

0: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
1: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Het is 11:30. Tijd om naar het laatste nieuws te gaan uit stad en ommeland. Voor ons op rij gezet door Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op het industriepark in Leek zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Eerst kwamen een busje en een auto met elkaar in botsing. De automobilist reed vervolgens achteruit, waarbij diegene tegen een andere auto botste. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Wel raakten de voertuigen flink beschadigd. Bij de nieuwe Boteringenstraat in Stad zijn vandaag 2 demonstraties gepland. Een actiegroep organiseert op de Ossenmarkt een zogenoemd nationaal protest tegen het asielbeleid. Vanuit links is er een tegendemonstratie aangekondigd. Die vindt plaats aan de andere kant van de straat op het Guyotplein. Beide demonstraties zijn aangemeld bij de gemeente Groningen. De gemeente ziet geen reden om 1 of beide demonstraties te verbieden. Volgens de gemeente verwacht de rechtse actiegroep zo'n 200 betogers in Groningen. Het is onduidelijk hoeveel betogers de linkse actiegroep verwacht. VV Muntendam bestaat dit jaar 100 jaar. De voetbalclub werd in 1926 opgericht en in 1955 promoveerde de club naar de noordoostelijke eerste klasse. Tegenwoordig speelt VV Muntendam afwisselend in de derde en vierde klasse. Nanko Boddema zette er in 1957 zijn eerste stappen en hij is nog altijd betrokken.
10: Ik heb natuurlijk de glorie zit met me ook, maar ook als keeper. Zowel bij de jeugd als bij de eerste helft al. Daarna ben ik nog 10 jaar reserve geweest. Ook bij Chuck van Nederland van de KNVB. Ja, bij de club Lothar, toen ik stap was het verder, daar ben ik uitgebreid mee om voorzitter te worden. Dat heb ik 10 jaar gedaan. Ik had ook al 6 jaar eerder in het bestuur gezeten. Ja, ja, dus ja, je bent vergroot met die voetbalclub van kleine aan tot nou toe. Ik kom er nog altijd in. Alle uitwedstrijden als Kim, dan ben ik erbij.
9: Morgenmiddag speelt FC Groningen zijn laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen. Uit bij Heracles Almelo heeft de FC aan 1 punt genoeg om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Volgens aanvaller Tom van Bergen zou het een mooie bekroning zijn op de afgelopen jaren.
11: We kunnen inderdaad de play-offs halen. Moeten eigenlijk de play-offs halen, vind ik. Dus ja, dat is hartstikke mooi in 3 jaar tijd als je kijkt van degraderen, weer opbouwen en promoveren. Handhaven in de Eredivisie en nu play-offs voor de play-offs gaan in de Eredivisie. Ja, dat is geweldig eigenlijk.
9: Bij winst.

0: stofgelijkspel in Almelo speelt FC Groningen aanstaande donderdag in de halve finale van de play-offs. De finale staat gepland voor zondag 24 mei. En de winnaar van die wedstrijd krijgt een plek in de tweede voorronde van de Europese Conference League. En nog altijd hebben Groninger aardappeltelers te maken met een aardappeloverschot. Als gevolg van een perfecte oogst kunnen veel boeren hun aardappelen nu niet kwijt. Zo ook boer Anne Willem Dallinga uit Zuidbroek. Hij heeft nog 1400 ton friet aardappelen over, dat is een hele hoop. En weggooien is zonde, dacht hij, dus hij deelt vandaag gratis patat uit. Maar daarvoor moeten liefhebbers wel even zelf aan de bak.
1: Je kan je eigen aardappels hier snijden, dan kun je patat van bakken. Dus als mensen niet komen, dus je moet nog wel even aan de bak, zeg maar.
2: Ja, hallo.
1: Doe gast niet al die aardappels zelfs niet.
2: Nee, doei. Daar hebben we niet zoveel zin in.
0: Meer Groningse lekkernijen op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Ik kan niet wachten, mijn maag knort. Mark, dank je wel. Na 12 hoor ik weer met een uitgebreid bulletin. Straks hoor je ook Martijn Volkers, die is in Stadskanaal, ziet ze daar vliegen. Een speciale fly-in wordt daar gehouden. En of het lekker vliegweer is, dat hoor je nu van Harma Boer.
4: Vroeger kwam verspreid over de provincie een poel buienvuur, maar de zon laat zich ook regelmatig zijn. Met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 11 tot 13 graden. Vanoven verdwijnt de buien, kloot op. Vannacht neemt de bewolking weer toe en later wordt de kans op buien weer groter, met zo'n 5 tot 7 graden als minimum. En buiten brengt buien, mogelijk met hoogel en onweer. Met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 13 tot 15 graden.

0: Maroon 5 met Payphone in Noord en Nommeland. Ja, het is voor veel mensen is een lang hemelvoorts weekend. En dat betekent dat er ook een hele bult te down is. Ja, waar gooi je in? Wat is echt de muitenweert? Nou, we hebben dan voor vandoor een stuk of wat uitkozen. We gaan nou eens kijken op Knol. Door is Martijn Volkers. Bij mensen die op zich wel een dure hobby hebben. Want als er een wat misgaat, dan loopt het in de papieren, hè?
1: Dit kan flink in de papieren lopen, ja. Sergej. Ja, maar ik heb net ook al gehoord, is dat ook zo duur lang als wild? Want ik ben bij de modelvliegclub op Knol. En de instapmodelletjes, Bas Groenhof, die zijn 500-600 euro. Ja. Maar je hebt ze, zei ze net, ook voor 35.000, hè?
2: Ja, klopt. Ze beginnen inderdaad van een paar honderd tot 35.000, 40.000. Het is maar hoe duur je het wil maken, inderdaad.
1: Ja. Ja. En hoe duur maak jij het?
2: Nou, ik vlieg dan met drones en dan heb je ze inderdaad van de 400-500 euro.
1: Precies, dus dat moet je wel even sparen, maar dat is nog te doen.
2: Ja, klopt zeker. Ja.
1: Want we zijn hier, hebben een modelvliegclub in Stadskanaal. 40 jaar bestaan jullie. Jullie vieren dat dit weekend. Wat is hier allemaal te doen?
2: Er zijn demonstraties met vliegtuigen, helikopters. Maar inderdaad ook de drones zijn te zien. En ja, het ligt eraan welke mensen komen, wat ze meenemen. Het is altijd weer een verrassing.
1: Ja, want mensen kunnen hier zelf komen met hun modelvliegtuigen en kunnen ook dan zelf hier gaan vliegen.
2: Klopt, ja.
1: Ja, dus dat maakt het leuk. Voor jou, hè, jij zei van ik doe het met drones, maar ik kan me voorstellen in het verleden heb jij het vast ook wel met zo'n kist gedaan. Zeg maar. Wat maakt het dit zo leuk?
2: Eigenlijk ben ik hier opgegroeid. Dus mijn vader die doet het al volgens mij 30 jaar. Dus ja... Voor mij is het eigenlijk vrij een standaard hobby wat ik al van kleins af aan doe.
1: Dus... Onderdeel van je leven eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ja,
1: dus je vader heeft je een beetje besmet, zou je het zo kunnen zeggen.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. En, ja, je loopt hier dan al heel lang rond, zeg maar. Bezig zijn met dat vliegen, zeg maar. Wat voor gevoel brengt dat naar boven?
2: Ja, eigenlijk misschien ook cliché, maar vrijheid. Want je kan doen in de lucht wat je wil. En... Ja, er zit er bijna geen beperking aan.
1: Precies. Dus en als we dan kijken vandaag, jullie zijn dit hele weekend is het hier. Je overnacht hier ook, hè?
2: Ja, klopt. In een tentje. Ja,
1: was het koud vannacht?
2: Eigenlijk viel het vannacht mee. Vorige nacht was het een stuk kouder. Toen was het wel eventjes op de tanden bijten, maar het is te doen.
1: Het is nog te doen.
2: Ja, zeker.
1: Maar, ja. Want vandaag, schets dus vandaag, want hoe ziet de dag er verder? Vanavond is er nog feestje, begreep ik?
2: Ja, vanavond met iedereen die hier staat hebben we een barbecue. En daarna gaan we dan gezellig nog met z'n allen wat drinken, zeg maar.
1: Dat wordt nog vroege uurtjes of valt het mee?
2: Het kan inderdaad een vroege uurtjes worden, ja, zeker.
1: Dan is het maar goed dat die tent hier staat, hè?
2: Ja, die staat eigenlijk jaarlijks inderdaad voor de barbecue en voor daarna gewoon gezellig.
1: Precies, dus morgen mensen ook weer welkom hier gewoon even langs te wippen en te vliegen?
2: Ja, morgen zijn we inderdaad ook nog, alleen... Omdat het de laatste dag is, wordt het ook gebruikt om op te ruimen. Dus het ligt een beetje aan de vliegers hoeveel er nog gevlogen wordt.
1: Ja, en hoe laat ze komen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, precies.
1: Ja, ja. Precies. Dus, ik ga die nog één door, Sergej. Vandaag en morgen nog. Vanom dus nog een borreltje. En dan hoop ik dat die kist weer veilig aan de grond komt. Want als een kist is van dat er 1000 euro en die vleugel brengen of...
0: Ja, dat moet je naar hebben. Mag ze zelf ook even een stukje vliegen?
1: Ja, dat zou ik zo zijn wat proberen. Ja, ik wou niet als ze mij dat, vertraden, hoor. Want dat ze denken van, als er zoveel geld is zo'n keer zeer.
0: Nee, dat moet je zo nog mee weten.
1: Wil ik wel op meer rekening hebben.
0: Kies beter even de keel gewoon smeren, Martijn, voor het volgende uur.
1: Douw ik even.
0: Dat is wel belangrijk. Want, waar dat voor is, dat doe je zo. Martijn, tot dan. Roxette, it must have been love.

Bruno Mars, I Just Might. Met een paar minuten hoor je hier het landelijke nieuws van de NOS. Met Dono uit, ja, juist uit eigen provincie. Noordnieuws wordt allemaal op een rietje gezet door Mark Bogema. Hij is nog druk bezig. Ziet dus een vertwijploor, Redbox en nu via Buzen.

0: spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gewoon wie op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.
3: Met rapport geld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en omland krijgen we van Mark Bogema. Mark, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal blijft de komende tijd onder de aandacht van de rechtbank. Donderdag kwam naar buiten dat een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen door 2 vrouwen zijn mishandeld, vernederd en opgesloten. De moeders werden die avond aangehouden en blijven voorlopig vastzitten. Ook zijn de kinderen uit huis geplaatst. Volgens persrechter Sabine Timmermans buigt de rechtbank zich de komende tijd opnieuw over de genomen maatregelen.
14: Ja, de zaak zal onder de aandacht blijven van de rechtbank, want maatregelen die zijn uitgesproken, die moet je opvolgen. Dus die worden voor een aantal maanden uitgesproken en daarna moeten er ook weer nieuwe rapporten geschreven worden om te kijken of ze nog steeds uitgevoerd moeten worden of ze moeten worden verlengd. Dus zowel de uithuisplaatsing als de schorsing van het gezag zullen opnieuw voor de rechtbank komen om te kijken of ze nog langer nodig zijn.
13: De politie heeft gisteravond een minderjarige jongen uit de gemeente Stadskanaal aangehouden. Hij wordt verdacht van vernielingen aan de Oranjestraat. Het onderzoek naar de vernielingen aan de Julianastraat en Koninginnenlaan in Stadskanaal gaat door. Na het nieuws over de mishandeling van de twee jonge kinderen werden in die straten meerdere ruiten van woningen ingegooid. Er werden hekken geplaatst rondom de woningen. Die zijn inmiddels bezaaid met knuffels na een oproep daarvoor op social media. Op het industriepark in Leek zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Eerst kwamen een busje en een auto met elkaar in botsing. De automobilist reed vervolgens achteruit, waarbij diegene tegen een andere auto botste. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Wel raakten de voertuigen flink beschadigd. De gemeente Groningen gaat haar beleid rondom openingstijden van winkels volledig evalueren. Dat zegt wethouder Philip Broeksma naar aanleiding van vragen van D66. Onlangs verloor een supermarkt in Hoogkerk een rechtszaak over een verruiming van de openingstijden. Die super wilde de deuren graag om 8 uur 's ochtends openen, maar volgens de huidige regels mogen winkels in de gemeente pas om 12 uur open op zondag. Die regeling stamt uit 2021, toen de gemeenten Ten Boer en Haren onderdeel werden van de gemeente Groningen. Volgens Broeksma wordt die regeling later dit jaar of volgend jaar opnieuw onder de loep genomen. Nog altijd hebben Groninger aardappeltelers te maken met een aardappeloverschot. Als gevolg van een perfecte oogst kunnen veel boeren hun aardappelen nu niet kwijt. Zo ook boer Anne-Willem Dallinga uit Zuidbroek.
0: Dit is vooral de friede-industrie, zeg maar, waar overschot is. Er zijn gewoon veel te veel aardappels en er te weinig vraag naar friet. En dat resulteert in de prijzen van nul. Dus of we nou 1000 ton hebben of 100 ton, is altijd nog nul.
13: Dallinga heeft nog 1400 ton frietaardappelen over. En weggooien is zonde, dacht hij. Dus hij deelt vandaag gratis patat uit in Zuidbroek. En morgenmiddag speelt FC Groningen zijn laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen. Uit bij Heracles Almelo heeft de FC aan 1 punt genoeg om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Heracles is al gedegradeerd, maar volgens trainer Dick Lukien moet FC Groningen van zijn eigen kracht uitgaan.
15: Als wij iets willen met deze groep, dan gaat het erom, dan moeten wij de play-off halen. Wij moeten doen wat we kunnen. En dat zit vooral in iedere keer dingen uit jezelf halen. Elke dag opnieuw, elke training opnieuw, elke wedstrijd opnieuw. Als wij dat doen, dan hebben wij een grote kans om ook een resultaat te halen.
13: De wedstrijd begint morgenmiddag om 2:30. En is hier natuurlijk live te volgen.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
18: Blijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
21: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
22: Die nemen we mee.
23: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
21: Dat is handig.
23: Zo, klaar.
21: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
24: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
25: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
24: 0683 252 162.
26: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
27: Radio Noord.
28: Noord en Ommeland.
29: Met Sergej in het Veen.
12: En vandaag op vinyl straks de keuze tussen de warme Griekse zonne of de kolle oostenwind. Erover gesproken, Harma Heurjook met een uitgebreide weekendweer.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Ja, als je naar boeken kijkt, dan in de momenten denk je, oh lekker, ik ga er even uit. En dan denk je, oeh nee, ik blijf maar binnen, al dat regen. Harma, er is geen piel op te trekken.
1: Nee, maar het wordt nou geleidelijk aan de komende dagen wel makkelijker.
0: Ah, mooi.
1: Maar kijk ik op dit moment op de radar, nou nee, daar ben we er nog nooit hoor. Want er zit, vooral de stroming is een beetje westelijk. En liet erop dat buiten die ten zuiden van ons zitten. Die gewoon ten zuiden onder ons deur richting Duitsland. En er zit ook een oorden aan bij boven de Wadden. Nou, dat schaamt het noorden van de provincie. Het liet erop dat we vanmiddag wel orenschier spoor blijven. Ja, in Loten vanmiddag en vanavond wordt het gewoon dreug. Nou, en dat hebben we nog te danken dus aan het lege drukgebied waar op dit moment bij de Noorse kust ligt, het zuidwesten van Noorwegen. En dan, in de dagen daarna, dan hebben we te maken met een lege drukgebied wat zich nou manifesteert in rondom de Britse eilanden. Krijgen we toen en ander aan fronten vandaan. Ook nog wel weer een kolenboomlucht met flink onstabiele atmosfeer. En vooral Muiden zullen we door inderdaad wel hinder van ondergaan vinden. En zo halverwege de week, vanaf dinsdag woensdag, dus zullen we dat hoge druk vanuit het zuiden van Europa zich uitbreidt over ons omgeving. En dan zullen we loten van de week dat hoge druk uitgestrekt ligt vanaf de Azoren over ons omgeving richting Scandinavië. Ja, en dat brengt ons een aantal dagen met dreug weer en ook met een zuidelijke stroming. Ook een lekker oplopende temperatuur. Met de Pinksterdagen hebben ze sowieso de 20 graden op de thermometer. Nou, die is op dit moment nog heel ver te zuiden. 11,5 graden in Winschoten. 6 mm, dat is mijn stoute schriem aan gistermiddag en gisteroom. Staat een stevige wind, dat klopt. Ook, want er staat een motige tot harde west-noordwesten gewend in Roodschouw. Uitschuiten in windkracht 7, 50 km per uur. En op dit moment is een dikke 10,5 groot, 2/10 millimeter. Draai u de zonde bij en 30 kilometer zicht. Nou, vanmiddag dus nog wel weer een aantal buien. Hoor. Maar wat er op dit moment op de radar zichtbaar is, dat is nog maar één ding. Maar er kan ook in de onstabiele atmosfeer ook zomaar nog weer wat ontstaan. Maar geleidelijk aan in de tweede helft van de middag, dan is toch echt wel overloop met de buien. En dan wordt het gewoon dreug. De wind, motig tot krachtig, komt uit westelijke richtings met zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond verdwijnen de buien sowieso. Het kloor op. Vannacht in weer een touw neemt de bewolking. Loten wordt de kans op buien weer groter. Vaart tot 7 graden als minimum. En met buien, mogelijk met hogel en onweer. Wordt dat 10 tot 15 graden met een motige zuid-zuidwesten kwint. In de open nog buien, s'nachts droog. Maandag kans op een aantal buien. Voor de rest ook zon. Vaart die 15 graden. Dinsdag regelmotig zon. Loten een touw neemt de bewolking. De vocht een warmtefront. En achter dat warmtefront in de door die warmere lucht. Woensdag blijft de nacht niet al dat droog. Maar donderdag wel. En dan komen we inmiddels uit rond 18, 19 graden. In de Pinksterdom. 20 graden wat sowieso hoort en waarschijnlijk nog wel een beetje meer.
0: Nou, kijk, gewoon een beetje geduld hebben, dan komt het al goud.
1: Ja, en alle gooie dingen komen langzaam. En dus het baart zich heel langzaam op en dat is beter. Want als je het in normaal op de 20 graden hebt, dan gaat het zo snel, dan blijft het volk nooit. Maar dit zucht er wel goud uit voor het volkweekend. Ja, en nou maar wat hebben van de betere momenten.
0: Ja, en als ik goud lust heb, dan duik ik wel volk. Maar dan wordt vanop voor de mensen die hebben naar de stad willen voor de kermis, dan wordt het wel goud, hè, vanop.
1: Ja, wie gaan vanmiddag en vanop gaan we er ook eens in mee. Ja, anders is het alweer weg, man.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, misschien. Zijn we die door wel, dan eten we nog even suikerspin of iets. Ja. Harma, als jij mag kiezen, hè, de koude oostenwind of de Griekse zon?
1: Adumi Dimma, de Griekse zon.
0: De Griekse zon?
1: Ja, zeker.
0: Nou, die staat genoteerd. Daar is alvast voor vandaag op vinyl, dat hoor je zo, de keuzes. Harma, fijn weekend, hè?
1: Jo, net zo.
0: Mooi.

0: Oh, what a feeling. Helemaal als je misschien straks de winnaar bent van vandaag op vinyl. Daar gaan we mee van start, Petra. Iets eerder dan normaal, maar dat hindert niet.
1: Nee hoor, dat hindert niet. Nee, want de keuze kun je altijd nog gewoon maken.
0: Ja, ik zei net tegen Harma, kies je voor de warme Griekse zon of die koude oostenwind? En dat heeft met de platen te maken die we vandaag hebben meegenomen. Twee mooie platen waar wij absoluut niet uit kunnen kiezen. Dus daar hebben we jullie hulp bij nodig. De plaat die je zelf het liefste hoort. Petra doet haar best om haar plaat erdoor te drukken bij jullie. En zo doe ik dat ook met mijn plaat.
1: Ja, en daarbij wil ik zeggen dat een oostenwind natuurlijk ook wel warm kan zijn, hè?
0: Nou, vaak niet.
1: Oké, nou, volgens mij wel. Maar daarover gesproken...
0: Overtuig me.
1: Ja, want ik heb een plaat meegenomen. Die is van mijzelf. En eindelijk heb ik een aanleiding om deze plaat mee te nemen, deze LP.
0: Je houdt hem ook heel mooi in beeld voor de mensen die TV Noord er nu aan hebben staan.
1: Het is een prachtige LP. Echt die cover. Want Simon Keizer is vandaag 42 jaar geworden.
0: Is die niet van Nick en Simon?
1: Die is van Nick en Simon.
0: Wow.
1: Wat goed van jou. En ik heb hier een plaat, die heb ik gekregen van jou en Oetse.
0: Oh, wat leuk van ons.
1: Of alleen van Oetse. Ik zit nu te
0: wat
1: twijfelen.
0: Leuk van Oetse.
1: Ja, leuk hè, van Oetse. En dit is niet zomaar een album, want Nick en Simon die zijn groot fan van Simon en Garfunkel. Ja. Daar hebben ze ook een tv-programma over gemaakt.
0: Prachtige serie ook gemaakt, ja.
1: Ja, en ze hebben dit album in 2020 gemaakt met eigen nummers. Maar die zijn helemaal geïnspireerd op het geluid van Simon en Garfunkel.
0: Aha.
1: En zo is er één. Er zijn heel veel nummers, zijn mooi hoor. Maar ik heb eentje uitgekozen die wij ook wel regelmatig hebben gedraaid.
0: Ja.
1: En dat is die warme oostenwind.
2: Mm. Over mijn leven waait een oostenwind. November zie ik somber in.
0: En je hoort de jarige ook heel goed.
1: Hij hield me vooruit, Simon.
2: Maar plotseling.
0: Ja, mooi.
2: Keerde hij zich tegen mij.
1: Ja, dat geluid hoor je wel, hè, van Simon en Garfunkel.
0: De oostenwind van Nick en Simon. Nou, dat wordt hem als het aan jou ligt, Petra.
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Nou, ja, zeker, zeker heel mooi. Daar zou je dus voor kunnen kiezen. Maar je denkt van, nou, dat is mij veel te koud. Dan kun je ook met ons gezellig mee, samen met Imca Marina, naar de Griekse zon. Imca is natuurlijk afgelopen week 85 jaar geworden. Dat is groots gevierd. Je hebt het hier vast ook allemaal wel gehoord op Noord.
1: Jij was erbij.
0: Ik was erbij. Dat heb je ook al meerdere keren kunnen horen. Het was een heel mooi feest. Echt bijzonder ook om daarbij te mogen zijn en dat feest samen te vieren. En te zien dat ze gewoon een hele leuke dag heeft gehad. Toen ben ik eens in de platenkast gaan kijken. Wat is nou leuk van Imca? Ze zegt zelf vaak van, ik heb zoveel leuke liedjes en toch is het altijd Viva España of Fino, waar blijft de wijn? Maar er zijn nog zoveel andere mooie liedjes. En denk ik, ja, ik snap wel waarom we vaak dan Viva España draaien, want dat kennen natuurlijk de meeste mensen.
1: Zeker.
0: Maar ik denk, nou, laat ik haar ook een beetje trakteren op een om dan voor een nummer te gaan die je eigenlijk, nou ja, misschien niet eens kent, of in ieder geval minder vaak gehoord hebt, maar wel die erg mooi is. Haar album Hart en Vrouw, dat is een van mijn favoriete albums, met echt mooie liedjes staan erop. Ook een duet met Pierre Cartner. En het leuke is, een van de achtergrondzangeressen van deze productie is Anita Meijer.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is ook leuk, hè?
1: Ja.
0: Nou, ze heeft een nummer gemaakt, ze heeft ze zelf geschreven. Dat heet Creta. En dat moet jou misschien ook aanspreken, Petra, vanwege jouw aanstaande vakantie.
1: Ja, volgens mij, dat is al over 2 weken. Dan ga ik die kant op.
0: Dan ga je die kant op. Ja. En dan ga je mij precies vertellen waar ik heen moet gaan. Want ik, ik ga er iets later heen. Ja, dat betekent niet dat we ruzie hebben of wat dan ook. Maar zo is dat gewoon gepland. Dus Creta, we hebben er allemaal wat mee. En misschien met het weer van vandaag, ja, kunnen we het ook wel even gebruiken. Zo klinkt het in elk geval.

0: prachtig, hè?
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Ik ga het moeilijk krijgen, denk ik.
0: Nou ja, je gaat, als het goed is, wel voor je eigen plaat. Of trek jij nu de keutel in?
1: Ja, dat zou ik maar niet doen. Er moet natuurlijk wel een strijd blijven, hè?
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ik ben benieuwd hoe Groningen daar verder over denkt. De foto staat al een tijdje op de Facebookpagina van Radio Noord. Jij keek net, was het 50-50. Ik denk dat Imca nu een beetje voor staat. Maar goed, je kan je stem nog gewoon uitbrengen via de Facebookpagina van Radio Noord. Maar even appen of bellen vinden we ook gezellig. 050-3188-288.
0: Jij blijft op je plek zitten en zal iedereen vriendelijk te woord staan. Dat is bij deze afgesproken.
1: Okay.
0: Laat het maar weten. Imca Marina met Kreta of toch die koude, maar toch wel mooie oostenwind van Nick en Simon met de jarige Simon, toch?
1: Ja.

Little River Band, help, it's on its way. En hulp, dat kennen we ook van Brücken in de zuiktocht naar de grote winnaar van vandaag op vinyl. Want welke wil je horen?

0: Camarina. Woensdag was ze jarig. Of ga je voor de andere jarige, Simon. Je weet wel, die van Nick en Simon met Oosterwind.
1: Over mijn leven waait een oosterwind.
0: Nou, als je voor deze kiest, dan doe je Petra een groot plezier. Mij ook wel een beetje. Maar ja, ik ga natuurlijk wel voor de plaats van Imka. Er komen heel veel stemmen binnen. Ik ben de tel een beetje kwijt. Gelukkig is Petra heel druk bezig. En ik weet niet of ze iets van geluid kan maken.
2: Ja, ik ben druk bezig. Dus
0: ja, dat klopt.
2: Ik ben aan het surfen, zo hoor je.
0: 50-50, ja. 60-40, oh, geen idee.
2: Ik denk wel 50-50 nu, hoor.
0: Oh.
2: Ja, dus mensen moeten nog even stemmen.
0: Nou, dat kan allemaal nog een aantal minuten. 050-3188-288. Daarop kun je eventjes bellen of appen. Of je doet het even via de Facebookpagina van Radio Noord. Er staat ook een prachtige foto van de twee LP's die we hebben meegebracht. En daaronder kun je even reageren met welke plaat jij het liefste wilt horen zometeen. Starten wij hier de zoekmachine weer op. Dat doen we elke zaterdagmiddag. Dat kan ook morgen die gebeuren als je Angst Noord op Zuid bent. Of je wil juist Angst vanaf. Dan kun je ook onze hulp inschakelen. Kom weer gewoon grof voor die aan het waak. Vandoor een zuiktocht nog wel wat bijzonders. Het hoort naar om een bijzondere postzegel of een speciaal cd-album. Maar om een grasland. Een grasland in de omgeving van Groningen, Leek of Midwolde. En die zoektocht wordt opgestart door Laura van der Es uit Hoogkerk. Hallo, Laura.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat moet jij met een grasland?
3: Ja, dat is een gekke vraag, hè?
0: Ja, nou, wel een terechte vraag.
3: Ja, nee, ja. Absoluut.
0: Vertel.
3: Ik heb een eigen hondenuitlaatservice.
0: Ja.
3: En om die honden veilig en zo gecontroleerd mogelijk uit te laten, ben ik eigenlijk op zoek naar een grasland of een weiland. Om ze daar omheind, dat wil ik ook zelf doen natuurlijk, maar om ze daar gecontroleerd uit te kunnen laten.
0: Aha, je hebt die uitlaatservice nu al. Waar doe je dat dan? Gewoon in de straat?
3: Nee. Nee, daar is mijn straat niet helemaal geschikt voor. Nee, op dit moment ben ik op een weiland, maar daar mogen wij helaas nog maar tijdelijk blijven.
0: Okay.
3: Dus vandaar dat ik op zoek ben naar een andere locatie.
0: Ja, en dat moet dus in de omgeving Groningen, Leek, Midwolde zijn. Dat is allemaal nog wel haalbaar om met de honden naartoe te gaan. Om hoeveel honden gaat het dan die je gemiddeld uit moet laten?
3: Nou, gemiddeld tussen de 5 en de 10 doe ik er per dag.
0: Dat is best veel, toch?
3: En die neem ik. Dat is best wel veel. Ja, ik rij in een hele grote bus met allemaal benches waar ze veilig en alleen in zitten. En dan rij ik naar het weiland of het veld toe. En daar loop ik een uur met ze, laat ik ze lekker uit, kunnen ze lekker spelen. En dan breng ik ze weer thuis.
0: Ja, wat mooi. Wat ik me dan al wel eens afvraag, hè, van mensen kopen natuurlijk een hond omdat ze het een leuk dier vinden. Maar ook omdat je dan een beetje in beweging blijft. Je moet er wel uit. Je kunt niet denken van nou, ik heb er geen zin in, laat maar gaan. Voor wie laat je dan de honden uit? En wat voor situatie zitten mensen dat ze jouw hulp nodig hebben?
3: Nou, eigenlijk allemaal part-time, dan wel fulltime werkende mensen. En die niet vanuit huis werken. Dus daar laat ik ze voor uit. Daar kom ik ook bij thuis. Heb ik afspraken mee dat ik de hond aan huis ophaal. Zodat ze lekker, in ieder geval lekker overdag uitgelaten worden.
0: Ja, en bouw je dan ook zelf een band op met de dieren?
3: Absoluut, ja. Ze kennen mij allemaal.

0: als ze PostNL-bussen zien, dan beginnen ze bijna te blaffen omdat ze denken dat ik eraan kom. Oh. Dus zo goed herkennen ze dat wel.
1: Kijk eens aan. Nou, je bent dus nu op zoek naar een ander veld. Tot wanneer kan je het veld wat je nu gebruikt nog gebruiken? Wanneer moet je echt iets anders hebben?
0: Nou, ik verwacht 1 juli dan wel uiterlijk 1 augustus.
1: Ja, en de velden liggen denk ik niet voor het oprapen, anders schakel je onze hulp ook niet in. Wat heb je al geprobeerd tot nu toe?
0: Ik heb sowieso op verkoopsites gekeken, maar er staat heel weinig te koop. Ik heb zowel de gemeente Groningen als de gemeente Westerkwartier aangeschreven met een initiatief om bijvoorbeeld zo'n veld in te kunnen richten. Mochten zij een braakliggend stuk terrein hebben. En dan niet alleen voor mijzelf, maar bijvoorbeeld ook dat in te richten als hondenspeeltuin. Zodat mensen uit de buurt daar ook veilig gebruik van kunnen maken. Ik heb heel veel mensen benaderd, kennissen, ook wel boeren. Maar daar is helaas nog geen positief antwoord op gekomen.
1: Nee, nou hopelijk na deze oproep vanmiddag. Hoe groot moet het veld ongeveer zijn?
0: Ja, op zich maakt de grootte niet heel veel uit. Ik loop op dit moment op 1 hectare. En dat is eigenlijk mega groot. Dus het mag echt wel de helft zijn. Of 3/4 of 1/4 daarvan zijn.
1: Oké. Maar ze moeten wel een beetje de ruimte hebben natuurlijk.
0: Ze moeten wel een beetje de ruimte hebben, ja.
1: Ik heb zelf geen hond, maar ik heb wel zoveel kennis dat ik weet dat honden ook af en toe wel iets laten vallen. Als iemand nou zijn veld beschikbaar stelt, wordt het dan echt een bende? Of hoe laat je dat achter?
0: Nee, zeker niet. Nee, ik loop er echt zelf met de honden overheen. En ik ruim echt alles netjes op. En ik ben ook heel erg bereid als iemand iets weet om te zeggen van ik wil onderhouden, gras maaien, streamen, noem maar op. Om gewoon echt te zorgen dat het netjes en opgeruimd blijft.
1: Ja, nou, dus het wordt allemaal keurig bijgehouden. Daar hoeven mensen zich in ieder geval niet druk om te maken.
0: Nee, zeker niet.
1: De oproep lijkt me duidelijk. Dus een redelijk groot veld, 50 vierkante meter ongeveer. Waar honden uitgelaten mogen worden. Het wordt allemaal netjes achtergelaten. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. In ieder geval in de omgeving Groningen, Midwolde of Leek. Daar zou jij heel blij mee zijn.
0: Ja,
1: het mag
0: 15 à 20 minuten rondom Hoogkerk zijn, hoor. Dus het mag ook de andere kant op zijn. Ja.
1: Daar zijn wel wat velden te vinden. Nu nog iemand die het beschikbaar wil stellen. En Laura, heb je zelf ook een hond? Of heb je er wel genoeg aan alles wat je van anderen meekrijgt?
0: Ik heb een hele grote hond zelf.
1: Oh. Die gaat altijd gezellig mee. Wat voor een heb je?
0: Die gaat elke dag een bolmastief.
1: Oh.
0: Ja. Dat is een niet heel bekend ras, denk ik. Maar het is een hond van 55 kilo. Dus dat is ook direct de roedelleider en de grootste.
1: Ongelooflijk, ja. Ja, daar gaan heel wat brokken in per dag. Nou ja, maar die vinden natuurlijk ook leuk wat speelmaatjes elke keer erbij.
0: Ja,
1: Laura, de oproep is duidelijk. 053-188-288 als jij kunt helpen. Als je Laura en alle andere honden kunt helpen aan een grasland in de omgeving van Groningen, zo'n 15 kilometer rondom Hoogkerk. Dan mag je van je laten horen. 053-188-288. En ik hoop dat we gauw positief nieuws voor je hebben, Laura.
0: Ja, hartstikke bedankt aan jullie en ook voor iedereen die mee wil denken.
1: Nou, we gaan, je hebt ons mooi aan het werk gezet. We gaan ons best doen in elk geval. Op zoek dus naar een mooie weiland. Doe alle honden de groeten van onze Laura.
0: Ga ik doen. Dank jullie wel. Fijn weekend.
1: Jij ook. Doeg.
0: Doeg.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En dat was ook deze editie van vandaag op vinyl, Petra.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Er moet echt even bijkomen.
1: Ja, want het ging echt gelijk op. En ik dacht, jeetje, welke plaat moet het dan worden? Je hebt hem echt op het laatste moment, heb je me er nog opgelegd. En ik was maar aan het turven. En dan keek ik nog even op Facebook. Toen dacht ik, nou, ik sta voor.
0: Ja.
1: En toen keek ik nog even naar de reacties die waren binnengekomen voordat ik mijn betoog had gehouden.
0: Ja.
1: Ja, toen zag ik nog 4 keer een stem van Erik van Bakel. Die dacht, ik probeer het 4 keer op Imca Marina.
0: Tel hem maar 1 keer, Erik, maar wel dank voor je betrokkenheid.
1: Ja, dankjewel. Maar het was niet nodig geweest hoor, Erik. Want uiteindelijk staat Imca toch voor. En dat betekent dat we van die warme Griekse zon gaan genieten.
0: We gaan lekker naar Griekenland.
1: Ja.
0: Nou, iedereen bedankt voor het stemmen. En zoals altijd, de meeste stemmen gelden. En niet getreurd als je Nick en Simon had willen horen. Die komen natuurlijk ook vaak genoeg nog normaal voorbij. Maar nu zetten we Imca Marina in het Griekse zonnetje.

0: Tina Turner, the best. Ja, en ik zei het vorige uur al dat Martijn Volkers hem zijn keel moest smeren voor het volgende onderwerp. Worden nou is, ik inderdaad zeker wel bruken, want ja, hij moet echt flink aan de bak. Toen moest gewoon zingen, dacht ik zo, Martijn.
1: Ja, zij hebben hier de keel al smeerd, want het eerste koor, dat begint hier op het moment van zeggen en schrijven, hier bij het winkelcentrum rond in Winschoten, want het is het 24e. Zeg ik dat 24e keer in Shanti Festival in Winschoten. Jurrie Knappe, voorzitter hier van het Shanti Koor. Hoe bijzonder is dat voor jou?
2: Dat is heel bijzonder, Martijn. Het is natuurlijk zo, Shanti Koor is cultureel erfgoed in Nederland. En we zijn al die beren trots dat we elk jaar in samenwerking met de City Club dit kunnen organiseren. En ook dit jaar weer 9 koren, al 3 podia's.
1: Ja, maar wie stond nou bij het rond in Winschoten? Maar je hebt in een lange stroot nog een poppodia, hè? Bij de katholieke kerk en bij het gemeentehuis. Dus Winschoten kan eigenlijk nooit om jullie vandoor.
2: Vandoor nooit. Vanmiddag zing, tot aan 4 uur tovenmiddag. Alleen maar Shanties, Zeemansliederen, nummer op.
1: Ja, wat is de charme van het Zeemanslied?
2: De charme van het Zeemanslied is dat je vrijheid hebt, dat je aangeeft. Het is natuurlijk een Shanty, natuurlijk een stoom vrouwer, toen de klippers allemaal met hand waakten. Dus er waren matrozen, er was een Shantyman, die zong dus het lied voor. En er was dan meestal solo en de refrein werd daarna zong door de matrozen zelf. Dus als dan zo'n standpoort stond om aankabind te holen of de zeil te hijsen, dan kwam er een lied bij dat dus door het monotone waak, dat dus door het lied, dat dus energie kreeg om het waak dat te doen op het schip.
1: Ja, om dat vol te holen eigenlijk, hè?
2: Om het vol te holen, ja zeker.
1: Ja, precies. Want koren in het algemeen, hè, Shanty-koren ook, hè, her en der ook bij ons in de provincie wat last van vergriezing. Hoe is dat bij jou?
2: Bij ons slaat de vergriezing ook toe. Gemiddelde leeftijd van Shanty-koor Maritiem is 79,8. En dat zegt voor over de mannen natuurlijk dat dat lied allemaal bezingen als jongen koorlied ben. Dus ook hier neem ik hem gebruik van. Mannen, horen jullie van zingen?
1: Meld je aan.
2: Meld je aan bij Shanty-koor Maritiem.
1: Ik wens gewoon hem je neudig, want anders. Want wat ik ook weet, anders is je over 20 jaar staaft het Zeemanslied wel, of het Shanty-gevaar wel uit.
2: Helaas, als dit zo deur gaat, over 20 jaar dan bestand de Shanty-koren nooit meer. Maar dat had ook met andere koren te maken. Koorzang in Nederland is gewoon hartstikke moeilijk.
1: Ja, en dat is een breder fenomeen, hè? Dat lossen we hier vandoor ook nog in Winschoten. Als je nou even doorheen loopt, hè, want wie hoort nou dat er wat aan de gang is hier in Winschoten? Want de eerste lieden wordt nou zong. Goeiedag mevrouw, u dacht even komen kijken? Nee? Oké.
2: Okay. Duitse gasten.
1: Duitse gasten, kijk. Die ben hier ook, want er zijn 5 Nederlandse koren en 5 Duitse koren. Dus dat is hier van alles wat. Ik zeg je al flink bezig. Ben je al aan het spelen?
3: I can't understand you, sorry.
1: Oh, you're from Germany?
3: Yes, indeed.
1: German choir.
3: Yes, yeah. We come from Delmenhorst.
1: Yeah. How nice is it here to play?
3: Oh, we have to wait. I don't know what the water will say to us doing the singing.
1: You're afraid of the weather?
3: Oh, yes, indeed.
1: Yes. Ja, want het kan hier zomaar gaan regen. Dus dan is het maar helemaal weg. En wat er dan nog. Of er dan nog publiek weer van, ja of nee. Want, Jurrie, tot een lijn gooi je vandoor de deur?
2: We gaan vandoor de deur tot 4 uur. Om 5 uur is hier gezamenlijk zingen met alle koren. En dan even 3 liederen. En dan is naar Oorschuit. Dan kreeg de koren allemaal een presentje mee naar huis. En dan hoop ik dat we Koor Vokjo hier zijn.
1: Ja. En wat is die favoriete Zeemanslied?
2: Mijn favoriete Zeemanslied? Ja. We hebben 160 nummers. Shenandoah, dat is een hele bekende.
1: En kon je daar nog zingen vanmiddag niks?
2: Nee, ga ik nooit zingen. Ik zing zelf een andere solo. Dus als het Radio Noord erin nog is, kan ze me horen. En als maar het publiek erin komt.
1: Precies. Dus met andere woorden, als jullie nog wil zingen, Sergej, dan moest hij Nori Waak maar in meer rieten. Maar dat kan hier nog zeker in Winschoten.
4: Ja, af en toe zegt ons gewoon de zender al. Ik kan ook mooi met genieten. Klinkt geweldig. Mooi man.
1: Mooi sfeertje hier, hè?
4: Ja, hartstikke mooi. Martijn, dankjewel. En geniet nog even van al die muzikale klanken daar in het centrum van Winschoten. Hartstikke mooi door met het Maritiem of het Shanty Festival in Winschoten. Terug in de tijd nu met Yves Berendsen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Suzanne Top. Ze is een provinciebestuurder zonder partij. Ze zette zich jarenlang in voor Groningers in nood en narigheid door de gaswinning. Als bestuurder blijft ze dat doen. De muziek uit het leven van Suzanne Top en de verhalen die erbij horen.
0: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
10: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
9: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
11: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex in het bij Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
15: Met Sergey in het Veen.
16: Straks een muzikale ode aan Sapmeer en mokje weer kaas op een bon voor de wasstraat. Jan Boonstra, de Edwin Pittige vroeg voor die.

0: Spandau Ballet met Gold. We gaan terug naar een mooie muzikale herinnering. Daar doen we alle zotte dagen met Noord en Ommeland. Muzikale herinnering, muzikale odes in dit geval. En dat een speciale betekenis voor Hilly. Hilly Hooiveld uit Vries, net in Drenthe. Maar toch is ze helemaal weg van een muzikale ode aan een grunniger ploorts. En dat wordt bezongen door niemand minder dan Jan Henk de Groot. Hilly, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sergej.
0: Even de feiten op een rijtje. Vries, dat is Drenthe.
1: Klopt.
0: Je bent zelf een Friesin, als ik het goed heb.
1: Ja hoor, klopt ook.
0: En een muzikale ode in Groningen.
1: Ja. Noordelijke provincies, hè?
0: Ja,
1: alle drie.
0: Precies, alle drie natuurlijk. We zijn met elkaar natuurlijk de drie noordelijke provincies. En om welke plaats gaat het met die muzikale ode?
1: Nou, Zappemeer.
0: Zappemeer?
1: Ja.
0: Een heel mooi nummer is dat van Jan Henk de Groot. Wat heb je zelf met Zappemeer?
1: Ik bedacht later. Ik ben vanaf mijn vijfde jaar af en toe naar Zappemeer geweest, omdat daar een oom van mij woonde die in verzekeringen deed.
0: Oh.
1: Die heette Heidstra. Verzekeringen Heidstra was dat.
0: Dus je hebt al hele vroege herinneringen ook aan Zappemeer?
1: Ja. Ja, dat is de enige plaats waar ik ooit van mijn leven met de vishengel heb gezeten.
0: Oh, nou ook dat nog. Ja, dat kan daar goed, hè?
1: Ja, prachtig. Ja hoor.
0: En verder, in je latere leven heeft Zappemeer ook nog wel een rol gespeeld, toch?
1: Ja, absoluut. Ik ben de verpleging ingegaan, daarna de wijkverpleging. En mijn stage liep ik in Hoge Zand Zappemeer. Ja. En daar ben ik daarna ook gaan werken. Hoge Zand Zappemeer, Kiel Windeweer. Dus daar heb ik een prachtige tijd gehad.
0: Je kent het gebied echt van voor tot achter.
1: Ja, absoluut. In het weekend kwam je echt overal.
0: Ja,
1: en hele mooie herinneringen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wanneer was dat ongeveer in je leven dat je daar zoveel bent geweest?
1: Rond 1977.
0: Ja.
1: Tot 1980.
0: Oké, dus ook nog wel een redelijke periode. En daarna dan, want we zijn inmiddels ook weer ruim 40 jaar verder.
1: Ja, ik heb een omzwerving gemaakt van Groningen, waar we toen wonen, naar Bolsward in Friesland. En toen zijn we weer teruggegaan. En op een gegeven moment komt de corona. En ik was met pensioen, maar er waren zoveel handen aan het bed nodig. Ik heb mij aangemeld en mij werd gevraagd of ik wel in Sint-Jozef op de corona-afdeling wilde werken.
0: En zo kwam je weer in Zappemeer terecht?
1: Zo kwam ik weer in Zappemeer, ja.
0: Wat was er
1: en het liedje van Jan Henk de Groot gaat ook, hij noemt Sint-Jozef.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: ik denk
0: van,
1: ach ja, prachtig. Ja.
0: Dat roept bij jou allemaal herinneringen op. Nou, je was dus wel een hele tijd weg geweest. Wat is er in die jaren, wat is jou opgevallen? Wat is er allemaal veranderd in Zappemeer? Kon je het nog herkennen überhaupt?
1: Nou, heel weinig. Ja,
0: wat was er anders dan? Wat was er dan anders in die jaren?
1: Ja, de winkels, de straatjes waren intiemer. Veel meer verkeer. Toch de hele omslag hoor. En ja, Sint-Jozef, nu verpleeghuis.
0: Ja.
1: Dus ook dat is heel anders.
0: En daarom spreekt misschien dat liedje jou ook zo aan. Omdat het toch ook wel een beetje een melancholisch liedje is over Zappemeer.
1: Ja, en hij zingt ook niks was beter dan Zappemeer. En de sfeer in Zappemeer is anders dan in Hoge Zand.
0: Ja.
1: Is intiemer.
0: Ja, Zappemeer is aans, wordt er dan ook gezegd. Ja, precies. Ja. Waarom, Hilly, is er dan nog nooit een verhuiswagen met jouw spulletjes erin richting Zappemeer gereden?
1: Ja, omdat er dan wel een strijd zou ontstaan tussen Friesland en Groningen. Ja. Dus we blijven, denk ik, maar mooi in Drenthe ertussenin.
0: De Gouden Middenweg.
1: Ja. Met Bolsward hebben we toch ook heel veel. Dus, Fries is goed.
0: Ja, precies. En als je wil, ben je ook binnen een half uur in Zappemeer natuurlijk.
1: Oh ja, we komen daar ook wel. Hè?
0: Ja, wat mooi. En je bent er dus terechtgekomen in de coronaperiode. Hadden ze daar wel extra handjes nodig. Wat voor periode was dat voor jou in de zorg?
1: Ja, heel bijzonder. Want corona, op de corona-afdeling is dus heel afgesloten. Mensen kregen geen bezoek. eigenlijk allemaal geïsoleerd verpleegd. Je hebt een schort aan, een masker voor, een kapje op, handschoenen aan. Niet herkenbaar. En toch maak je contact met mensen. Want je bent eigenlijk de enige contactpersoon met de buitenwereld die ze zien.
0: Ja.
1: Dus wel heel bijzonder hoor.
0: Ja, kijk,
1: en heel verdrietig natuurlijk.
0: Ja, want hoe kijk je erop terug? Is dat echt een dubbel gevoel?
1: Ja, voor mijzelf is het wel een heel dankbaar gevoel. Want ik denk dat je toch iets kunt betekenen voor mensen die daar helemaal in hun isolement liggen.
0: Ja.
1: Dus het geeft mij wel een heel tevreden gevoel. Van nou, dit is goed gegaan zo.
0: Ja, en dat heeft je ook weer even teruggebracht in jouw geliefde Sappemeer.
1: Ja, zeker.
0: Als iemand het woord Sappemeer noemt, waar denk je dan direct aan? Wat komt dan direct in je op?
1: Ja, dan denk ik toch in eerste instantie aan de kerk. Die wel heel mooi is.
0: Ja. Wordt die ook bezongen in het nummer van Jan Henk de Groot?
1: Heb ik niet gehoord.
0: Nou, dan gaan we daar even extra naar luisteren. Of de kerk er ook in voorkomt. In elk geval een muzikale ode van Jan Henk de Groot aan. Ook jouw geliefde, Sappemeer. En we gaan extra goed naar de tekst luisteren. Want dan krijgen we ook een beetje het gevoel mee wat jij als geen ander voelt, Hilly.
1: Nou, leuk. Ik ga luisteren.
0: Bedankt voor je mooie verhaal en we gaan ervan genieten.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijn weekend, hè?
1: Goeiedag verder.
0: Doeg.
2: Ja. Op stroot is het mooi. Hou is het, kom minder. Die slogen kreeg nogal een plakje worst.

0: Taylor Swift. Je moet nou even gauw opletten, want je kan weer wat moois winnen. Mooie bon voor de wasstroot. Jan Boonstra die heeft nog weer wat gevonden, mooi stapeltje. We gaan eens even kijken of we contact hebben. Hola Juan.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Ja, kijk, kijk.
0: Oké, gracias, Juan. Ja, want misschien valt het de luisteraar al op. Je zit in Spanje, hè?
1: Ja, ja, ik ben er even... ik ben toch een mannetje die wel vroeg op vakantie gaat altijd. En ik kon het allemaal zo plannen dat we mooi even in de maand mei een paar weken weg konden. Ja.
0: Lekker, ja. Nou, en als je nu naar het weer hier in de provincie kijkt, dan zit je denk ik beter. Want hoe is de situatie daar? Omschrijf eens waar je nu bent.
1: Ik zit in Kalpen en op dit moment is het 25 graden. Ja, en een beetje wind en dan vol zon. Geen wolkje aan de lucht. Dus dat is hier heerlijk.
0: Heerlijk. En waar zit je dan nu?
1: Ik zit nu in het huis waar ik altijd huur. En dan op het terras bij het zwembad. En dan altijd zo'n groene rakker voor me. Die ik met alle plezier weer ook trek. Ja, zo'n blikje dan. Hè.
0: Hebben ze daar ook statiegeld in Spanje of niet?
1: Nee. Dat ging je gewoon op de straat gooien. Nou, okay.
0: Of op het terras, ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ja, die Europese eenwording. Ik ben altijd zo blij van dat ik er niet kom. We doen het echt met z'n allen in Europa.
0: Ja, mooi is dat, mooi is dat. Nou, geniet ervan, Jan. Maar ja, goed. Dan word je wel even door ons gestuurd of gestoord tijdens je vakantie.
1: Nou, een beetje afwisseling is niet erg hoor. Maar ja. Als je toch 2-3 dagen al in de zon hebt geleden, dan denk je zelf van, ik had een beetje stem uit Nederland kwamen en zo. Dus ik ben er wel een beetje blij mee.
0: Nou, mooi, dat is mooi om te horen. Ja, want ben je in je vakantie dan ook nog wel heel veel met de auto's bezig of kan je dat heel gauw uitschakelen?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik huur altijd een auto en verdorie, ik kom van het vliegveld en ik was al niet 10 minuten onderweg en dan gaat een storinglampje branden van die auto. Nee, oh,
0: aan de bak?
1: Ik laat lekker branden. Ik laat lekker branden.
0: En welk lampje ging er dan branden?
1: Ja, motorstoring. Oh. Ja, hij is oranje, dus valt wel mee, denk ik. Ja. Okay.
0: Als hij rood wordt, dan is het anders, toch, of niet?
1: Ja, dan raak ik hem staan en ga ik belden.
0: Ja, ja. Ja, goed, ik snap het wel. Jij hebt nu ook een keer vakantie. Je hebt groot gelijk.
1: Ja.
0: Mooi laten branden.
1: Ja, ik geniet er ook van. Ja.
0: Dat is mooi. Nou, ik heb een stukje van de vraag een beetje bekeken, Jan. Het gaat over een onderwerp waar je steeds vaker iets over hoort. Een nieuwe veiligheidsmaatregel bij de auto's, hè?
1: Ja, toen ik het van een week zag, toen dacht ik van, hey, wacht even, dit zie ik wel veel vaker, weet je wel. Het gaat namelijk om het om de remlichten. Als je bij een noodstop tegenwoordig, en er zijn al heel veel merken en modellen die voeren dat al. Alleen dan gaat er eigenlijk een soort paniekverlichting achter branden. Zo van, let op, het gaat heel snel knipperen, zeg maar, als je op de rem staat.
0: Ja, dat hebben we wel eens gezien, ja.
1: Ja, er zijn een aantal, en vooral de Duitsers, die zijn er al echt al mee bezig. Dus de Audi, BMW, Mercedes, die hebben dat al een hele tijd, hebben ze daar eigenlijk al. Alleen ik dacht altijd dat later opgezet was. Maar dat schijnt al standaard bij die auto's al ingevoerd te zijn.
0: Ja, want wanneer je dus een noodstop maakt, dan gaan in elk geval die remlichten die gaan dan knipperen, hè?
1: Ja. We hebben natuurlijk de verplichting al tegenwoordig vanaf een bepaalde leeftijd... drie van die remlichten te hebben. Maar als je nu een noodstop maakt, het is niet altijd, maar echt stevig in één keer dat rempedaal in trapt. Hoe ze het doen, ik weet het niet. Maar dan gaan die remlichten gaan dus echt flikkeren. Dat valt echt veel meer op als dat je gewoon een remlicht in trapt.
0: Ja, maar goed, ik heb het één keer gezien in het verkeer. Toen dacht ik wel, wat gebeurt daar bij die auto?
1: Ja,
0: je moet het wel net weten waar het voor is.
1: Ja, nou ja, dat is dus om je medeweggebruiker die achter je rijdt van op de hoogte te stellen. Wacht even, ik moet een noodstop maken. Wees maar tens.
0: Ja, bepaalde merken.
1: Natuurlijk fractie van secondes.
0: Ja, dat is waar. Bepaalde merken doen het, die hebben dat al op de auto's gebouwd, maar dat wordt dus nu verplicht.
1: Ja, dat wordt nu verplicht, ja. Ja. En nou voel je die vraag natuurlijk al aankomen. Maar de vraag is natuurlijk, heeft wel met die remlichten te maken. Maar wij hebben ooit al een verplichting gehad dat elke auto dus een derde remlicht moest hebben.
0: Ja.
1: Ja, er is een datum. En die verplichten je dus, als je een auto in Nederland nieuw op de weg zet, vanaf die datum moesten die auto's een derde remlicht hebben. Ja. En dat is natuurlijk mijn vraag. In welk jaar is dat gebeurd? Dat dus alle auto's in Nederland een verplichte derde remmer staan. Is dat A, 1974? Is dat B, 1995? Of is dat C, 2001?
0: Helder, moeilijke vraag Jan. Dus in welk jaar werd dat derde remlicht voor nieuwe auto's dus verplicht? In 74, in 95 of 2001? Nou, ik ben benieuwd hoe dat zit met de kennis op dit gebied. Ik heb nog wel een mooie verrassing voor jou, Jan. Want we hebben deze week een nieuwe Gronings goud. Deze keer van Birdie. En Birdie heeft een mooie Spaans nummer opgenomen.
1: Ja, ja, natuurlijk heb ik hier ook zo'n kastje in. En ik heb natuurlijk ook Noorda staan. En ik had van de week al, had ik al gehoord. Ja, Birdie heeft dat Spaanse nummer. Ja, Gronings goud. Ik vind het fantastisch voor hem.
0: Ja, het is wel waar. Hè? Het is ook een mooi nummertje, toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het mooier als die bus.
0: Ja, ja, ja. Dit is wat meer zomers.
1: Ja, dit is echt, dit kan echt een zomerrit voor een man. Ja.
0: Ja, nou, wij doen in elk geval ons best om hier een mooie zomerrit van te maken. Okay. In mijn beste Spaans, hij heet Esperano Otra Vez. En ik wens
1: nog
0: een...
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, hè?
1: Ja, ja.
0: En ik wens je een fijne vakantie, Jan. Bedankt, hè, weer.
1: Ga je die nou draaien? Daar mag ik geen interpreteren. Ga je die nou draaien?
0: Ja, of wil je wat anders?
1: Nee, zet die nummer op, maar dan zet ik mijn televisie even weer aan. En dan heb ik dat nummer er even op.
0: Ja, perfect. Nou, telefoon neer en televisie hard, daar komt hij aan. Birdie, Esperano, otra vez. Juan, bedankt, hè.
1: Juan.

0: wat mij betreft de zomerrit van dit jaar. Esmeralda Otterabet van Mr. Birdie. Even een mooie hit te pakken. Ik ben benieuwd wie vandaag de wasstraatbon te pakken krijgt. Want de vraag van Jan was pittig, maar wel duidelijk. Een nieuwe veiligheidsmaatregel rondom de remlichten gaat in juli, 6 juli van kracht. Als je dan een noodstop maakt, dan gaan je remlichten knipperen. En zodra je stilstaat, gaan ook nog de alarmlichten knipperen. Dus eigenlijk ja, moet je gewoon flink de rem intrappen. En dan val je al goed op voor je medeweggebruikers. Het is niet de eerste veiligheidsmaatregel die is toegevoegd aan de remlichten. Al eerder in de geschiedenis werd ook het derde remlicht verplicht gesteld. De meeste auto's hebben het nu wel. Soms zie je nog zo'n oud wagentje rijden. Als die remt, zie je alleen de achterlichten wat feller branden. Die heeft dat dan nog niet. Maar auto's vanaf een bepaald jaar, die moesten dat wel verplicht krijgen. De vraag van Jan was, in welk jaar was dat? Er werd heel veel gebeld. Ik heb heel veel goede antwoorden meegekregen en foute antwoorden. Eens kijken wat we nu aan een antwoord krijgen. Onno Koopman uit Farmsum. Mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, pittige vroeg of nooit?
1: Ja, 2001 zeggen wij. Mijn broer ook.
0: Oh ja, waren jullie het erover eens?
1: Ja, nou, we zitten in dezelfde auto, dus...
0: Ja. En uit welke jaar komt deze auto waar je nu in zit?
1: Die is voor 2 weken geleden is die op de weg gekomen.
0: Oh, dus die heeft al een derde remlicht.
1: Dat weet je niet. Ik heb bij hem erover gehad, maar dat weet je al niet.
0: Nou, liet me wel, hoor.
1: Dat denk ik wel. Ja. Dat is een mooie auto, hoor.
0: Wat voor auto is dat?
1: Dat is een Renault Clio.
0: Oh, en elektrisch of wat voor wat gaat erin?
1: Hybride,
0: kijk eens aan.
1: Hybride.
0: Ja, rijden jullie dan nu op de accu of op de brandstof?
1: Nee, hybride. Ja, op stroom en hij wisselt steeds heen en weer.
0: Ja, nou ja, je komt van A naar B, dat is het belangrijkste,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. We gaan naar Benschoten, naar Celtico Festival.
0: Oh, mooi, ja, daar was Martijn Volkers ook net. Dat klonk al goed, hè?
1: Ja. Oh, misschien, ja, wel, maar wij zijn zelf ook, hè?
0: In welk koor zit je dan?
1: Op bier de tweeën naar Pingendam.
0: Ah, kijk, dat is wel een bekende noem.
1: Een bekende noem, ja, zeker.
0: En daar doe je zomaar met die brui, hè? Of zit er dan uit bier?
1: Ook, ja, zit er ook bij.
0: Ah, geweldig, ja. Welk nummer ga je zingen, Onno?
1: Wij gaan nog geen nummer zingen.
0: Oh, dus zelf nooit meer?
1: Nee, jammer genoeg

0: Nee, we hebben een drukke agenda.
1: Ah, kijk. Dus gewoon even kijken en een beetje lusten.
0: Ja, maar wij maken er geen werk van, hè?
1: Nee, zo is het. Moet ook een beetje leuk blijven, zo is het ook, ja. Onno, je had al een antwoord gegeven en ik heb nog niet eens gezegd of dat goed of fout was. Maar je begon er gewoon mee. Ik denk dat wij voor je gaan klappen, Onno, want 2001, dat is inderdaad het jaar waarin dat derde remlicht verplicht gesteld werd. Nou is mijn vraag aan jou, Onno, voor wie is de bon nu? Voor je broer met zijn nieuwe auto of voor jou?
0: Daar gaan we even over dobbelen.
1: Kijk.
0: ik heb ook een auto, hè?
1: Ja, daarom.
0: En dan doe ik gewoon zo, zeg maar. Hij heeft de helft zijn auto erin. En de auto van mij doet ook voor de helft.
1: Ja, precies. De ene voorkant, de andere achterkant. Dat moet je maar mooi met elkaar uitzoeken, Onno. In elk geval veel plezier vandaag, hè?
0: Oké, jullie ook.
1: Yo, mooi. Ja, Onno Koopman vanuit Farmsum nu met zijn broer richting Winschoten naar het Chianti Festival. Die heeft de Wasstraatbon deze week in de wacht gesleept. Volgende week hebben we weer een nieuwe bon. Misschien wordt die dan wel voor jou. Iedereen die heeft meegedaan, bedankt. En volgende week dus nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Toto hoorde je met Pamela. En voor Martijn Volkers, die de hele dag al op pad is, is nou zijn laatste bijdrage van vandoor aanbroken. En hij had wel, ja, wel een slimme keuze gemaakt om met een feestje af te sluiten in Alteveer. De voetbalvereniging bestaat tot 80 jaar. En als ik dat zo hoor, Martijn, dan maken ze er ook echt een feestje van.
1: Hier maken ze zeker een feest van, zeg. Want 80 jaar voetbal in Alteveer, ja, dat is nooit elke vereniging geven. Theo Kleinkomen, maar jou dus wel.
2: Ja, bij ons wel. 80 jaar. Het is een unicum. Dat we 80 jaar geleden, 15 mei 1946, Noorderoorlog. Nou, ik heb het al eerder benoemd. Toen was er ook een moment van bezinning. En een moment van er moet wat gebeuren. Ontspanning. En toen is, ik heb het ook al in de krant benoemd. In het plaatselijke scheersalon hier. Waren een paar heren. Nee, toch, we gaan een club oprichten.
1: Ja. Er wordt voetbal worden in Alteveer.
2: Er wordt voetbal in Alteveer.
1: Ja. Nou ben we 80 jaar verder. Jou hebt de laatste jaren, met mannenmacht, probeer de club in de band te doen. Je hebt ook zware jaren gehad. Ben clubicoon is jou ontvallen onder meer.
2: Ja.
1: Competitie valt mij altijd meer.
2: Nee.
1: Hoe waren dat jaren voor jou?
2: Nou, dat waren, ik ben nu 7 jaar, straks 7 jaar voorzitter. En het waren, de afgelopen 2-3 jaar ben heel zwaar. We hebben een aantal leden binnen ons ontvallen. Johannes Starke nam ik toch als de clubicoon, als oldvoorzitter. Ja, die is ook overleden. Bert Schenkel, oldvoorzitter, overleden. En een aantal leden, heel actief betrokken, ook plotseling. En als laatste was ons bestuurslid Robbie van der Kolk. Ja, die nou, met een ongeluk Noordien is overleden. En hele trieste en hele zwaar. Want dat betekent dat je eigenlijk altijd school kon worden van, ja, laten we zeggen, het sportieve naar een emotioneel stuk. En alles had wel een beetje een zwart randje. Dus dat vond ik best voor de afgelopen 2 jaar.
1: Kijk me helemaal voorstellen.
2: Ja.
1: En wat dan bijzonder wel is aan Alteveer, knap is wel, je richt je ook elke keer wel weer op.
2: Dat doorstond de club ook bekend om. Hè? Het is strijd leveren en soms tot diepe dal. Maar uiteindelijk komen we weer kop omhoog en we honden weer voor.
1: Ja. Vandaag dus, gisteren eigenlijk, hè? 80 jaar. Vandaag wordt het viert vanom tien de oud-pros van Veendam. Hè? Dat je ooit in het geel-zwaar voetbal aan de lange leegte. Ja. Geel-zwaar tegen geel-zwaar, dat is bijzonder.
2: Dat is heel bijzonder. Ja, en dat komt ook niet zomaar een noise. Ten eerste, we zitten hier in de Veenkoloniën. We zitten niet ver van Veendamhof. Wie er ook de kleur geel-zwart. We hebben natuurlijk een Willy Zogel als hoofdtrainer die bij Veendam is. Hij is een hele trouwe supporter. Voorzitter van de supportersvereniging. Het zijn contacten. Nou, uiteindelijk hebben we ook gezegd van, boy zwart. Vorig jaar kwamen we op het idee, wie moet wat? Wie wil wat vieren? En we gaan de oud Veendam spullers gewoon weer nodigen voor de wedstrijd.
1: En dat is vanmiddag om 6 uur, hè?
2: Dat is om 6 uur vanmiddag, ja.
1: Precies. Nou, dan lopen we even verder, want hier wordt nou volle bak nog voetbald eigenlijk. Want wat is hier nou vanmiddag aan de gang, Theo?
2: Nou, vanmiddag hebben we voor de jeugd allemaal activiteiten. Luchtkunstjes, ja, en heel veel lawaai.
1: Ja, dat hoort er tegenwoordig bij, hè?
2: Ja, dat hoort er allemaal bij. Dus de kinderen binnen hier met balletjes speelden. En gelukkig is het reug. We hadden een reekbeugje eerst. Maar nou, de kinderen genieten hier. En daar hebben we speciaal voor de jeugd doen. Ze kregen wat lekker straks. Nou, heerlijk genieten.
1: Ja.
2: Heerlijk genieten voor de kinderen.
1: Ga ik jou even wat vragen? Want jij bent jeugdtrainer hier, denk ik dan, hè?
3: Ja, klopt.
1: Vanmiddag jeugdactiviteit. Hoe gaat het?
3: Druk. Die kinderen zijn aardig druk van zichzelf. Ik denk dat je hem het beste kan vragen.
1: Ja, jij moet ze vermaken, zeg maar.
3: Ja, ik ben een beetje de klinieklown om het zo maar te zijn. Ja.
1: Dat is het lot van jeugdtrainer.
3: Zo kan je wel zien, ja.
1: Want jongens, hoe leuk is het hier bij Alteveer?
4: Leuk!
1: Heel leuk dus. Nou, we hebben vanmiddag dus nog Oud Veendam. Met onder meer onze huisanalist Martin Drent, heb ik me laten vertellen. Ja. Dus komt dat zoon hier aan de Beumeesweg in Alteveer.
0: Een lach en een troon. En dat wordt allemaal bij stilstaan met 80 jaar voetbalvereniging Alteveer. En Martijn die trapt nog wel een balletje mee. Martijn, dankjewel. Goud weekend, hè.

0: The winner takes it all. ABBA zong het, maar dat had je vast al gehoord. En wat je zo meteen ook gaat horen, dat is het bekende stemgeluid van uw favoriete kroegbaas, Stefan Kosters.
1: Goedemiddag.
0: Hoi.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat jullie er zijn. Jullie blijven nog even zitten, denk ik.
0: Altijd, hè?
1: Ja, want ik kreeg heel veel gezeur over de borrelnoten afgelopen week.
0: Ja, die zijn de laatste week een beetje slapjes, ja.
1: Ja, dus ik heb er gewoon afscheid van genomen. Ik heb ook geen nieuwe besteld. Ik denk, ik pak het gewoon goed aan met een lekkere borrelplank.
0: Misschien kan je in het vervolg, want de nootjes, daar hou ik wel van, maar dat je die in een apart plastic bak doet die goed af kan sluiten, in plaats van het zakje met een wasknijper erop. Dat is daar. Dan trekt toch dat vocht erin.
1: Dit zijn de tips waar je wat aan hebt. Nou, ik schrijf hem op.
0: Ja.
1: Ja, krijg jij volgende week een eigen schaaltje met borrelnoten.
0: Oh, heerlijk zeg.
1: Ga ik voor je regelen. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan lekker pubquizzen natuurlijk.
2: Leuk.
1: Ja, ik heb hier allemaal leuke vragen bedacht. Degene die de meeste vragen goed heeft, krijgt natuurlijk zo'n prachtige trofee als maandwinnaar. Maar goed, de maand is nog niet voorbij, dus die ga ik vandaag nog niet uitdelen. Mm-hmm. Wat ik wel weggegeven is een goed gevulde snoesterput, als je straks meedoet.
0: Ja, wat zit daar ook alweer in?
1: Ja, dat verklap ik nooit. Maar ik kan er wel bij zeggen dat ik er altijd even iets extra's in doe. Gewoon omdat ik het leuk vind dat je dan mee hebt gedaan.
0: Gewoon iets wat hier nog ligt, precies. Stop je er gewoon in.
1: Ja, zo werkt dat dan.
0: Leuk zeg.
1: Verder is er natuurlijk vandaag de dag van het Songfestival, de 70ste finale.
0: Dat is al zo, ja. En het leeft helemaal niet hier in Nederland, lijkt het.
1: Nou ja, dat komt ook vooral omdat we zelf niet meedoen natuurlijk.
0: Ja.
1: Als je vanavond gaat kijken, dan heb ik goed nieuws voor je. Want ik weet al wie er gaat winnen. Ga ik je straks over bijpraten. Ga je niet kijken, dan is dat ook goed nieuws. Want dan ga ik je ook bijpraten. En dan kun jij maandag weer bijpraten bij het koffieautomaat.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Dus als je gewoon blijft luisteren, dan kun je ook
1: meepraten. Ben je gewoon op de hoogte, zo is het. En natuurlijk, ik heb hem voor me liggen. De Noord 9.
0: De Noord 9.
1: Ja, ik hou er even een ander papiertje voor. Want er gaat iets bijzonders gebeuren.
2: Ja?
1: Ja. Ja, en daar ga ik dus helemaal niks over verklappen. Nou. Maar echt, dit is nog nooit vertoond.
0: Wordt er een artiest of een band in de provincie heel blij vanmiddag?
1: Meerdere.
0: Meerdere?
1: Ja.
0: Maar je kan toch maar één nummer één hebben?
1: Dat klopt, maar ik heb heel veel blije gezichten straks.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, de artiestenwereld die staat op zijn kop straks.
0: Nou.
2: Nou, wij blijven hangen.
0: Ja?
1: Ja. Dat snap ik, ja.
0: Nou ja, ik had andere plannen, maar dan bel ik dat even af. Ja.
1: Nou, en afgelopen week was jij in een ander leuk café.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, bij de verjaardag van
0: Imka.
1: Ja, straks hebben wij de afterparty in ons café.
0: Oh?
1: Ja.
2: Ook nou, dan nog? Blijf je zeker.
0: Ja, maar jongens, ik heb toch ook nog andere dingen te doen?
1: Ja, zeg de visite maar af.
0: Oké. Nou, bellen. Wij blijven hier hangen. Je gaat ons verder niet meer horen. Wij houden ons stil, want de microfoon is vanaf 2 uur in handen van Stefan Kosters. Veel plezier tot 6 uur in Café Martini.
1: Dankjewel.
0: Prettig weekend.
1: Mooi.
0: Hoi. Let's make tonight.

0: inhoud sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
7: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
15: Café Martini.
14: Met Stefan Kosters.
15: En toen was het alweer zaterdagmiddag. Tijd voor een bezoekje aan het gezelligste café van Stad en Ommeland. Met nu al goede muziek. Hier is Run Day.

Ja, zo komen we wel in stemming, hè? Met heerlijke muziek op Noord, Level 42 en Hot Water. Ja, nogmaals, een goedemiddag en fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Leuk zelfs. Wil je vandaag ook meepraten? Sla ons nummer dan even op, hè? 050-3188-288. Op verschillende momenten hier in ons café ga je dat nummer nodig hebben, hoor. Bijvoorbeeld als je leuke prijs wil winnen in onze pubquiz. Ook als je wil bepalen welke muziek we gaan draaien in de jukebox. En natuurlijk ook later vandaag tussen 5 en 6 in Happy Hour. En tussendoor vind ik het ook wel leuk om te lezen hoe jij dit weekend beleeft. Deel dus gerust jouw weekendplannen met ons. 050-3188-288. Verder is het de dag van de 70ste finale van het Eurovisie Songfestival. Gaan we uiteraard eventjes aandacht aan besteden. En natuurlijk hoor je vanmiddag de beste muziek uit stad en ommeland van deze week. Onze hitlijst komt er natuurlijk zo aan met vandaag misschien wel een nieuwe nummer 1. Ik ga je zo bijpraten, hoor. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini. Oops.

0: lang niet gehoord hoor. Deze van ELO, The Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Direct, Won't Fall. Ja, en over nieuwe muziek gesproken.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 16 mei 2026, jaargang 13, week 20 alweer. En je gaat vandaag natuurlijk de beste muziek uit Groningen horen van deze week. In onze hitlijst één nieuwe binnenkomen. En jawel, een nieuwe nummer 1. Maar die ga je pas vlak voor 6 horen. We beginnen natuurlijk met de nummer 9 van deze week. En dat is net als afgelopen week de nieuwe van Roelof van der Velde. Een hul schierlaatje met een prachtige tekst die voor iedereen herkenbaar is. Roelof vertelt je graag waar Al wat older over gaat.
3: Naarmate je ouder wordt veranderen de prioriteiten in je leven. En als je 20 bent, dan heb je de wereld aan je voeten. En dan moet je het pad nog helemaal belopen. Maar als je 63 bent, zoals ik nu ben, nou, dan heb je al een stukje van het traject afgelegd, zeg maar. En weet je, dan verandert het moeten in het leven naar andere vlakken.
2: Nummer 9.

0: Welkom to Miami. Will Smith, hoor je op Noord. En daarvoor de nummer 9 in de Noord 9. De lijst van Noord natuurlijk. Albert Older van Roelof van der Velde. Zometeen weer een update hoor in onze hitlijst. Maar eerst even dit. Vanavond is het zover. De finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. Zonder Nederland, dat wel. Ja, dan is het toch iets minder leuk om naar te kijken. Maar als we naar het verleden kijken van het Liedjesfestijn, zijn er natuurlijk heel veel goede en leuke hits geweest.
1: De Jukebox.
0: Nou, drie daarvan die zitten in de Jukebox. En jij mag natuurlijk bepalen welke je wil horen. Is dat eentje van The Queen of Eurovision? Is dat misschien wel onze laatste Songfestivalwinnaar? Of toch The King of Eurovision? Kortom, je hebt de keuze uit de volgende platen. Nummer 1.

0: Jukebox.
1: Ja, wie krijgt vandaag jouw 12 punten? Is dat optie 1, Loreen met Euphoria. Misschien ga je toch wel voor onze laatste Songfestival-winnaar. Duncan Lawrence, Arcade, optie 2. Of is optie 3 jouw favoriet? Johnny Logan, Hold Me Now. Laat het me dan weten. Via de app van Noord, 050-3188-288. Heb gerust even optie 1 voor Loreen, optie 2 voor Duncan Lawrence of optie 3 voor Johnny Logan. En dan ga je de uitslag zo al horen, hoor. Dus wacht niet te lang met jouw keuze door te geven. De uitslag komt eraan na deze van George Michael en Aretha Franklin.
2: De Jukebox.

0: dat hoor je op de oort en ik ken hier Geinaine. En gelukkig kennen we de zanger van de band wel, Robert de Keizer. En hij leg je graag even uit waar die plaat ook alweer over ging.
1: Ja, het gaat eigenlijk over iemand die niet zoveel connectie heeft met de huidige cultuur of zo. En die dat toch een beetje probeert om daar aansluiting te vinden. En dat lukt dan niet. En dan denkt hij bij zichzelf, maar gelukkig heb ik altijd weer een vast punt om naar terug te keren. En ik heb thuis goed voor elkaar, dus waar kan je er ook al voor heen?
0: Ja, daar ging de plaat dus over. Ik ken hier Geinaine. Ja, je hoort het. Vanavond is de finale van het Songfestival. Waar Nederland niet aan meedoet. Waarom ook alweer niet? Nou, in het kort, omdat Israël eigenlijk meedoet. Maar goed, vandaag mocht je wel stemmen. En jouw 12 punten uitdelen hier in Café Martini.
2: De Jukebox.
0: En dat is massaal gedaan. Dank daarvoor. Vooral onze laatste winnaar, Duncan Lawrence, kreeg veel stemmen. En ook Johnny Logan. Ja, die natuurlijk als zanger 2 keer het Liedjesfestijn won. Ook nog eens een keer als tekstschrijver. En we leveren hem dan ook die bijnaam King of Eurovision op. Nou, lang gingen deze 2 platen gelijk op. Maar uiteindelijk ging toch een meerderheid voor de winnaar van 1987. Hier is Johnny Logan, Hold Me Now.
2: De Jukebox.

Ja, hij kreeg ongelooflijk vaak 12 punten om de oren. Johnny Logan, Hold Me Now. Ja, de meeste stemmen heeft hij gekregen bij ons in de jukebox. Omdat vanavond de 70ste finale is van het Eurovisie Songfestival. Dit jaar doet Nederland niet mee, dat is bekend. Maar wie zijn dan wel de kanshebbers vanavond? Nou, er wordt altijd heel veel gespeculeerd. Er zijn heel veel mensen die daar verstand van hebben. Zoals de bookmakers, dat zijn de grote wetkantoren. Die kunnen een beetje dan in de gaten houden waar mensen dan hun geld op inzetten. Nou, de meeste mensen die verwachten dat Finland vanavond gaat winnen. Even een stukje luisteren.

Ja, naar alle waarschijnlijkheid gaat dit vanavond winnen. Ja, hoe zeggen de Engelsen dat zo mooi? Het is not helemaal mijn cup of tea. Het is niet mijn kopje thee. Goed, wat wel heel erg leuk is, is Tears for Fears. Komt er zo aan. Sowing the Seeds of Love. Maar nu eerst Dr. Alban, It's My Life.

0: Ah, zo'n heerlijke zaterdagmiddagplaat. Het is voor Fierce en Sowing the Seeds of Love. Zometeen nog veel meer lekkere muziek hoor. Wat dacht je van Nelly Furtado? I'm Like a Bird komt er zo aan. Maar eerst een update in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: En ik had het al verklapt, hè. Groningen heeft een nieuwe nummer 1. Wie dat is, hoor je vlak voor 6 hier in Café Martini. Want de rest van de hitlijst is ook zeker de moeite waard. Met nu op 8 de hoogste en enige nieuwe binnenkomer van deze week. En die is van een jongeman uit Harkstede. Zijn carrière begon hij op YouTube. Deed later nog mee aan het tv-programma Beste Zangers. Daar ken je hem waarschijnlijk ook van. En inmiddels scoort hij hit na hit. Ik heb het over Blanks. En dit is zijn nieuwste, Mr. Sunshine.
1: Nieuw in de Noord 9.
2: Nummer 8.

0: I'm Like a Bird van Nelly Furtado. En daarvoor hoorde je de enige nieuwe binnenkomer in de Noord-9. En die was leuk, hè? Op 8 deze week, Mr. Sunshine van Blanks. Ja, en zometeen na het NOS-journaal van 3 uur nog meer gezelligheid hier in Café Martini. En dan hoor je waarom Dion Bouwers van Steenvanger zo ontzettend blij is.
1: Ah, dat is mooi. Ja, allemaal super, allemaal super.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
5: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
7: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord.
11: Café Martini.
12: Met Stefan Kosters.
11: Ja, het begint al gezellig druk te worden in ons café. Is ook niet zo gek, want je krijgt zo een Noord 9-update. En heerlijke muziek is er nu al van Eva Max.

0: Ja, absoluut het grootste succes van Duran Duran wereldwijd. The Reflex hoorde je. En ook deze is gewoon geproduceerd door Nile Rodgers. De man die ook zorgde voor het succes van Chic en David Bowie.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met nu op 7 een plaat die al op Valentijnsdag werd gepresenteerd. Ja, het was ook niet toevallig hoor op die dag. Het is natuurlijk een nummer over de liefde. 12 weken staat Stinfanger al in de Noord 9 met Night in Bedwang. Waarvan twee keer zelfs helemaal bovenaan op nummer 1. Inmiddels staan ze dus op plekje 7. En Dion Bouwers, de zanger van de band, vertelt u even waar die plaat precies over gaat.
3: Ik moest heel erg denken aan mijn eerste liefde. En ik woonde toen in Nieuw-Buinen. En een vriendinnetje van mij, die woonde in Stadskanaal. En er was toen nog geen vriendinnetje, maar ik weet nog dat ik heel vaak bij haar door de straat liep en keek. Kijken of zij ergens thuis was. En nou, dat gebeurde nooit. Maar ik weet wel dat de hele tijd in mijn kop zat bij dit nummer. Ik denk, daar moet ik een nummer over schrijven.
2: Nummer 7. Een moment.

in de Noord-9 van deze week. Steenvanger met Night in Bedwang. Gewoon al 12 weken terug te vinden, hè, in de hitlijst van Noord. Dan denk je misschien, dat is wel heel erg lang hoor, 12 weken. Nou, wacht maar af tot je de nummer 6 gaat horen. Dat is de langst genoteerde plaat van dit moment. Zometeen gaan we nog disco dansen. Maar nu eerst de nieuwe van Miles Smith. Stay if you wanna dance.

Ja, lijkt wel discotheek, Martini. We waren ons eventjes in de jaren 70 met Lasting Music van Sister Sledge. Zometeen hier nog de grote hit van Paul Carrack. Maar eerst gaan we wat vreemde gewoonten van artiesten bespreken. Ja, soms zijn er namelijk gewoon mensen, soms zijn artiesten zo gek als een deur. Dat is wat beroemdheid met je kan doen. Zo heeft Ed Sheeran bijvoorbeeld, die je toch zou kunnen zien als de ideale schoonzoon, ja, toch wel iets bijzonders op zijn arm getatoeëerd. Namelijk een ketchupfles. Ja, dat is opmerkelijk te noemen. Ja, een andere artiest heeft dan weer hele andere gekkigheden. Ja, zo heb ik wel eens gelezen dat er een artiest is die alleen maar blauwe M&M's wil hebben. Maar ik schrok wel even van wat Mariah Carey op haar wensenlijstje heeft staan voor in de kleedkamer. Het is een echte diva. Zo wil ze graag een bos verse rozen. In de kleur wit, als het even kan. Nou ja, dat gaat dan nog. Maar ik schrok wel even wat er nog verder op de lijstje stond. Namelijk 12 levende Labrador-puppies om mee te knuffelen. Nou, dat is toch best bijzonder. Ben je eigenlijk gewoon niet van deze wereld? Ja, en deze man, die zingt over gekke gewoonten. Maar ik heb ze niet bij hem kunnen ontdekken. Hier is Niles Barkley met Crazy.

0: Eind jaren 80, een grote hit van Bull Carrick, Don't Shed a Tear. Ja, en inmiddels is het al gezellig druk hier in Café Martini. Welkom, fijn ook dat jij er bent. Gezellig zelfs. Zometeen ga je hier de voetjes nog even van de vloer. De nieuwe van Olivia Dean komt namelijk voorbij. Ook Michael Jackson ga je horen. Je weet wel, de King of Pop. Ja, en die bijnaam, die kreeg hij niet zomaar. Daar moest hij wel wat bijzonders voor doen. Nou, wat precies, dat hoor je zo na muziek Utgrun. Hier is Wadaans met Rufina.
1: Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere mind, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

natuurlijk van het legendarische album, hè, Thriller. Ja, volgens mij stonden er alleen maar hits op, hè. Billie Jean, Thriller zelf natuurlijk, Wanna Be Started Something. En ook deze, Beat It van Michael Jackson. Ja, en dat is wel grappig, hoor. We zeggen vaak, The King of Pop. Dat is niet door zijn fans bedacht, maar door het team om Michael Jackson heen. Nou, hoe kan dat nou? Ze gaven in de jaren 80 een radiostation de primeur om als eerste iets van Michael te laten horen. Maar op één voorwaarde, dat ze hem aan zouden kondigen als de King of Pop. Dat deden ze, daar werd door velen weer overgenomen. En zo ontstond dus die bijnaam van Michael Jackson, de King of Pop. Zometeen is het hier weer tijd voor een update in de hitlijst van Noord. Het is bijna tijd voor de nummer 6 van deze week. En dat is de langst genoteerde plaat in de Noord 9 van dit moment. Gezongen in prachtig Gronings, maar met een bloedserieuze boodschap. Welke plaat dat is, ga je zo horen na Miley Cyrus en The End of the World.

0: ongelooflijk succesvol waren ze in de jaren 90. Total Touch en Touch Me There. Ja, met de zang natuurlijk van Treintje Oosterhuis, die ook meedeed aan het Songfestival. Dat was dan weer niet een heel groot succes. In 2015 hadden Treintje Oosterhuis de finale niet eens met Walk Along. Roelof van der Velde, Blanks en ook Steenvanger, die weten het al. Ze staan er gewoon in de hitlijst van Noord.
1: De Noord 9.
0: Het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te voegen. De langstgenoteerde plaat van deze week vinden we op 6. En dat is een heel mooi en vooral persoonlijk nummer met een prachtige tekst van Arnold Veeman.
2: Het gaat over hoe snel we cultuur, hoe snel we vergeten eigenlijk dat cultuur nooit eigendom is van één groep. Hè. Dus ik ben ook een onderdeel van die cultuur. En ook al ziet men mij dan als kleurling. Ja, ik ben hier gewoon geboren, ik ben hierin opgegroeid. Dus ik kan er verder ook niet zo heel veel meer aan doen. En dat wil ik ook niet.
1: Nummer 6.
3: Als je luistert dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, Christ gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

0: uit Zweden komen ze. De band Europe and the Final Countdown. Nou, zometeen gaan we hier verder aftellen hoor. In de Noord-9. We zijn onderweg naar een nieuwe nummer 1. En jij maakt zo kans op mooie prijzen. Na het NOS Journaal van 4 uur vertel ik je precies hoe je onze snoepspuit kan winnen. En misschien nogal meer prijzen.
1: Vanaf maandag spelen we de leukste kennisquiz op tv.
2: We spelen weer Klauk.
1: Met een nieuwe presentator.
3: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
1: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk.
2: Op TV Noord.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
6: Creon Kozijnen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
14: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
15: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminadi.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
21: Nu het nieuws van 4 uur.
22: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
0: Raamdecoratie op maat gemaakt.
1: Timpweg.
0: Eigen productie- en montagedienst.
1: Timpweg.
0: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
23: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
24: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
25: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
26: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
27: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
28: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
27: Wijzerweg, Groningen.
29: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
30: Kom ook naar het stoffenspektakel.
31: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
30: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
31: De toegang is gratis.
30: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
32: Radio Noord.
33: Café Martini.
32: Met Stefan Kosters.
34: Ja, wie gaat er zo vandoor met die snuiste puut? We spelen zo hier onze pubquiz. Maar eerst zomerse muziek. Hier is Armin van Buuren.

0: Het goede doel, hoor je op Noord met die hele goede vraag. Is er leven op Pluto? Ja, we weten het niet natuurlijk. Zometeen maak je hier trouwens kans op een snoesterbuurt. En misschien nog wel meer prijzen. We spelen zo weer de pubquiz hier in Café Martini. Na een update in de hitlijst van Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En ik had het al verklapt, hè. Groningen heeft een nieuwe nummer 1. Wie dat is, nog even geduld, die hoor je later vanmiddag. Want het is nu tijd voor de nummer 5 van deze week. En halverwege de Noord 9 komen we de band van Alex Lukjeboer tegen, 050. Een tijdje hebben we niks van ze gehoord, maar ze zijn terug. En hoe? Dit Binnen Nachten is een prachtig nummer geworden.
3: Nou ja, het is een beetje een soort ode aan Live on the Road, eigenlijk, als er op aankomt. En we hebben allemaal jarenlang natuurlijk urenlang en kleine busjes zitten over de Oslo, die ik nog wat voor optreden dan ook, zeg maar. En daar kijken we allemaal met veel plezier op terug. En dat was een beetje de eerste tijd van het liedje, eigenlijk, als er op aankomt. En ja, ook een beetje een soort ouder naar onze fans, zeg maar.
2: Nummer 5.

0: daar weer gewoon vrolijk van. De muziek van Ilse de Lange, Get It Right. Ja, misschien heb je het wel gehoord. Maandag begint een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen natuurlijk van Klauw op TV Noord. Met direct ook een nieuwe presentator. Olaf Vos. Wordt in ieder geval leuk. Maandag na Noord Vandaag kun je er naar kijken. Maar kun je nou niet zo lang wachten? Doe dan gezellig mee aan een ander leuk spelletje. Bijvoorbeeld onze pubquiz.
1: De pubquiz.
0: En hier valt ook wat te winnen natuurlijk. De goed gevulde snoestepuut is van jou. Als jij de eerste vraag zo meteen al goed hebt. En misschien wil je nog wel weer prijzen. Het zou zomaar kunnen. Want de maandwinnaar die krijgt een prachtige trofee. Maar goed, de maand mei is nog lang niet voorbij. Dus weten we ook nog niet wie de maandwinnaar gaat worden. Maar misschien ben jij dat wel. Wie zal het zeggen? Hoe werkt het ook alweer? Ik krijg van mij een minuut lang allemaal muziekvragen. Makkelijke vragen, moeilijke vragen en alles daartussenin. En na 1 minuut weten we precies hoeveel vragen jij er goed had en waar je staat. In onze ranglijst natuurlijk. Nou, Karin Bakker uit Haren staat op dit moment bovenaan. Maar misschien haal jij haar wel in. Ik heb namelijk het vermoeden dat we weer zo'n topper aan de lijn krijgen. Vanaf nu kun je jezelf opgeven via 050-3188-288. En de eerste vraag is dus zo direct al een snoestepuut waard. Die is helemaal voor jou als je het antwoord weet op deze vraag. Hoe vaak heeft Johnny Logan als zanger het Songfestival gewonnen? 050-3188-288. Als jij het antwoord weet op die vraag. Hoe vaak heeft Johnny Logan als zanger het Songfestival gewonnen? En dan hoor ik jou. En het goede antwoord zometeen wel naar Enrique Iglesias met Escape.

0: De pubquiz.
1: Ja, het is zover. We gaan het weer spelen. De pubquiz hier in Café Martini. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. De kandidaat van vandaag luistert naar de naam Sietse Oosterhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hou je het in staat?
2: Ja, goud.
1: Ja, ben je wat leuks aan het doen vandaag?
2: Wat zeg je?
1: Ben je wat leuks aan het doen vandaag?
2: Ik was vandaag even in Zuid-Laren. Daar hebben wij nog een staakcaravan. Dus dat gaan we af en toe even naartoe om even te ontsnappen van de stad.
1: Ja, dat kan
2: en
1: daar,
2: was ik nu, even alleen en dat was even lekker.
1: Heerlijk, lijkt me dat. Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat klinkt als een mooie dag al in de afgelopen dagen natuurlijk ook. Maar nou weer terug in de stad, weer in de hectiek. Ben je bijvoorbeeld al op de meikermis geweest?
2: Ja, ben ik ook geweest met mijn kinderen en met mijn vrouw. En ook een avondje naartoe geweest. Ja, was prima. Vooral de kinderen vinden dat heel erg leuk. Die willen overal in en noem maar op. En daar gaan wij mee.
1: Ja, dan heb ik zo'n attractie gezien die ontzettend hoog is. Volgens mij was die 80 meter. Een vrije val.
2: Ja, die.
1: Ja, dat voel je me al aankomen. Ben je erin geweest?
2: Nee. Ik moet wel zeggen, ik vind pretparken wel leuk, maar als het heel erg draait of dat soort dingen, dan meestal kom ik er niet zo goed van, kom ik er niet zo goed weer uit.
1: Nee, dat kan ik me voelen. Ik zat er ook naar te kijken en ik denk, oh, toen werd ik al een beetje duizelig. Ik denk, nou, dat moet ik maar niet doen.
2: Ik moet zeggen, ik ben misschien al wel 8 jaar terug of zo met mijn vrouw een keer in een opwelling wel in zo'n soort armen geweest op de kermis. En volgens mij heb ik dat heb ik toch overleefd. Dus waarom ik dat toen heb gedaan, ik denk een slaag van verstandsverbijstering.
1: Ja, mooi dat soort herinneringen. Verstandsverbijstering dat je opeens jezelf opgeeft voor de pubquiz hier van Café Martini. Ik zal even kort uitleggen hoe het ook alweer werkt. Ik ga een minuut lang allemaal vragen op je afvuren. Vragen die iets met muziek te maken hebben. Dat kan over muziek gaan uit Groningen, Nederland, de rest van de wereld. Na precies een minuut horen we een gong. Dan stop ik ook de tijd. En dan weten we precies hoeveel antwoorden jij goed had. En dan weten we ook waar je staat in onze ranglijst. Dat is belangrijk. Want degene die aan het einde van de maand, deze maand mei, bovenaan staat, krijgt een prachtige trofee. Maar zeg er altijd bij, als je de eerste vraag goed hebt, dan heb je ook op prijs te pakken, namelijk die snoestebuut van RTV Noord.
2: Ik ben benieuwd.
1: Nou, volgens mij
2: is
1: dat
2: nog nooit zoiets meegedaan. Dus,
1: nou, laat het gewoon over je heen komen. Gewoon lekker antwoord geven. Weet je het niet, dan zou ik gewoon lekker gaan passen. Want het gaat natuurlijk wel op tijd. Ga ik gewoon door naar de volgende vraag.
2: Ja.
1: En de tijd die begint ook te lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. En de eerste vraag die wist je al. De vraag ziet ze, heel veel succes. Hoe vaak heeft Johnny Logan als zanger meegedaan aan het Songfestival?
2: 3 keer.
0: Fout.
1: In welke taal zingt Julio Iglesias zijn grootste hits?
2: Spaans.
0: Goed.
1: Wat is de artiestennaam van Bert Schaap?
0: Fout.
1: I Will Always Love You is een grote hit geweest van Whitney Houston. Van wie is het origineel?
2: Pas.
0: Fout.
1: Uit welk land komt de band A-ha, bekend van Take On Me?
2: Zweden.
0: Fout.
1: Welke zangeres van Viva España werd deze week 85?
2: Met de Marina.
0: Goed.
1: Wat is de titel van de grote zomerrit van Louis Fonsi en Daddy Yankee?
2: Pas.
0: Fout.
1: Van welke plant krijg je een stekkie in een hit uit de serie Ja Zuster Nee Zuster?
2: Kamerplant.
0: Fout.
1: Van welk tv-programma was Ben Saunders de eerste winnaar?
2: Idols.
0: Fout.
1: En dat is helaas ook niet goed, maar we gaan de goede antwoorden toch even bij elkaar optellen.
0: De pubquiz.
1: Ja, daar zaten helaas niet heel veel goede antwoorden tussen, ziet ze.
2: Nee, helaas.
1: Maar ken je de Olympische gedachte? Meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Nou, dat had ik ook. Ja, precies.
1: Ja, en dat heb jij gewoon gedaan hoor. Het is al heel moedig dat je jezelf opgeeft. We hadden een aantal goede antwoorden, maar ook een aantal verkeerde antwoorden. Dat is altijd een beetje lullig, maar die gaan we toch even bij langs. Ja, Johnny Logan die heeft niet 3 keer gewonnen als zanger. Hij heeft al 3 keer gewonnen, maar 2 keer als zanger, 1 keer als tekstschrijver. Daar zat een beetje de valkuil. De artiestennaam van Bert Schaap gaat door het leven als Birdie. Zo ken je hem waarschijnlijk ook, hè? Ook bij die ene hit, Met Mijn Hang Dicht. I Will Always Love You was het origineel van Dolly Parton. Aha, komt niet uit Zweden, maar het land ernaast, Noorwegen. En die grote zomerhit van Louis Fonsi was Despacito. Ja, en ik weet niet of je die serie hebt gezien, Ja Zuster Nee Zuster. Nou, dat is ook al heel oud natuurlijk. Dan krijg je een stekkie van de fuchsia. Is eigenlijk ook een kamerplant, ja. Maar goed. Ja. In het tv-programma Ben Saunders, ja, die won als eerste The Voice.
2: Ja.

0: Heerlijke muziek van Kim Wilde, hoor je op Noord en You Came. Afgelopen week was het groot feest in een cafeetje in Laren. Daar vierde niemand minder dan Imca Marina haar 85ste verjaardag. Zoals juist nog een goed antwoord in onze pubquiz. Maar ondanks dat ze behoorlijk op leeftijd is, gaat ze het zeker niet rustiger aandoen, hoor.
1: En ik weet niet wat andere mensen van 85 doen, maar ik ga niet achter een geranium zitten. Daar heb ik geen tijd voor.
0: De Jukebox. En nogmaals, gefeliciteerd, Imca. Ja, en als er iets te vieren valt, zijn we er als een kippen bij hier in Café Martini. Doen we graag aan mee. En dat is heel gemakkelijk, hè, met al die feestelijke muziek van Imca. Dan denk je direct al die grote hits van haar, hè. Viva España, Bella Italia, Fino, Waar blijft de wijn? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar Imca heeft natuurlijk ook heel veel in het gunners gezongen. Nou, drie van die heerlijke hits zitten bij ons in de jukebox. Nummer 1.
2: Ein boer won ons in Obertau, hai boer hai. Ein boer won ons in Obertau, hai boer hai.
0: Nummer 2.
2: Vrouw

0: nummer 3.
1: Mouden de staan vrij voor de deur. Fikadom, fikadom, fikaderidom. Mouden de staan vrij voor de deur. Fikaderidom.
0: De Jukebox.
2: Ja, afgelopen week werd ze dus 85. Imca Marina. 3 Groningse platen van haar zitten in de Jukebox. En jij mag bepalen welke je wil horen natuurlijk. Is dat optie 1? Een boer wil Noorzi Noorbetrouw. Of hoor je toch liever Vrouger, optie 2? Of ga je voor optie 3? Er stoort een fraaier aan de deur. Nou, laat het me weten via de app van Noord. 050-3188-288. Optie 1, een boer wil Noorzi Noorbetrouw. Optie 2, Vrouger. Of ga je voor optie 3? Er stoort een fraaier aan de deur. Laat het me weten via 050-3188-288.
0: De Jukebox.

0: Bellstars en Sign of the Times. Het is duidelijk, we hebben een uitslag.
1: De Jukebox.
0: Ja, daar zit muziek in van Hendrikje Bijl. Ja, dan denk je misschien, hè, wie is dat? Nou, de artiestennaam ken je zeker, namelijk Imca Marina. Afgelopen week vierde ze in een cafeetje in Laren haar 85ste verjaardag. We kennen al die grote hits van haar, hè. Viva in Spanje, Bella Italia, Fino, Waar blijft de wijn? En misschien ken je al die Groningse hits van haar ook wel. Drie daarvan zaten bij ons in de jukebox. Ein Boer, Wil Noors in Noorbetouw. Je kon ook stemmen op Vrouger of de Steinfreier aan de deur. Nou, alle drie de platen kregen ontzettend veel stemmen en positieve reacties in de app van Noord. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. We gaan terug in de tijd met Imca Marina. Hier is Vrouger.
2: De jukebox.

0: 80. En we gingen even terug in de tijd met Imca Marina. Vrouger hoor je op Noord. Ja, nog heel even, hè. Dan weten we wie deze week op 1 staat in de hitlijst van Noord. Het nieuwe nummer 1, hè. Nou, wie dat is, dat hoor je hier vlak voor 6, hè.
1: De Noord 9.
0: Op 4 staat in ieder geval een van de nieuwe binnenkomers van afgelopen week. Namelijk zangeres Robin IJzerman met Dancing Backstage. Ze schreef het nummer helemaal zelf en deed inspiratie op bij een van haar vele optredens.
2: Het is een specifiek liedje over hoe ik jaren later na een optreden een video zag van mijn vader die tijdens het optreden was weggelopen. En daar was ik een beetje wrok over altijd, van nou ongezellig, wie loopt er nou weg nu? En toen zag ik een video op Facebook dat hij door de schuifdeuren heen te zien was in de tuin. Dat hij een dansje aan het doen was op mijn muziek, waardoor toch een heel andere sfeer kreeg achteraf gezien. Dus dat was wel een mooie ontdekking. Daar dacht ik, daar schrijf ik een liedje over.
1: Nummer 4.

0: UB40, hoor je op Noord en daarvoor de nummer 4 in de Noord 9 van deze week. Dancing Backstage van Robin IJzerman. Nou, de top 3 ga je natuurlijk ook nog horen, hè. Maar natuurlijk die nieuwe nummer 1 van deze week. En zometeen al, na het NOS-journaal van 5 uur, is het weer Happy Hour in Café Martini. Met vandaag iets bijzonders. We hebben een thema. Nou, misschien herken je het al. Dat hier alvast als nummer 050-3188-288. Want die ga je nodig hebben voor al die mooie verzoekplaten.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar koken.
14: In het stadshart van Appingedam.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 5 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel. Met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl. Winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
21: Die nemen we mee.
22: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
20: Dat is handig.
22: Zo, klaar.
20: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
23: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
24: Blijenberg.nl.
25: Oh, die van die deuren.
24: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
26: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
27: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
28: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
0: Ja, en als je dit hoort, dan weet je al wat het thema is dit uur. Welk songfestivallied is jouw favoriet? Je kan hem vanaf nu aanvragen via de app van Noord.
29: Het is Happy Hour. Happy Hour.
30: Café Martini.
31: Met Stefan Kosters.
0: En de eerste hapjes komen al binnen. Zometeen uit de tijd dat het Songfestival nog één avond was. Sandra en Andres. Maar nu eerst de Queen of Eurovision. Hier is Lo-

0: Sandra en Andres in 1972 deden ze mee voor Nederland aan het Songfestival.
1: Het is Happy Hour.
0: Als het om de liefde gaat. En daarvoor de vrouw die twee keer won, hè, voor Zweden, Loreen met Tattoo. Nou, mag duidelijk zijn. Vandaag in Happy Hour willen we graag de mooiste Songfestivalplaten aller tijden horen. Heb je iets in gedachten? Onderdruk jezelf vooral niet. Vraag hem lekker aan, hè, via 050-3188-288. Mag gewoon via de telefoon. Je mag ook altijd even een appje sturen naar datzelfde nummer. 050-3188-288. Tineke heeft het al gedaan. En Tineke die had de Songfestivalwinnaar van 1997 in het hoofd. Die van Katrina and the Waves. Ja, hoe ging die ook alweer? Je gaat hem zo horen. Eerst verzoekplaat van Luc. Dag Luc, wat wil je horen?
2: Goedemiddag Stefan, met Luc. Ik wil graag een liedje aanvragen van Abba Waterloo. 1974, Eurovisie Songfestival. Ja, omdat vanavond kijk ik ook weer naar het Eurovisie Songfestival. Radio.

hoorde je zomaar twee winnaars achter elkaar. Hè? Katrina and the Waves wonnen voor Engeland in 1997. Liedjes Verstijn. Ja, en daarvoor misschien wel de bekendste winnaar ooit. Hè? ABBA met Waterloo. Vanavond is dan die grote finale van het Songfestival van dit jaar. Die finale waar Nederland dus niet aan meedoet. Maar goed, we duiken vandaag hier in Café Martini in die rijke historie van het festival. Nou, veel slechte en ook goede muziek kwam eruit. Nou, die goede platen die willen dus natuurlijk horen. Met zo een plaatje die Christel, Maarten, Ria en ook Tom aanvragen via de app van Noord. Het is een plaatje van de enige artiest die ooit tijdens het festival gedisqualificeerd werd. Nou, misschien weet je het nog wel, het is nog maar een paar jaar geleden. Je gaat hem zo horen. En Addy gaat dan weer voor een Duitse inzending. Ze werden tweede in 1972. Las die zonne in dein Herz van Wind.

0: zou hij dan misschien wel hebben gewonnen? Ja, we zullen het nooit weten. Hij werd natuurlijk gedisqualificeerd. Joost Klein met Europapa. Gebeurde allemaal na zo'n incident met een camerapersoon. Wat daar precies is gebeurd, zullen we nooit weten. Maar feit is wel dat het vandaag de dag nog steeds een van de meest populaire songfestivalhits alle tijden is. Want hij wordt ontzettend vaak aangevraagd hier. Het is Happy Hour hier in Café Martini met als thema het Songfestival. Heb je nog iets in gedachten? Vraag lekker aan, hè. 050-3188-288. Nou, Willem heeft dat bijvoorbeeld al gedaan. En hij wilde de enige winnaar uit België horen. Sandra Kim komt er zo aan. Zet die radio maar alvast harder. Eerst een mooie herinnering die via WhatsApp binnenkwam.
1: Goedemiddag, met Fiepke Koolman uit Bedum. Met Xixi en met Dingetong van 1975. Ja, toen mocht ik, toen was ik bijna 14. Toen ze won

Ja, je kent en zong ze. Nou, dat is Frans voor ik ben 15 jaar. Nou, dat was ze nog lang niet hoor. Op het moment dat zij het Songfestival won voor België, slechts 13 jaar oud. Sandra Kim hoorde je op Noord met Jamal Afi. Aangevraagd door Willem Slotengraaf. En Christel deelde direct een herinnering hoor, toen ze hem hoorde. In die tijd heeft ze namelijk meegedaan aan een playbackshow op dat nummer. Nou, geweldig. Ik heb ook nog een goed Songfestivalnummer in gedachten die niet mag ontbreken. Hier in Happy Hour van Café Martini. Appel wel even, hè. 050-3188-288. En misschien komt hij zo nog wel voorbij. Nou, Miranda, die wil dat ene liedje horen dat de grote

0: Snap.
1: Ja, waarschijnlijk wist je niet eens dat dit een songfestivalliedje was. Er werd aangevraagd door Miranda tijdens Happy Hour. Met als thema natuurlijk het songfestival. En deze van Rosalyn werd de grote hit. Een paar jaar geleden deed ze mee. Armenië was het, geloof ik. Nou ja, maakt het allemaal niet uit. Ze kreeg nauwelijks punten. Maar ze had wel de hit van het jaar te pakken met Snap. En tussendoor komen er heel veel andere leuke appjes binnen. Bijvoorbeeld van Anton, die zegt wat een leuk thema. Lekker meezingen de hele tijd. En hij wil wel eentje horen uit zijn tijd. Toen hij naar het Songfestival keek, toen het nog op één avond was in ieder geval. Eddie Lester met De Malle Molen. Prachtig, ik ga hem opzoeken. Komt er zo aan. Eerste verzoekplaat van Rudy. Hij wil graag de vrouw horen die het Songfestival in Nederland weer op de kaart heeft gezet. In 2013 deed ze mee met Birds. Hier is Anouk.

0: Ze wonnen in 1981 Making Your Mind Up van Bugsfizz, aangevraagd door Karin. Ja, ze schrijft erbij. Ik was 11 jaar oud en ik vond het ontzettend leuk om naar het Songfestival te kijken. Het was een leuk liedje. Dan maar proberen, hè, om dat dansje mee te kunnen dansen. Mooie herinneringen. Dankjewel voor de aanvraag, Karin. En tot zover Songfestival Muziek. Veel plezier als je vanavond naar die finale gaat kijken. En ook heel veel plezier natuurlijk als je wat anders gaat doen. Wij gaan hier verder met de top 3 in de Noord 9.
1: De Noord 9.
0: Want die heb je gewoon nog voor mij te goed. Met straks een nieuwe nummer 1. En op 2 staat dan weer de nummer 1 van de afgelopen weken. Een plaats die speciaal is geschreven voor het WK voetbal. Orange Skyline komt er zo aan. Na Het Komt Goed van Bronsema en Staal.
1: Nummer 3.

0: Vorige week stonden ze nog op 1. Deze week op 2. De mannen van Orange Skyline. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. De nieuwe nummer 1. En misschien is het wel de zomerrit van het jaar. Wie zal het zeggen? Hij is vrolijk. Je zingt hem zo mee. De nieuwe van het feestbeest. Oet Grun. Birdie staat bovenaan in de Noord-9 met Esperano Otra Vez.
1: Nummer 1.

0: Ja, leuk is hier de nieuwe nummer 1 van Groningen, Es Verano Otraves. En de grote vraag, zou Birdie er blij mee zijn?
1: Dat mooi is nou, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Geweldig. Nou jongens, ik neem er een mooi op. Hey, Beerburgertje. Ik neem er een op.
0: Mooi man, het is je gegund. En de hele lijst is vanaf nu te vinden op rtvnoord.nl en bij ons in de app. Ja, en daarmee is het ook al sluitingstijd voor Café Martini. Met zo nog veel meer mooie muziek hoor. In de avond van Noord op de radio. En op TV Noord kun je zo kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Met Dave Boscher als expeditieleider. Heel veel plezier erbij. Een fijne avond en een goed weekend verder. Bye.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
10: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
11: De toegang is gratis.
10: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 6 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord.
18: De avond van Noord.
19: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Vandaag spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op zuik naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk.
1: Op TV Noord.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Koningsgoud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een wat tropisch land.
0: Koningsgoud.

0: spelen we de leukste kennisquiz op tv.
1: We spelen weer Klauk.
0: Met een nieuwe presentator.
2: Mooi, ik ben Olaf Vos. En som gaan we op Zuid naar de Klaukste Grunniger.
0: Vanaf maandag, een nieuw seizoen van Klauk
1: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt er vanuit gegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Noord. Radio Noord.
1: Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maat, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bilm ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.